Goedenacht. Het lijkt erop dat de straat van Hormuz voorlopig gesloten blijft. Iran is met een eisenpakket gekomen. Ze willen onder andere dat Amerika al haar troepen terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en stopt met het geweld in het Midden-Oosten. Pas dan gaat de belangrijke vaarroute weer open. In West-Canada zijn tienduizenden mensen op de vlucht voor enorme natuurbranden. Huizen werden verwoest, meerdere inwoners moesten worden gered door de hulpdiensten en de noodtoestand is uitgeroepen. Ook in Europa gaan stukken natuurgebied in vlammen op. Daardoor werden bij het Gardameer in Noord-Italië ruim 200.000 mensen geëvacueerd. Het ziet er somber uit voor de Amerikaanse oud-president Joe Biden. Die maakte vorig jaar bekend dat hij prostaatkanker heeft die uitgezaaid was naar zijn botten. Nu blijkt dat de kanker zich nog verder heeft verspreid. Dat heeft de zoon van Biden, Hunter, gezegd tegen de BBC. Hij vindt het triest om zijn vader zo te zien. En op een festivalterrein in het zuiden van Duitsland is een gascampingfornuis ontploft. Iemand was mee aan het koken toen het misging. 10 mensen, allemaal jongeren van in de 20, raakten gewond. 8 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zou niemand in levensgevaar zijn. Het weer van Weer Online? Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Overdag zonnig en warm, het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Music.
1: What?

0: Big Nieuws. 4 uur.
1: Goedemorgen. Alle troepen van Amerika moeten weg, het geweld in het Midden-Oosten moet stoppen en alle sancties tegen Iran moeten van tafel. Dat zijn 3 van de 6 nieuwe voorwaarden die Iran stelt voor de heropening van de Straat van Hormuz. Door de eisen lijkt een deal ver weg en blijft de vaarroute dus voorlopig gesloten. Dat Rusland een van de NAVO-landen zou aanvallen werd tot nu toe niet verwacht, zeker niet tijdens de oorlog met Oekraïne. Maar Amerikaanse inlichtingendiensten denken daar nu anders over. Er zou tussen nu en een paar jaar namelijk toch een kleine aanval kunnen komen. President Poetin zou daarmee de NAVO willen uittesten. Dat de oud-president van Amerika Joe Biden aan uitgezaaide prostaatkanker leidt was al bekend, maar zijn zoon Hunter vertelt nu dat het nog slechter gaat met zijn vader. De ziekte heeft zich nog verder verspreid, zegt hij tegen de BBC, naar meerdere delen van zijn lichaam en botten. Volgens Hunter heeft Joe Biden veel pijn. En de nieuwe Colombiaanse president is pas 1 dag ingezworen en er zijn in Colombia nu al 2 aanslagen gepleegd. Er vielen meerdere gewonden toen een autobom afging en een agent kwam om het leven na een droneaanval op een politiebureau. Het leger gaat ervan uit dat rebellen van de opgeheven FARC-groep achter de aanslagen zitten. Het weer van Weer Online? Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Overdag zonnig en warm, het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen.
1: Een grote natuurbrand in West-Canada verspreidt zich snel. Tot nu toe ging meer dan 100 vierkante kilometer in vlammen op. De noodtoestand is uitgeroepen en tienduizenden inwoners zijn op de vlucht geslagen. Hulpdiensten hebben meerdere mensen gered, maar volgens Canadese media is er mogelijk ook iemand om het leven gekomen. Turkije maakt zich zorgen over de veiligheid in de Zwarte Zee. Vrachtschepen worden steeds vaker geraakt door drones van Oekraïne of Rusland, terwijl ze niks met de oorlog hebben te maken. Turkije heeft Kiev en Moskou daarom gevraagd om elkaar niet meer in de Zwarte Zee aan te vallen. Een steekpartij in Schinveld in Zuid-Limburg raakte 1 iemand gewond. Slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere verdachten en de omgeving is afgezet voor onderzoek. En trainer Peter Bos baalt ervan dat PSV zo slecht is begonnen aan het eredivisieseizoen. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. Volgens Bos had PSV vaak de bal, maar creëerde ze te weinig grote kansen. Andere uitslagen: AZ ADO Den Haag 2-0, Go Eagles Willem 2 4-1 en NEC Telstar 1-2. Het weer van Weer Online: helder en het is een graad of 12. Overdag zonnig en warm, het wordt 27 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. In het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege heftige natuurbranden. Het vuur verspreidt zich snel. Sinds vrijdag zijn al 13.000 voetbalvelden aan natuur verbrand. Huizen zijn verloren gegaan en meer dan 20.000 mensen in Canada zijn geëvacueerd. Het ziet er somber uit voor de Amerikaanse oud-president Joe Biden. Die maakte vorig jaar bekend dat hij prostaatkanker heeft, die toen al was uitgezaaid in zijn botten. Nu blijkt dat de kanker zich nog verder heeft verspreid. Dat heeft Bidens zoon Hunter gezegd tegen de BBC. Hij vindt het triest om zijn vader van 83 zo te zien. Wereldvoetbalbond FIFA slaat terug. Ze zeggen dat ze leugens over hun voorzitter Infantino gaan aanvechten. Infantino kwam onder vuur te liggen door zijn plan om het WK commerciëler te maken. Daar is nog een beschuldiging bijgekomen. Een vrouw zou een vertrekpremie hebben gekregen na een affaire met Infantino, die toen nog baas was van de UEFA. En het gaat lekker met AZ. Na de winst van de Johan Cruijffschaal zijn ze gisteravond ook goed begonnen in de Eredivisie. AZ versloeg het gepromoveerde ADO Den Haag met 2-0. Eerder op de avond stelde landskampioen PSV erg teleur. Thuis werd het 2-2 tegen Fortuna Sittard. En dan het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, maar later ook een paar wolkenvelden. Van noordwest naar zuidoost wordt het 27 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar €1,29.
7: Hands van Voordeel.
6: Aldi.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbreukhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3 sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbreukhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: En een hele goede morgen. Het Q-music nieuws van 7 uur krijg je van Ronald Remmelsbaan.
4: Goedemorgen. In het westen van Canada woeden zulke heftige bosbranden dat de noodtoestand is uitgeroepen. Ruim 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Een gebied zo groot als 13.000 voetbalvelden is al verbrand. De stroom is op veel plekken uitgevallen en de waterzuivering werkt niet goed, waardoor mensen hun kraanwater moeten koken. De VS heeft nog niet gereageerd op nieuwe eisen van Iran om de straat van Hormuz te openen. Die zijn dat alle Amerikaanse troepen er weg moeten, er geen sancties meer zijn tegen Iran en dat er een einde aan het geweld komt in het Midden-Oosten. Iran eist dat de VS een oprechte verandering in hun gedrag laat zien. Het gaat niet goed met de Amerikaanse oud-president Joe Biden. Het was al bekend dat hij uitgezaaide prostaatkanker heeft en die is verder uitgezaaid naar zijn botten. Dat zei zijn zoon Hunter in een interview bij de BBC. Volgens hem heeft zijn vader veel pijn, maar blijft hij zich uitspreken over maatschappelijke kwesties. En trainer Peter Bos baalt ervan dat PSV slecht is begonnen aan het Eredivisie-seizoen. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. Volgens Bos had PSV vaak de bal, maar creëerde ze te weinig grote kansen. Andere uitslagen van laat op de avond gisteren: AZ ADO Den Haag 2-0 en Go Ahead Eagles Willem 2 4-1. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en warme dag, 27 tot lokaal 32 graden in het zuidoosten en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dan Q-verkeer van Flitsmeister met op dit moment geen vertraging gemeld. Wel flitsers oppassen bij de A2 Weert richting Echt. Daar staan ze bij 202.1. En de A6 Lelystad richting Muidenberg bij 62.2. Q-music. Judith Eik. En hele goede morgen. De zondagochtend beginnen we zo met Man at Work. Na Lucas en Steve. Dit is Love on Hold.

Een hele goede morgen. Zondag 9 augustus 2026. Het is 9 over 7. En wat heerlijk dat je al zo vroeg wakker bent. Hoe heb jij geslapen? Ik kijk zelf altijd op mijn smartwatch, wat die zegt over mijn nachtrust. Moet je niet doen. Nee. Ik heb een slaapscore van 48 van de 100. Ja, ik voel me toch gelijk een stuk slechter. Terwijl ik heb best wel prima geslapen. En ik ben ook benieuwd, wat staat er bij jou zo vandaag op de planning? Misschien ben je al wat lunchpakketten aan het klaarmaken, omdat je vandaag de hele dag naar het pretpark gaat. Of ben je onderweg naar Schiphol omdat je vlucht over een paar uur vertrekt en de vakantie eindelijk kan beginnen? Of ben je nog wakker? Rij naar huis na in de nachtdienst. En ik vind het toch leuk dat dit eigenlijk het tijdstip is waarop twee werelden samenkomen. Je hebt de vroege vogels en je hebt de nachtbrakers. En ik voel me eigenlijk helemaal thuis, want normaal gesproken werk ik bij Q-Music door de week in de nacht van 1 tot 3. Maar dit weekend mag ik ook een keer een vroege vogel zijn. En ik zeg eerlijk, ik vind het heerlijk.

0: Cowboy Back You en I Believe.
1: Goedemorgen Judith, Sanne hier. Ik ben nou lekker onderweg naar huis, naar een nachtdienstje op de bus. Was weer gezellig.
0: Heel goed. Nou, slaap lekker dan, Sanne. Ik krijg allemaal leuke appjes binnen in de Q-app. Kom er gezellig bij, zou ik zeggen, deze ochtend. Janine zegt, wij zijn juist onderweg vanaf Schiphol naar huis na een geweldige vakantie in Miami. Oeh, dan zit je natuurlijk ook nog met de jetlag. Maar slaap lekker, denk ik, zo meteen. Sanne zegt, onderweg naar een vriendin om te suppen met de hondjes. Wat leuk. Even 80 minuutjes achter het stuur. Heel veel plezier vandaag. Jeroen zegt, goedemorgen Judith. Voor mij begint een werkdag ook. Ik ben onderweg naar mijn 24-uursdienst van de brandweer. Kijk, werkt ze vandaag. En Marieke die stuurt een foto van een prachtige zonsopkomst. Goedemorgen, zegt ze. Lekker op het strand gelopen net. Helemaal er vroeg bij. Ja, en die zon is aankomende woensdag heel eventjes niet te zien. Dat is namelijk de grootste zonverduistering die Nederland sinds 1999 heeft gezien. Ja, zo'n 90% van de zon gaat zich dan verstoppen achter de maan. En rond 7:15 in de avond start dan die verduistering. En rond 7:50 s'avonds zit hij dan op zijn hoogtepunt. Nou, wil je hem goed kunnen zien? Zoek dan een plekje met zo min mogelijk gebouwen en bomen om je heen. En het liefst ergens in het westen van het land. Maar wel even een tip, want kijk vooral niet zomaar met je blote ogen naar boven. Pak een eclipsbril of een geschikte lasbril, want anders kan het blijvende oogschade opleveren. En dat wil je natuurlijk helemaal niet. Ja, nu moet ik wel zeggen dat de eclipsbrillen zo'n beetje overal zijn uitverkocht. Maar wie weet heeft je buurman of buurvrouw nog iets op zolder liggen. Sarah Larsson zingt over Never Ending Midnight Sun. Nou, dat is wel dus. Hij stopt de volgende week.

0: you. En girl, deze ochtend ga ik weer op zoek naar voor jou.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Ja, ik ga op zoek naar de soundtrack van misschien wel jouw weekend. Het werkt heel simpel. Jij stuurt mij een berichtje via de Q-Music app met daarin alle ins en outs van je weekend. Wat ga je doen, waar ga je heen en met wie? En dan ga ik dan de perfecte soundtrack bijzoeken. Even een klein voorbeeldje. Gisteren had ik luisteraar Bram aan de lijn. Hij zat op dat moment op zee, op een jacht in Griekenland. En niet om zelf lekker van de zon te genieten. Nee, hij was er aan het werk als privéchef. Ja, lekker kreeft en steak aan het bereiden. Dus ik dacht, eten op het water. Er kan maar één liedje bij passen. Namelijk Cake by the Ocean. Van DNC. Ja, heb je een beetje een beeld hoe het werkt. Dus ik zou zeggen, stuur je weekendplannen met een berichtje in de Q-app. Zoek ik zo meteen daar een soundtrack bij. En ook A Fever Dream van Alex Warm komt eraan.
2: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
3: Müllermilk, the moo you can't resist.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumchloridraat. Happy Earth, happy you.
5: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog 1 euro, slechts 95 cent.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
15: Oh my god.
14: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Goedemorgen, het weekend weer van Weerplaza. Het is een warme en zonnige dag met weinig wind. 27 tot lokaal 23 graden wordt het vandaag. Dan de situatie op de weg. Q-verkeer van Flitsmeister. Er zijn geen vertragingen, dus je kan lekker doorrijden. Moet je wel even opletten op je snelheid. Want ze staan te flitsen op onder andere de A2 Weert richting Echt bij 202.1. En de A6 Lelystad richting Muidenberg bij 62.2.
12: Judith Eik.
0: Zometeen Hugo, maar eerst Alex Warren. Dit is...

0: Stormschrijf bij Q-Google en Think of Me.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Ik heb mezelf de uitdaging gegeven om een nummer te draaien dat perfect past bij jouw weekend. En daarvoor heb ik aan de lijn Jacinta. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jacinta, jij bent onderweg met je zusje?
2: Ja, klopt.
0: En waar ga je heen?
2: Naar Parijs.
0: Wat gaan jullie in Parijs doen?
2: Nou, morgen beginnen daar de Europese kampioenschappen zwemmen. En daar ga ik heen. Maar ja, we zijn nog nooit in Parijs geweest. Dus ik neem maar mee. En dan gaan we 2 dagen in Parijs rondlopen.
0: Oh, wat heerlijk. Dus je combineert werk een beetje met een een hele korte vakantie, zeg maar.
2: Ja, zeker.
0: En wat voor werk ga je daar doen dan, bij de Europese kampioenschappen?
2: Nou, ik werk voor een zwemmerk. Dus ik ga daar gewoon heen, omdat ik zwemmen heel leuk vind. Dus het is niet echt werk, maar wel gewoon, ja, heel leuk.
0: En hoe lang duren de kampioenschappen?
2: Volgens mij een dikke week. Dus begin morgen en dan tot en met volgende week zondag.
0: En daar ben je ook tot en met zondag dan?
2: Nee. Wij gaan morgenavond na de finale gaan we weer terug. Want dan moet ik weer gewoon werken.
0: Ja, oké. En je gaat lekker met je zusje ook even een dagje Parijs doen? Wat staat er op de planning?
2: Nou ja, gewoon sowieso de standaard dingen. Dus we willen de Eiffeltoren zien. We willen naar richting het Louvre. We willen Sacré-Cœur en van alles.
0: Kijk, je hebt je goed even voorbereid.
2: Ja, zeker.
0: Hey, en wat verwacht je van Parijs?
2: Nou ja, we hebben gehoord dat de inwoners van Parijs nu op vakantie zijn. Dus het zal niet heel druk zijn. En vooral de toeristen zijn er. Dus ja, geen idee. Maar het zal ook wel heel warm zijn. Dus kleine straatjes, ben benieuwd.
0: Heerlijk. Nou, wel even genieten.
2: Ja, zeker.
0: Hey, en ik ging natuurlijk op zoek naar de soundtrack van je weekend. Ik zat natuurlijk wel even goed na te denken. Wat is nou leuk, ook omdat je met je zusje bent. Ik dacht, ja, misschien zijn jullie wel Christina Aguilera fan.
2: Niet fan, maar het is wel leuk.
0: Ja,
2: lekker
0: 90's. Oké, dus ik hoor wel dat je positief bent.
2: Ja, zeker.
0: Oké, gelukkig. Ja, want ik ben ook bang. Het moet natuurlijk wel iets zijn wat je ook leuk vindt. En ik zat te denken aan Lady Marmalade.
2: Oh ja, leuk.
0: Oké,
2: ja,
0: gelukkig. Oké, ik heb je weten te overtuigen. Nou, gelukkig. Hey, dan wens ik jou en je zusje heel veel plezier daar. En geniet ervan.
2: Dankjewel. Komt goed.

Lady Marmalade en Christina Aguilera is de soundtrack van het weekend van Jacinta, die met haar zus onderweg is naar Parijs voor het Europese kampioenschap zwemmen en daar ook nog even de stad gaat verkennen. Ja, dan loop je natuurlijk ook even langs de Moulin Rouge, hè? Zometeen de alarmschijf. Eerst Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: Bon Jovi bij Q en It's My Life. Elke week rollen we hier bij Q-Music de rode loper uit. En zetten we een liedje helemaal in spotlights als de Q-Music alarmschijf. Ja, het liedje waarvan wij denken dat hij nog een mooie carrière tegemoet gaat in de top 40. En deze week is de titel in handen van Karol G en Bruno Mars. Kijk, ik dacht, Karol G komt uit Colombia. Dat wordt een lekker zomers liedje met de bongo's en andere trommels. En van die teksten die je net niet kunt verstaan en eigenlijk ja, alleen fonetisch mee kan zingen. Maar dat werd het allemaal niet. Nee, Karol G bracht afgelopen vrijdag haar nieuwe album uit. No me arrepiento de sentir tanto. Dat betekent, ik heb er geen spijt van dat ik zoveel voel. Een album dus vol Spaanstalige nummers. Er is alleen één uitzondering. Eén nummer is helemaal in het Engels. En dat is best bijzonder, want Karol G had helemaal niet per se plan om ineens de overstap naar Engels te maken. Ze stond er wel voor open, alleen als het natuurlijk zou voelen. Nou, dat is aardig gelukt, want ze heeft er meteen een duet van gemaakt met Bruno Mars. En samen hebben ze deze week de belangrijkste track in handen.
1: De Q-Music, alarmschijf.
2: Karol G en Bruno Mars, Still.

0: Ja, je kan wakker worden van het geluid van je wekker of van de boormachine van de buren of het geluid van het koffiezetapparaat. Nou, vanochtend werd ik wakker gemaakt op een manier die niet heel erg rustig was. Ik ga je zo meteen vertellen hoe. En ook muziek van Bieber Rexha komt eraan.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines, 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
5: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe

0: Zijn we zelf ook gek op aanbiedingen? Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goodsnacking per stuk 99 cent. We doen met je mee. Plus.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
4: En een hele goede morgen. Het Q-Music nieuws van 8 uur krijg je van Ronald Remmelsbaan.
5: Goedemorgen. In natuurgebied Herperduin bij het Brabantse Os is brand uitgebroken. Gebied van 100 bij 150 meter staat in de fik. De brandweer is met veel materiaal uitgerukt, komt veel rook vrij en die trekt richting Berchem en Os. Mensen in de buurt krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. In het westen van Canada woeden al sinds vrijdag grote natuurbranden die zo hevig zijn dat een noodtoestand is uitgeroepen. Ruim 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Meer dan 95 vierkante kilometer natuur is al verwoest en ook huizen zijn verbrand. Een deel van het gebied heeft geen stroom. Er zitten veel wijnboeren en fruittelers. Iran heeft de VS 6 nieuwe eisen voorgesteld om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Ze moeten onder meer alle troepen uit de regio terugtrekken, de oorlogsschade vergoeden en ook andere oorlogen beëindigen, waaronder die in Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op het nieuwe voorstel gereageerd. En een slechte seizoenstart voor landskampioen PSV in de Eredivisie. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. Trainer Peter Bos baalt ervan dat ze te weinig kansen creëerden. AZ begon het Eredivisie-seizoen een stuk beter en versloeg het gepromoveerde ADO Den Haag met 2-0. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en warme dag, 27 tot lokaal 32 graden in het zuidoosten, en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dan de Q-verkeer van Flitsmeister met geen vertragingen. Wel flitsers gemeld. Oppas op de A2, Weert richting Echt. Daar staan ze bij 202.1. En de A6, Lelystad richting Muidenberg bij 62.2. Op je zondagochtend, goedemorgen. Zometeen richting Frankrijk met Matt Gajim. Eerst muziek van Bibi Rexha, Faithless. Dit is A New Religion.

Q-Music met Gim en Gimatier. Een hele goede morgen. Het is zondag 9 augustus, 8 over 8. Toch even benieuwd, met wat voor geluid ben jij vandaag wakker geworden? Misschien wel het geluid van de vogeltjes. Of het geluid van je pasgeboren baby. Ja, of misschien wel je man die zich naast je nog een keer omdraait. Kan natuurlijk ook. Ja, ik woon in Hartje Amsterdam. Dus bij mij was het iets minder idyllisch. Ik werd namelijk wakker van feestende buren. Of eigenlijk, ja, ik was nog wakker door feestende buren. Sterker nog, toen ik de deur uitliep om 5:15 waren ze nog bezig. En nu mag ik eigenlijk verder niet klagen, want ik woon echt op Leidseplein. En toen ik de straat uit fietste, kwamen mensen net de kroeg uitrollen. Onderweg om nog even een portie kipnuggets of een Turkse pizza te halen. Oh, ja. Ja, en als je dan die straat dan infietst, dan ruik je het alcohol. Dan zie je de mensen van links naar rechts waggelen op zoek naar hun fiets. Nou, doe mij op zondagochtend dan toch maar het geluid van een paar fluitende vogeltjes. Of een man die zich naast hem nog een keer omdraait. Ja, in Boston zijn ze nu waarschijnlijk op het toppunt van het feestje. Daar is het nu 2:09 's nachts. Dus misschien staat Stella Lefty daar ook nog op de bar te dansen.

0: Q-Music. Door de Bluff. En dichterbij dan ooit. Ik heb dus de hele week al dit in mijn hoofd. Weet je van welk liedje dat is? De alarmschijven vorige week, Cat's Eye en Animal. Ja, ik vind het een fantastisch liedje. Ja, en de meiden van Cat's Eye die gaan echt als een raket. Ze zijn mega populair, hebben wereldhits te pakken en zijn volop aan het optreden. Binnenkort staan ze ook in Nederland, in de Ziggo Dome op 11 september. En je zou zeggen, beter dan dit wordt het niet. Maar je weet het nooit, hè. Het is altijd goed om een plan B in je achterhoofd te houden. En dat hebben ze. Manon heeft wel een idee, of nou ja, eigenlijk ideeën.
1: Maybe like a director. Or acting even. Or a bus driver, I don't know.
0: Ja, ze zou wel een director willen zijn, of iets met acteren willen doen. Of een buschauffeur. Zo, die zag ik even niet aankomen. Ik kwam echt als een bus van rechts. Ja, nou ja, ik weet wel, als ze net zo goed rijden als zingen, dan gaat het helemaal goed komen met ze. Nou, mij moet je het niet vragen hoor, want ik weet niet eens hoe je normaal een beetje moet inpakken. Dit is Cat's Eye and Animal bij Q-Music.

Afrojack, Ello Black en In My World. Ik las dat er een plek is die steeds populairder wordt onder jongeren. Nou moet ik zeggen dat ik er bijna niet kom. Maar welke plek dat is, dat hoor je zo meteen. En ook muziek van Miles Smith.

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3 sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips. 200 gram voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
6: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. 4,99. We doen met je mee. Plus.
12: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
13: Oh, weer een muis.
12: En samen spelen.
13: Kom maar. Ja. Au.
12: En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
14: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
17: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
18: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper, pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29. Aldi.
7: Een hele goede morgen, het weekend weer van Weerplaza. Het is een warme, zonnige dag met weinig wind. Het wordt 27 tot lokaal 32 graden. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met geen vertraging op de weg. Dat is lekker, maar wel oppassen, want er staan wel flitsers. Op onder andere de A2, Weert richting Echt bij 202.1. En de A6, Lelystad richting Muidenberg bij 62.2.
19: Judith Eik.
7: Zometeen Two Brothers on the fourth floor, maar eerst Miles Smith en Niall Horan.

Two Brothers on the Fourth Floor. Ja, je ploft lekker in de rode fluwelen stoelen. Cola erbij of een flesje bier met zo'n beugel eraan, weet je wel. Bak je popcorn of een zak snoep en de film kan beginnen. Ja, blijft toch iets heerlijks, toch? Even een avondje naar de bioscoop. Ja, en dat het een leuk avondje uit is, dat beseffen ook steeds meer jongeren. Want ja, de bios leek eigenlijk steeds minder populair te worden. En dat komt natuurlijk door alle streamingdiensten als Netflix, Prime, Videoland, nou, noem maar op. Maar nu zien de bioscopen een stijging van maar liefst 41% onder jongeren. En dat komt zo ook een beetje door TikTok. Want ja, op TikTok, als je een beetje aan het scrollen bent, dan zie je allemaal sneak previews van films. Bijvoorbeeld van The Odyssey of Michael of Spider-Man, Toy Story. Ja, en als je dat ziet, dan wil je natuurlijk zelf ook naar de bios. Nou, ik moet eerlijk bekennen dat ik niet vaak in de bioscoop zit. Maar ik val ook niet meer onder jongeren eigenlijk. Maar goed, als ik ga, dan moet ik wel altijd oordoppen mee naar de bioscoop. Want ik vind dat geluid veel te hard. Maar voor dit liedje zou ik de oordoppen wel even uitdoen. De soundtrack van de film The Devil Wears Prada 2, Sienna Spybull, Material Lover bij Q.

Freek en Snelle en De Overkant. Nou, even goed opletten, want je kunt op de camping zomaar een nieuwe superster ontdekken. Ja, stond je in 2009 op de camping, dan had je namelijk bij het allereerste optreden van Suzanne en Freek kunnen zijn. Ja, ze speelden daar covers van onder andere Michael Jackson, Anouk en Raccoon. Ja, en de 25 mensen die daarbij waren, hadden natuurlijk geen idee dat ze jaren later 10 keer in een uitverkochte Gelderdoom zouden staan. Ik zou zeggen, let eens even goed op als je op de camping staat en er komt iemand uit het animatieteam optreden. Misschien ben jij dan wel de ontdekker van een nieuwe superster. En als ik de Q-app moet geloven, nou, dan komt dat wel goed met het scouten van nieuw talent. Want nou, bijna heel Nederland is op vakantie zowat. Sander is echt op weg naar Italië met Q hard aan op de radio. Lekker een maandje verdiende vakantie. En ook Anna is erbij. Ze zegt, we gaan lekker van de zon genieten op het strand. Met mijn dochtertje en een vriendinnetje. En Mark die zegt, goedemorgen. Wij luisteren mee vanaf de camping waar de zon al lekker aan het schijnen is. Nou, heerlijk genieten van daar. Q. Zometeen Wayne Wonder, maar eerst Just Stay in Jack Style. Dit is Turn the Light.

0: Teddy Sims bij Q en Bad Dreams.
1: Met je foute been uit bed.
0: En een hele goede morgen, Kane Slobbe.
2: Een hele goede morgen, Judith Eyck.
0: Kleine oogjes ook? Nee, valt mee bij jou.
2: Nee, ik heb lekker geslapen vannacht hoor. Ik heb ben vroeg mijn bedje ingegaan. Jij daarentegen.
0: Ja. Hou maar op, hou maar op. Ja.
2: Hoeveel uur heb jij in totaal dit weekend geslapen?
0: Vannacht 4 uur en de nacht daarvoor 2,5 uur. Dus 6,5 uur en 2 nachten.
2: Nou, ik heb vannacht langer geslapen dan jij 2 nachten bij elkaar.
0: Nou, maar ik voel me echt fris en fruitig als ik eerlijk ben.
2: Nou, je zei net nog wat anders. Je zei net dat je echt met kleine ogen hier zit.
0: Ja, ik ga wel bij slapen, maar ik voel me wel oké. Ik dacht eerst ik ga slapen, maar ik ga niet vanmiddag slapen. Dus ik ga eerst nog even wat dingen doen.
2: Nou, wat lekker.
0: En jij gaat met je foute been
2: bed. Ik hoop in ieder geval dat de persoon die straks aan de lijn hangt met de foute been naar bed gaat. Want ik ben natuurlijk al uit bed. Maar inderdaad, met je foute been naar bed. We zijn op zoek naar een foute hit in een bepaalde categorie. We zitten vandaag natuurlijk echt midden in de zomervakantie. We hebben 4 weken achter de rug, 4 weken nog voor de boeg. Als je even noord, zuid en midden allemaal bij elkaar telt.
0: Ja.
2: Dus ik ben op zoek naar een foute hit die jouw zomervakantie tot nu toe beschrijft.
0: Oh,
2: bijvoorbeeld Wonderful Days van Charlie Lonois, Mental Theo. Ik ga zwemmen, Mart Hoogkamer.
0: Ook leuk. Ja, ik zit dan even te denken. Ja, misschien heel simpel, maar Afrika, dat je naar, weet je, als je vakantie gaat naar Afrika.
2: Ja, dat je naar Afrika bent geweest.
0: Ja?
2: Per spoor, Guus Meeuwis, hè, kedenkedenk, als je met de trein ergens
0: bent geweest.
2: Of wat dacht je van seks met die kale? Ik weet niet hoe jouw vakantie is geweest tot nu toe. Het kan. Het kan.
0: Ja, dat is wel goed. Nou, dus kom maar door met je suggestie voor het foute been naar bed.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Hey, ben je er weer?
8: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
7: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
8: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
7: Ja, lekker.
9: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
10: Streekt. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we er al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
14: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
13: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
15: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
16: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
17: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
18: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
19: Je belt, mailt, deelt bestanden

0: een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: 9 uur, goedemorgen. Het Q-Music nieuws krijg je van Ronald Rembelswaan.
6: Goedemorgen. In natuurgebied Herperduin bij Os in Brabant is de brandweer aan het nablussen. Vanochtend vroeg vloog daar een stuk bos in brand van 100 bij 150 meter. En er kwam veel rook vrij, maar alles is nu onder controle. De brandweer houdt wel in de gaten of het vuur niet weer oplaait. Het gaat een stuk minder in het westen van Canada. Daar woedt al sinds vrijdag een grote natuurbrand en daar is de noodtoestand nu uitgeroepen. 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Sommige mensen moesten worden gered omdat ze vast kwamen te zitten. Er zijn huizen verwoest en een deel van het gebied heeft geen stroom. In Australië wordt onderzocht wat er vanochtend precies gebeurde tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Sydney. Beide toestellen moesten hard remmen en er was een bijna botsing. Iemand van de bemanning raakte gewond en een van de vliegtuigen is beschadigd. En nog geen reactie van de VS op een nieuw ijzerpakket van Iran om de straat van Hormuz te openen. Die zijn onder andere dat alle Amerikaanse troepen er weg moeten en geen sancties meer tegen Iran zijn, en dat er een einde aan het geweld komt in het Midden-Oosten. Iran eist dat de VS een oprechte verandering in hun gedrag laat zien. Dan het weer van Weer Online. Een zonnige en warme dag, 27 tot 32 graden in het zuidoosten. Trekken ook wat sluierwolken over en er staat maar weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Goed nieuws, want Flitsmeister meldt geen files op dit moment. Wel nog een paar controles vind je op de A2 van Weert naar Echt.
8: Dat is echt.
7: Bij hectometerpaal 202.1. De A6 van Lelystad naar Muidenberg bij 62.2. En de A7 van Drachten richting Groningen bij 168.0. Welke foute hit beschrijft perfect jouw vakantie tot nu toe? Stuur het even in de Q-Music app, misschien hoor je hem wel zo. Na Lost Frequencies, Back to You.

0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear bij Q.
1: Met je foute been uit bed.
0: Hey Irma, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: All the way from Scandinavië, als ik het goed heb begrepen.
2: Ja, klopt. We zitten midden in Zweden.
0: Wat heerlijk. Wat heeft jouw zomervakantie jou tot nu toe allemaal gebracht? Wat heb je allemaal gedaan?
2: Ja, we zijn al 2 weken rond het rijden door Zweden heen. Allemaal mooie plekjes ontdekt.
0: Wat waanzinnig. En daar, ik ken Zweden dan natuurlijk. Ik ben ooit 1 keer in Zweden geweest in de winter. Dan is het helemaal wit gepakt. Maar het zal nu denk ik vooral helemaal mooie bergen zijn, denk ik toch?
2: Ja, klopt. Het is vooral heel groen, heel veel bomen. Maar ook verrassend veel graanakkers. Het is een mooi land hoor.
0: En ben je dan vooral een natuurbezoeker? Of ben je ook meer een activiteitenpersoon? Dat je echt een beetje de musea en de ja, wat is er allemaal te beleven in Zweden eigenlijk überhaupt qua.
2: We proberen een beetje een mix te maken eigenlijk.
0: Beetje van beide.
2: Ja, een beetje van beide, ja.
0: En wat is dan tot nu toe?
2: Zowel natuur. Oh, ja. We hebben een hike gemaakt naar de hoogste waterval.
0: Ja.
2: Maar we zijn ook een dag in Stockholm geweest, een dag in Göteborg.
0: En wat is het absolute hoogtepunt geweest tot nu toe?
2: Ja, toch wel die hike naar de waterval, denk ik. En gisteren een dag Stockholm.
0: En wat heb je dan in Stockholm beleefd?
2: Wat hebben we in Stockholm beleefd? We zijn naar het ABBA-museum geweest, naar het Vasa-museum en we hebben heerlijk door de oude stad heen geslenterd.
0: Wat geweldig. Ik hoor dus heel veel mensen altijd over het ABBA-museum. Is dat de hype waard?
2: Wij vonden het heel erg leuk.
0: Wat zie je daar dan? Zijn dat dan outfits van ABBA of zo?
2: Ja, ook. Ja, outfits heb je. De prijzen die ze gewonnen hebben, de gouden platen, ze hebben de instrumenten daar liggen.
0: Wat geweldig.
2: Ja, het is echt superleuk. Ja, ze hebben ook heel veel ruimtes waar je dan ook echt gewoon ongegeneerd mee kan zingen.
0: Speciale karaokeboxen, zeg maar.
2: Ja, precies. Dat, ja, hey, ja, hologrammen dat je ook echt van het podium op kan tussenin. En, ja, we hebben het echt wel leuk gehad.
0: Wat leuk. Hologram, een beetje zoals die ABBA Voyage Show in Londen, zeg maar.
2: Ja.
0: Wat cool. Wist ik helemaal niet, joh. Ja. Dus als ik ooit in Stockholm kom, dan moet ik zeker naar het ABBA Museum gaan.
2: Zeker doen, ja.
0: Dat ga ik op mijn lijstje zetten. Hey Irma, dat sluit ook mooi aan bij Met je foute been uit bed. Want we waren op zoek naar een foute hit die perfect omschrijft hoe jouw vakantie tot nu toe is.
2: Ja.
0: Ik heb een donkerbruin vermoeden waar we dan heen gaan nu. Welk liedje is dat voor jou?
2: Welk liedje wordt het, jongens?
3: Mamma
0: Mia! De hele achterbank roept mee, wat heerlijk.
2: Ja, toch? Ja, we zitten met z'n allen in de auto. Ik zeg, je moet even je mond houden. We komen zo op de radio.
0: Nou, wat super. Mamma Mia van ABBA, ik ga ze voor jullie draaien, ja?
2: Helemaal leuk, dankjewel.
0: Fijne vakantie.
2: Joe, hoi hoi.
1: Met je foute been uit bed.

Ik weet nog dat ik een paar maanden terug een nieuwskop voorbij zag komen dat Pink tijdens haar concert de vraag kreeg of ze een stuk kaas wilde signeren. Dat vond ik zo'n gek verhaal dat me dat altijd is bijgebleven. Maar deze week las ik het verhaal van een andere artiest. Nou, dat spant echt de kroon. Alex Warren vertelde namelijk dat hij na zijn show wel eens

een prothesebeen van een fan heeft gesigneerd. En dat niet alleen. Tijdens een show heeft hij ook nog wel eens een foto van een dode kat gesigneerd. Inclusief het verzoek om de naam van de kat erbij te schrijven. Laat ik het zo stellen. Alex heeft in ieder geval wel altijd een goed verhaal als zijn vrouw thuiskomt. Of als hij thuiskomt en zijn vrouw vraagt hoe het vandaag was op werk.

0: Sworn Ordinary bij Q-Music. Je kent misschien al Orgel Joke, maar ben je ook bekend met Orgel Joris? Joris ten Haven, onze huisdraaiorgelist bij Q-Music, die bellen we elke zondagochtend om je een liedje te laten horen door zijn draaiorgel. En als jij dat weet te herkennen, dan maak je kans op een Q-Music prijspakket. Nou, we bellen hem zo in 10 minuutjes. En ook Magnetic hoor je binnen een paar minuten.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu!

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
5: Voor wie zijn we het van weer?
4: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor €4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor €2. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
9: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
10: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
13: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief zonder aluminiumgloeidraad. Happy Earth, happy you.
12: Nu bij Dirk, Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
14: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
15: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
14: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
16: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
20: Q-Music, goedemorgen. Het is 9:30. Het wordt vandaag een zonnige en warme dag met 27 tot 32 graden. En op de weg staat er 1 file van 5 minuten of langer. Dat is op de A12 van Arnhem richting Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland heb je 10 minuutjes vertraging over 2 kilometer. Flitsers vind je op de A2 van Weert naar Echt.
21: Dat is echt.
20: Bij hectometerpaal 202.1. De A6 van Lelystad richting Muidenberg bij 62.2. En de A7 van Drachten naar Groningen bij 168.0.
22: Kane Slobben.
20: Hey. Q-Music. Mohambi en Bumpy Ride komt eraan. Na de Bausa. Dit is Magnetic.

0: Bumpy Ride bij Q-Music.
1: Joris. Daar is Joris.
0: Hey Joris, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je bent weer helemaal ready om te draaien aan de orgel.
2: Uiteraard. Heel bijzonder. Een vaste prik. Precies.
0: Vaste prik inderdaad. Hey, ik hoorde vorige week bij Vincent, hoorde ik je vertellen, dat er een draaiorgeldag in Kampen was, waarbij de kids mochten draaien aan de orgel en dat ze dan een diploma kregen, toch?
2: Ja, klopt helemaal. Ja.
0: Nou was dat natuurlijk toch een beetje voor spek en bonen. Ga ik ervan uit. Denk niet dat al die kids nu echt draaiorgelist zijn.
2: Nee, precies.
0: Maar ik vroeg mij daardoor wel dus af, Joris. Hoe word je nou eigenlijk een echte orgeldraaier? Moet je daar echt een diploma voor halen? Moet je daarvoor iets leren?
2: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk klinkt het misschien heel gek, maar je hoeft er niet zo heel veel voor te kunnen eigenlijk. Je moet met name een beetje met de mensen kunnen omgaan eigenlijk. Want dat is natuurlijk heel belangrijk. En liefde voor het instrument hebben.
0: En is het dan zo dat je de draaiorgel gewoon koopt? Of laat je dat maken?
2: Dat kun je laten maken, dat kun je kopen. Of het gaat soms wel van familie op generatie zeg maar over.
0: Ja.
2: Is bij mij niet het geval. Ik ben er zelf mee begonnen. En ik heb ze dus allemaal zelf bij elkaar gespaard op die manier. Ja.
0: En wat heeft jou daar dan toe gebracht? Waarom dacht jij, ik wil een draaiorgel?
2: Ja, ik vond het als klein ventje heel erg leuk. Toen was ik al 3 jaar. En toen droomde ik al van om later mijn eigen draaiorgel te hebben. En dat is alleen een beetje uit de hand gelopen. Want ik heb dus inmiddels 8. Ja.
0: Je hebt 8?
2: Ja, van klein tot groot. En die allemaal hun eigen klank, hun eigen liedjes, hun eigen muziek. Dus dat is voor de liefhebber, voor ons dus, ja, wel heel erg leuk. En een ander zou niet zien dat ik een ander draaiorgel mee heb, bij wijze van.
0: En waar gaan we dan nu aan draaien? Aan welke van de 8? Ik ga ervan uit dat ze dan ook een naam of zo hebben of iets.
2: Ze hebben allemaal een naam, ja. En ik vermoed de Dolores.
0: De Dolores, oké. Okay.
2: Dolores, die is vaak de Sjaak.
0: Nou, Joris, ik zou zeggen, take it away op de Dolores.
2: Komt-ie aan.

0: Oké. Ik denk het te weten. Ik denk dat het te moeilijk is, maar ik denk dat ik hem erin hoor. De truc is nu dus, Joris, als je aan de andere kant van de radio zit en je denkt te weten welk liedje het is, stuur dan even titel en artiest in de Q-Music app, toch?
1: Precies, dat is hem.
0: Nou, geweldig. Maak je kans op een Q-Music prijzenpet. Joris, dankjewel, hè?
1: Graag gedaan.
0: En fijne dag.
1: Van hetzelfde.
0: Hoi, hoi. Nou, kom maar door in de Q-Music app. En dit is Ed Sheeran.

0: muziek van Martin Garrix met U2 Fireflies bij Q-Music. Hey Eline, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij hoorde net Joris draaien aan zijn orgel. Zullen we nog heel veel luisteren hoe dat klonk?
1: Ja.
0: Even kijken hoor, dat was deze opgave. Ja, en dit is de vraag, Eline. Welk liedje is dit volgens jou?
1: Ja, ik denk dat het Move Like Jagger is van Maroon 5.
0: Move Like Jagger. Ja. Eline, dat is hartstikke goed.
1: Yes.
0: Vond je het moeilijk of niet?
1: Nee, eigenlijk hoorde ik het gelijk.
0: Oh.
1: Sorry.
0: Nee, ja, dat is een compliment voor Joris dat hij dus herkenbare liedjes draait op zijn orgel. Dat is iets goeds. Hé, gefeliciteerd. Ja. Jij wint het Q-Music prijspakket. Die ga ik naar je opsturen.
1: Ja, vet.
0: Ik heb wel nog één gekke laatste vraag. Is, kan jij fluiten?
1: Nee.
0: Kan je niet fluiten?
1: Nee. Ik denk dat er dan niemand meer luistert over 5 minuten.
0: Zou je toch even willen proberen om te fluiten? Nou, wat zeg je nou dat je niet kan fluiten, Eline? Dit klinkt nog helemaal fantastisch gewoon. Fijne dag, Eline.
1: Fijne dag.
0: Dit is Maroon 5 bij Q.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis. Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Pearl, Pearl, Pearl. Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van...

0: de stoep.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines, 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Die flitsers met Tom bij TomTom.
5: Voor 10, goedemorgen. Het Q-Music nieuws krijg je van Ronald Remmelswaan.
6: Goedemorgen. In natuurgebied Herperduin in Brabant houdt de brandweer een stuk bos in de gaten. Daar was vanochtend vroeg een grote brand. En die was snel onder controle, maar het vuur kan altijd weer oplaaien. Stond een stuk van 100 bij 150 meter in de fik en er kwam veel rook vrij. Die trok richting Berchem en Os. In een provincie in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen. Daar woedt al sinds vrijdag een grote natuurbrand en 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Een deel van het gebied heeft geen stroom. Op het Indonesische eiland Java is een nationaal park voorlopig gesloten vanwege natuurbrand die daar al dagen woedt. De 14-jarige jongen die vrijdag een bloedbad aanrichtte op zijn school en eerst zijn opa en oma doodschoot, was al langer bezig met wapens en geweld, blijkt uit politieonderzoek. Hij nam al eens een balletjespistool mee naar school en keek naar gewelddadige filmpjes. Bij zijn actie kwamen 8 mensen om, de jongen pleegde zelfmoord. En er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd op de luchthaven van Sydney in Australië. Daar was vanochtend op de grond een bijna botsing tussen 2 passagierstoestellen. Een bemanningslid raakte gewond. Een van de toestellen werd getrokken en het kan zijn dat daarbij aanwijzingen van de luchtverkeersleiding niet zijn opgevolgd. Dan het weer van Weer Online. Een zonnige en warme dag, 27 tot 32 graden in het zuidoosten. Trek ook wat sluierwolken over en er staat maar weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Flitsmeister meldt op dit moment geen vertragingen. Wel nog een paar controles vind je op de A2 van Weert naar Echt.
7: Dat is echt.
5: Bij hectometerpaal 202.1. Oplet op de A6 van Lelystad richting Muidenberg bij hectometerpaal 62.2. En ook op de A7 van Drachten naar Groningen bij 168.0.
8: Slobben.
5: Zeg je zondagochtend, dan zeg je koffie. De Sabrina Carpenter met espresso hoor je zo. Na Shakira en Burton.

Oh, dat klinkt als zondagochtend, hè? Je luistert Kim Music met een beetje van Wham en een beetje van Nate Smith zometeen. En een gloednieuwe alarmschijf is onderweg. Dat is de track waarvan we bij Kim Music denken dat hij het heel goed gaat doen in de top 40. En daarom draaien we hem een week lang extra vaak. Die is deze week in handen van Bruno Mars samen met een andere vrouwelijke wereldartiest. Nu is het zo dat resultaten uit het verleden geen garanties bieden voor de toekomst. Maar de vorige keer dat Bruno Mars een duet uitbracht met een vrouwelijke artiest was dat Apete met Rosé. Apete. Die stond uiteindelijk 10 weken op nummer 1 in de top 40. En die keer daarvoor was het Die With A Smile met Lady Gaga. Die stond zelfs 17 weken op nummer 1 in de top 40. Dus de lat ligt in ieder geval wel hoog. Met wie Bruno deze keer de studio in is gedoken en hoe die alarmschijf klinkt, dat hoor je dus zo na Afrojack, Sia en David Guetta. Awake Tonight.

0: zo goed blijft deze. Wham! Club Tropicana bij Q-Music. Ik ga de alarmschijf voor je draaien. Dat is de track waarvan we bij Q-Music denken dat hij het heel goed gaat doen in de top 40. En daarom draaien we hem een week lang extra vaak. Die is deze week in handen van de Hawaïaanse hitmachine die niet weet van ophouden. Bruno Mars. En om je even een beeld te geven. De laatste 5 singles die Bruno Mars uitbracht werden allemaal alarmschijf. Inmiddels dus de 6e dit keer. 2 van die voorgaande 5 haalden het tot nummer 11 en 12 in de top 40. Die nummer 11 staat overigens deze week op nummer 11. Kan zomaar zijn dat hij nog gaat stijgen naar de top 10. De andere 3, I Just Might, Apete en Die With A Smile, werden allemaal nummer 1 hits. Nou, dat kan dus alleen maar goeds betekenen. Hij doet het deze keer overigens niet alleen. Het is een samenwerking met Carol G, die je misschien nog wel kent van deze. Dit is echt mijn favoriente zomerhit aller tijden. Si antes te hubiera conocido. En dan zou je dus denken, Bruno Mars met Carol G, dat moet een zonnige, vrolijke zomerhit zijn die daaruit voortkomt. Nou, niets is minder waar. Het is een heerlijke, langzame ballad. Met een leuk extra feitje. Het is de allereerste track waarin Carol G Engelstalig zingt. Nou ja, mocht het de eerste keer zijn dat je hem nu hoort, zet het volume dan vooral even wat harder. Want het zal ongetwijfeld niet de laatste keer zijn dat je dit nummer gaat horen. Want niet voor niets is Stil deze week
1: de Q-Music alarmschijf.
2: Carol G en Bruno Mars, Stil.

0: Of Monsters and Men. Little Talks bij Q Music. Daarvoor Carol G, Bruno Mars, Stil, de alarmschijf van deze week. Hey, als je een vieze auto hebt, dan heb ik zo meteen wat leuks voor je. Je maakt namelijk kans om niet één, niet twee, niet drie, maar vier wasbeurten te winnen voor jouw auto. Om je auto weer even lekker dit hele jaar schoon te krijgen. Hoe dat dan precies zijn werk gaat, dat vertel ik je zo. En ook Buddy hoor je binnen een paar minuutjes.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op

0: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso. Omdat elke rit telt.
3: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor Kuppensoep en Good Snacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
12: Alle dames, vliegersvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Half elf, goedemorgen. Je luistert Q Music. Het wordt vandaag een zonnige en warme dag, als je het nog niet had gemerkt. Het wordt 27 tot 32 graden. Er staan geen vertragingen op de weg. Wel nog een paar controles vind je op de A2 van Weert naar Echt.
15: Dat is echt.
14: Bij hectometerpaal 202.1. Ook even opletten op je snelheid op de A6 van Lelystad richting Muidenberg. Bij hectometerpaal 62.2. En de A7 van Drachten naar Groningen bij 168.0.
16: Kees Lobbe.
14: Hi. Q Music. Ruben Hillen, 20 seconds hoor je zo. Na Topic, dit is...

gotta be with you. Ruben Hillen, 20 Seconds Back You. Ik las deze week in het AD dat Duitsland worstelt met extreme droogte. Waardoor je nu dus 50.000 euro boete riskeert als je in München je auto zou wassen. 50.000 euro! Ja, ik vond het een krankzinnig verhaal. Gelukkig is dat niet het geval in Nederland. Want mijn collega Bas, die speelt hier elk weekend Bas betaalt je car wash. Waarin hij dus wasbeurten weggeeft. Nou, dat zou een duur grapje worden voor een baas. Dan win je gelijk de check die je eigenlijk bij het geluid kan winnen. Win je al voor één car wash. Nu is Bas deze ochtend lekker even vrij. En mag ik vandaag de plaatjes water geven. Hoi, ik ben Kane. Maar ik mocht van Bas wel gewoon een nieuwe editie van hem spelen. Dus dat gaan we natuurlijk ook doen. Je moet zo snel mogelijk een liedje zien te herkennen. Ik begin bijvoorbeeld met alleen het baslijntje. Naarmate je verder komt, ga je steeds meer van dat nummer horen. En hoe sneller jij de titel en artiest raadt, hoe meer wasbeurten je krijgt. Nou, als je denkt, dat kan ik wel, stuur dan nu even Car Wash via een berichtje in de Q Music app. Wie weet spoor je dan zometeen mee. Na Mr. Props en Waves in de Robin Schulz remix.

0: Teddy Swims, Back Your Music, Mr. Know-It-All. Ik zie heel veel appjes van mensen die terugrijden van hun vakantie naar Nederland. Onder andere Janet, Sharon en Stefan. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Kan natuurlijk ook Jeannette en Sharon zijn. Nou, grote kans dat je dan heel je voorruit onder de vlieger zit. Tijd om even door die wasstraat te gaan.
1: Bas betaalt je car wash. Bas betaalt je car wash.
0: Nou ja, Kane in dit geval. Kane hier op de plek van Bas van Nimwegen. Ik heb weliswaar wel even de pas van Bas mogen lenen. Ja, dat is wel weer lief van Bas. Want we gaan wasbeurten weggeven. En dat doen we misschien wel aan jou, Lars.
2: Een goedemiddag, morgen.
0: Een goedemorgen is het nog, 10:15. Ja. Hey Lars, ik heb begrepen dat jij een nieuwe wagen hebt ook, hè?
2: Ja, het klopt.
0: Kun jij mij eens vertellen, want ga ik even, mag het even goed uitvoerig doen. Wat voor een dikke bolide heb jij?
2: Ik heb een MG SUV, EAS. 248 pk's.
0: Zo.
2: En die moet natuurlijk wel netjes bijgehouden worden elke week.
0: Even netjes schoon blijven.
2: Ja.
0: Zodat je gewoon straks wel even lekker gas kan geven in de MG SUV.
2: Ja, dat is wel de bedoeling. Ja,
0: nou, zeker. Dan ga ik je even uitleggen wat de bedoeling is, Lars. We spelen Bas betaalt je car wash, de Kane Slobben editie. Je moet zo snel mogelijk een liedje zien te herkennen. Je begint daarbij met alleen de baslijn van het nummer. Hij is namelijk even helemaal stripped down. Dus ik ga je steeds een instrument erbij laten horen. Dus je begint alleen met de baslijn van het nummer. Naarmate je verder komt, ga je steeds meer instrumenten van het nummer horen. Maar des te verder je komt, dus des te meer instrumenten erbij komen, des te minder wasbeurten je wint.
2: Ja,
0: hoe sneller je de titel en artiest gaat, hoe meer wasbeurten je krijgt. Dus ben je te laat, dan blijf je helaas met lege handen achter.
2: Duidelijk.
0: Helemaal duidelijk. Ben je er klaar voor?
2: Jazeker.
0: Dan gaat de tijd nu in.
1: 4 wasbeurten.
2: Oeh.
1: Drie wasbeurten.
2: Oh, let's get loud.
0: Ja! Yeah! En weet je nog van welke artiest?
2: Dat is een goeie.
0: Daar
2: kom ik zo niet op.
0: Ik weet niet hoe streng Bas is. Ik reken het gewoon goed. Het is Jennifer Lopez inderdaad met Let's Get Loud. Gefeliciteerd. Je krijgt 2 wasbeurten.
2: Kijk, hartstikke mooi.
0: Hoe lang duurt het dan voor... Je zei iedere maand wil je een wasbeurt, hè?
2: Nou ja, het liefst wel om 2 weken.
0: Dan kan je een maand vooruit. Hey Lars, fijn weekend en heel veel plezier met de nieuwe auto.
2: Ja, komt helemaal goed.

0: Dus ik zat vorige week te lunchen op een terras in Sassijn. Dat is een klein dorpje in de buurt van Leiden. En ik zag mij daar toch iets wonderlijks. Er loopt opeens een groep van zo'n 20 mensen langs. Allemaal verschillende leeftijden. Jonge kinderen, oudere mensen, man, vrouw, dik, dun. En je zag duidelijk dat deze groep met z'n allen bij elkaar hoorde. Alsof ze een soort een gezamenlijke wandeling maakten. Maar er was één bijzonder detail wat ze allemaal met elkaar gemeen hadden. Iedereen had zijn telefoon in zijn hand. Het was een beetje alsof ze allemaal met elkaar aan het buitenspelen waren. Maar toch was iedereen wel alleen maar bezig met zijn telefoon. Dus ik vroeg aan de persoon met wie ik zat te lunchen, waar ik in hemelsnaam naar zat te kijken. En die persoon reageerde met twee woorden. En met die twee woorden viel alles op zijn plek. Het hele scenario kreeg ineens een raison d'être. Wat die twee woorden waren, dat ga ik je zo meteen vertellen. Want die twee woorden hebben alles te maken met de top 40 classic van zometeen. Nog heel veel wachten dus. En dan hoor je Zara Larsson ook binnen een paar minuutjes.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo.
0: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
3: It's funny because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
9: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, voor maar €1,29.
10: Hands van voordeel.
9: Aldi.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar €2,95. Lidl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: 11 uur, goedemorgen. Het Q-Music nieuws krijg je van Marcel van Beest.
2: Goedemorgen. Een explosie bij een huis in Arnhem. Dat gebeurde afgelopen nacht. Flinke schade is er aan de ramen. Op het moment van de explosie was er iemand thuis. Toch raakte niemand gewond. Bij de explosie was zwaar vuurwerk gebruikt. De daders zijn nog niet gevonden. Meer is er bekend over de dodelijke schietpartij in Den Haag. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar, zegt de politie. Het schieten gebeurde gisteren in het huis waar de vrouw woonde. De man vluchtte en werd even later in een ander huis gevonden. 3 kinderen waren erbij toen er werd geschoten. Bij een aanval in Oekraïne is een pakhuis met hulpgoederen verwoest. Er lagen medische spullen, bedoeld voor hulp aan militairen aan het front. De Wereldgezondheidsorganisatie veroordeelt de aanval. Het is onduidelijk waardoor het pakhuis getroffen is. Ook is niet bekend wie erachter zat. En een hype rond de zonsverduistering in Noord-Spanje. Daar zou die woensdagavond het beste te zien zijn. Hotelprijzen zijn explosief gestegen. Alleen al voor een hostel betaal je €400 per nacht.
3: Zo.
2: Maar wat maakt zo'n zonsverduistering nou zo magisch? Deze Brabantse sterrenkundige legt het uit bij Hart van Nederland.
4: En dan wordt het donker midden op de dag. De mensheid die gaat anders reageren. De dieren gaan anders reageren. En dat allemaal zomaar natuurlijk gebeuren. Nou, dat vind ik heel fascinerend.
2: Spanje verwacht 500.000 extra bezoekers.
3: Zo.
2: Het weer van Weerplaza, een mix van zon en wolken bij 27 tot 32 graden.
1: Oh, wat heerlijk. Dankjewel, Marcel. Q-verkeer van Flitsmeister. 2 vertragingen van 10 minuten of langer op de A12 van Arnhem richting Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland heb je een klein kwartier vertraging, verspreid over 2 kilometer. En de A15 van Ridderkerk naar Oostvoorne, ook een kwartier vertraging over 3 kilometer tussen Charlois, zeg ik het goed? Charlois. Ik vind dat altijd moeilijk. Is het Charlois?
2: Charlois.
1: Charlois.
2: Rotterdam-Charlois.
1: Nou, ik heb weer wat geleerd vandaag. Komt door een ongeluk daar. Flitsers vind je op de A6 van Lelystad naar Muidenberg bij hectometerpaal 62.2. Ja, ik vertel je zo wat de Top 40 Classic te maken heeft met een groep van 20 mensen die door een winkelstraat liepen. Na Sarah Larsson, dit is Midnight Sun. Q Music.

berichtje van Daniela Afting. Grappig dat Jesus He Knows Me gedraaid wordt als wij het dorp uitrijden en de kerk is net klaar met de dienst. Ja, toepasselijk. Genesis bij Q-Music. We gaan even 10 jaar terug in de tijd. Ik neem je mee naar het jaar 2016. Dat is het jaar waarin Pokémon Go een enorme hype was. Ken je dat nog? Dat kinderen ineens weer gingen buitenspelen, maar dan wel met een telefoon in hun hand, omdat je dan op de meest willekeurige plekken buiten Pokémons kon vangen. Ik had dus zelf het idee dat het inmiddels helemaal van de aardbodem verdwenen is, dat het helemaal niks meer is. Maar blijkbaar is dit nog steeds een ding. Want ik vertelde net al dat ik vorige week zat te lunchen op een terras in Sassheim, een klein dorpje in de buurt van Leiden. En daar liep toen een groep van, ja, echt 20 mensen, die liepen langs dat terras. Van allerlei verschillende leeftijden. Er zaten kinderen tussen, volwassenen tussen. En niet per se alleen ouders, maar echt volwassen mensen die gewoon met de kinderen meeliepen. Hadden allemaal hun telefoon in hun hand. Want blijkbaar is er in Sassheim zoiets als een Pokémon Go groep. Mensen die dus nog elke week samen op stap gaan om door het dorp te wandelen, zodat ze Pokémon Go kunnen spelen samen. Ja, ik vond het een erg bijzonder beeld. Mensen die met elkaar wandelen, maar alleen met hun telefoon bezig waren. Maar goed, ik vind het ook leuk om te zien dat het wel dus blijkbaar nog mensen verenigt. Maar goed, terug dus naar 2016. Wat stond er vandaag 10 jaar geleden in de top 40? Ik heb even 3 heerlijke zomerse hits uit die tijd eruit gepikt. Op nummer 4 in de top 40 stond bijvoorbeeld De Joro en Elvis Crespo, Bailar. Oh. Bijna vergeten liedje dit. Op nummer 6 stonden Kungs en Cooking on 3 Burners met This Girl. Ik vind het moeilijk kiezen hoor. En dan heb ik de derde nog voor je. Nummer 15 in de top 40, 10 jaar geleden. Sam Veld, Lucas en Steven Wolf met Summer on You. Spent the summer on you. Nou, welke je ook kiest. De zomer komt in ieder geval door je speakers. En nu is de vraag, welke van deze 3 wil je graag horen? Je kan nu stemmen via de Q Music app. De winnaar hoor je zometeen. Now with the MC, Show Me Love.

0: Taylor Swift, Becky Music. I knew it, I knew you. Terug naar het jaar 2016. Het jaar dat Pokémon Go een grote hype was. En het jaar dat, nou, onder andere deze waanzinnige zomerhits in de top 40 stonden. Bailar van DeYoto en Elvis Crespo. This Girl van Kungs and Cooking and Three Burners. En Summer on You van Sam Veld. De vraag is, welke wil je graag horen? Tim die zegt in de Q-Music app, ik ga voor Bailar. Lang niet meer gehoord. Sophia stuurt, weinig over na hoeven denken. Zeker nummer 1, Bailar, Bailar. José zegt Summer of You. Jorn stuurt Bailar natuurlijk. Danny die zegt doe maar Bailar, lekker nummertje. En Roos zegt nummer 3, lekker met dit weer. Dat is in dit geval dus Summer of You. Of Summer on You moet ik zeggen. Ook audioberichtjes zijn nog binnengekomen.
1: Dioro en Elvis, nou dat is lang geleden. Draai je maar.
2: Waarschijnlijk heeft hij niet genoeg stemmen, maar ik wil de Summer on You horen.
0: Dankjewel Nonja, Sander en Judith. 7% van de stemmen is gegaan voor Kungs and Cooking on Three Burners met This Girl. 37% van de stemmen ging naar Sam Veld, Lucas en Steven Wolf met Summer on You. En 56% van de stemmen gaat naar dit toch wel vergeten hitje hoor. DeYoro en Elvis Crespo. Lekker dansen. Bailar.

0: deze artiest nooit zat raken. Wat een waanzinnige liedjes maakt deze man toch. Samber bij Q-Music en Homewrecker. Ik heb deze hele ochtend al een discussie met de redactie van dit programma over iets wat ik deze zomer ga doen. Ik vind het namelijk heel normaal, maar iedereen die hier bij mij in de studio zit, die vindt het raar. En daarom heb ik even elke luisteraar die ik deze ochtend aan de telefoon heb gehad gevraagd wat zij vinden van hetgeen wat ik ga doen. Nou, zij zeiden dit.
1: Nee, dat zou ik niet zo snel doen.
2: Dat heb ik nog niet eerder gehoord.
1: Waarom precies? Ik vind het raar, maar als jij dat leuk vindt, moet je dat lekker doen, toch?
2: Ja, ik vind het een beetje te. Eén keer is ook goed, toch?
0: Ja, ik heb tot nu toe dus nog niemand gevonden die dit ook doet. Maar ik kan haast niet de enige zijn. Ik geloof niet dat ik de enige ben die dit doet. Waar dit over gaat, ga ik je zo meteen helemaal vertellen. En ook another 54 Ultra hoor je binnen een paar minuutjes.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
10: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
11: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
12: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
16: Wow,
15: kost je maar 3 minuten.
16: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
15: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
17: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
18: Begon jouw dag met ruitschade?
19: Opgelost, autotaalglas.
20: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar €0,89. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar €2,95. Lidl, je verdient het.
21: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
22: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
21: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
20: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines, 1 kilo voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
0: Goedemorgen. 11:30, je luistert naar Q Music. Het wordt vandaag een heerlijk zonnig en warme dag met 27 tot 32 graden. Flitsmeister meldt 3 vertragingen van 10 minuten of langer. Eentje op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam tussen Sabina en Wolkenrakbrug. Over 2 kilometer heb je 10 minuten extra reistijd. De A12 daar van Arnhem naar Oberhausen. Een klein kwartiertje tussen Oudijk en Duitsland. Ook over 2 kilometer. En de A15 is gesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. De verbindingsweg is daar ook afgesloten. Je kan keren bij havens 4100 of 5200. Ik lees het voor, ik zou niet weten wat dit betekent. Maar ik hoop dat jij wel weet wat dit betekent. De file staat daar tussen Ridderkerk en Oostvoorne, tussen Vaanplein. Of van Ridderkerk naar Oostvoorne, tussen Vaanplein en Benelux. Heb je een kwartier vertraging tot nu toe. Maar als ik het zo zie, denk ik dat het nog wel eens langer zou kunnen worden. Dat waren ze.
1: Kane Slobbe.
0: Hi. Lekker zomerse hits door je radio.

0: Despacito.
1: Louis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito bij Q Music. Zometeen hoor je Teddy Swims Breakup in Reverse. Maar eerst wil ik het even met je hebben over een discussie die al de hele ochtend in deze studio gaande is met de redactie van dit programma. Ik ga deze zomer namelijk iets doen wat ik heel normaal vind en heel leuk vind. Maar iedereen die ik spreek, die vindt het maar raar. En daarom heb ik elke luisteraar die ik deze ochtend aan de lijn had, heb ik even gevraagd wat zij van hetgeen vinden wat ik ga doen. Nou, hun reacties waren dit.
2: Nee, dat zou ik niet zo snel doen.
3: Dat heb ik nog niet eerder gehoord.
2: Waarom precies? Ik vind het raar, maar als jij dat leuk vindt, moet je dat lekker doen, toch?
3: Ja, ik vind het een beetje te. Eén keer is ook goed, toch?
1: Ik heb dus tot nu toe nog helemaal niemand gevonden die dit ook doet en die een beetje een bijstander is. Maar ik kan toch niet de enige zijn. Ik ga namelijk deze zomer 4 keer naar dezelfde film in de bioscoop. En mensen kijken me hier aan in de studio alsof ik het moet zeggen met de schaamrood op mijn kaken. Ik ben er trots op, want ik vind het hartstikke leuk. Ik ben helemaal fan van de film The Odyssey. Ik ben er al 2 keer heen geweest in IMAX. Ik heb de 3e keer al gepland staan samen met mijn vriendin. Die heeft hem nog niet gezien. En eind deze maand ga ik ook nog helemaal naar Brussel toe. Nou, dat is een ding aan zich waar mensen me misschien al raar voor aankijken. Want Brussel hebben ze 1 van de 3 bioscopen in heel Europa waar je deze film in IMAX 70 mm kan kijken. Dat is, om even een beeld te schetsen, een gigantisch scherm waar je dan op kijkt. Waarbij het ook echt van een fysieke filmrol wordt gedraaid. Dus meestal wordt het allemaal digitaal gedaan. Nou, daar krijg je dus echt nog ouderwets zo'n filmrol waar het van me af wordt gespeeld. Daar gaat mijn filmhartje sneller van kloppen. Maar goed, iedereen verklaart mij dus wel voor gek dat ik dit doe. Maar ik geloof echt niet dat ik de enige kan zijn die meerdere keren, meer dan 2 keer zelfs, naar dezelfde film in de bioscoop gaat. Dus ik vraag mij af, is er iemand die nu luistert die ook meerdere keren naar dezelfde film is geweest in de bioscoop, ooit? En zo ja, hoe vaak heb je die film toen gezien? Laat dat even weten met een berichtje via de Q Music app. En dit is Teddy Swims.

0: Avril Lavigne back in music and Complicated. Nou, de appbox ontploft echt. Dit is niet normaal. Ik kan niet meer bijhouden hoeveel berichten er nu worden gestuurd. Ik vroeg net, ben ik de enige die meerdere keren naar dezelfde film gaat in de bioscoop? Want ik ga 4 keer naar The Odyssey. En ik ben tot nu toe met iedereen waar ik het over heb, ben ik voor gek verklaard. Alle luisteraars die ik vanmorgen aan de lijn had, had ik het even voorgelegd. Iedereen zegt, je bent helemaal gek, ik snap niet waarom je dit doet. Maar er komt toch veel erkenning binnen in de Q-Music app. Marcella die stuurt, 4 keer naar de bios. Ik ben 6 keer naar Harry Styles geweest, ik snap je dus. even kijken hoor, Jamie zegt, ik ben meerdere keren naar de film Gooise Vrouwen geweest en thuis ook nog vaker gekeken, forever favoriet. Michelle die stuurt, zeker wel de Barbie-film, denk 4 keer, maar mijn zus wel meer dan 6 keer. Astrid zegt, ik heb toen 9 keer de Titanic gezien, met als excuus, ik was zwanger en hormonaal. Sarah Rosa zegt, ik ben 7 keer naar Dirty Dancing geweest. Pascal is 5 keer naar de Michael Jackson film geweest. En even kijken hoor, even kijken. Sandra, hallo?
1: Ja, hallo.
0: Hallo. Jij stuurde iets, dat sloeg voor mij echt alles.
1: Ja.
0: Want?
1: Ja, ik heb een zus en die is, ja, ik denk dat zelfs meer is dan 14 keer. Maar die is ook 14 keer naar Dune geweest, dat tweede deel. Het eerste heeft ze ook heel vaak gezien. Maar die zat soms gewoon alleen in de bioscoop.
0: Maar 14 keer naar Dune, overigens ja. Waanzinnige film, Dune. Maar die duren echt bijna 3 uur, toch?
1: Dan heeft ze
0: echt dagen door. Heeft ze dan wel een abonnement op de bioscoop, of niet?
1: Ja, ze had een abonnement, dus okay. Die ging heel vaak heen. Dus je had die zo, ga gewoon weer.
0: Wat lijp, hé, 14 keer. Moet ik wel zeggen, ik vind Dune deel 2, gelijk voor iedereen die luistert en nog niet heeft gezien, echt beste film die dit decennium is uitgebracht. Dus dat is echt een grote kijktip. Dus ik heb wel begrip voor je zus.
1: Ja, daar denkt zij helemaal hetzelfde over.
0: Nou, ja, kunnen we zo mooi op één lijn zitten. Ga ik ook even naar Tom. Tom, hallo.
2: Hallo, met Tom.
0: Waar ben jij al meerdere keren naartoe geweest?
2: Nou, ik ben al 5 keer bij de nieuwe Spider-Man geweest. In 1,5 week tijd is hij nou uit ongeveer 1,5 week.
0: Ja, dat wil ik ook zeggen. Die is nog geen 2 weken uit.
2: Nee, dus ik ben er wel heel vaak achter elkaar geweest, ja.
0: En dat verveelt niet?
2: Nou, ik heb hem nou wel gezien hoor, maar elke keer kreeg ik vragen van vrienden, die wou heen. En,
0: dat is het. Andere mensen wilden erheen en toen dacht je, ja oké, nou dan ga ik nog maar 1 keer mee.
2: Ja, nog 1 keer dan, dat zei ik elke keer, maar het is alweer 5 keer, dus...
0: En zou je dan nu nog vaker gaan of is het nu echt klaar, Sloes?
2: Ah, ik denk dat het nou eerst wel klaar is, ja. Misschien over een tijdje nog een keer, maar niet... Deze maat in ieder geval niet meer, nee.
0: Ja, ik snap het wel hoor, Tom. Want ik ga toch een beetje zeggen met schaamrood op elkaar weer. Maar ik ga er ook nog 2 keer in. Ik heb hem ook al 2 keer gepland staan. Het is echt een waanzinnige film, Spider-Man. Ook dat weer, grote kijktip.
2: Ja, dat vind ik ook. Ik vind toch? Het een hele mooie film.
0: Oké, mooi. Dan zijn we het daarover eens. Tom, veel plezier. En ben je wel bij de Odyssey geweest?
2: Nee, dat niet.
0: Zou ik die ook zeker op je kijklijstje zetten? Ook Bas stuurt dat namelijk in de Q-Music app.
3: Ik ben onlangs voor de 3e keer naar de film geweest. The Odyssey. Fantastische film. En ja, stiekem probeer ik dus hem bij mensen aan te bevelen die nog niet zijn geweest, dat ik zelf lekker nog een keer ga gaan.
0: Nou, in ieder geval blij om te zien dus dat ik niet de enige ben die meerdere keren naar dezelfde film gaat. Dit is Yugel, Jamaican by Q. Tell me

0: Liefde. Zoe Levi, sneller bij Q Music met Ik Zing. Heel veel plezier zo meteen met Lars Boele. En Alex Warren met Fever Dream hoor je binnen een paar minuutjes.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
5: Ja, laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja, goed.
4: Dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
8: Müller Milk, the moo you can't resist.
9: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
12: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
13: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
14: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
16: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
17: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikt.

0: MKB-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de

0: voor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Inmiddels 12 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Marcel van Beest.
7: Goedemiddag, een man is overleden nadat hij neergestoken was in Enkhuizen. Hij was donderdag betrokken bij een vechtpartij. De man en nog iemand anders raakten gewond. Politie hield kort daarna een man uit Enkhuizen aan. Een andere verdachte meldde zich gisteravond en de mannen zitten nog vast. In Den Haag zijn twee mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond. De twee bewoners raakten gewond, maar wisten de overvallers te verjagen. Onderzoek naar camerabeelden en in de buurt leidde naar de verdachte. Het zijn een Hagenaar en een man uit Den Bosch. Brand in een flat in Hogeveen. Het vuur brak uit op een balkon, is te lezen bij RTV Drenthe. Veel rook kwam er vrij en koolmonoxide. De brandweer ontruimde de flat. De bewoners werden tijdelijk opgevangen in een school. Ruim een uur konden ze weer naar huis. Krijg een kikker in mijn keel.
6: Ja, alsof gisteravond nog, of niet?
7: Ja. Een heldendaad tot besluit in Oud-Beijerland bij Rotterdam. Daar raakte de bestuurder van een busje onwel. Een jongen van 15 die naast hem zat, greep het stuur, weet Hart van Nederland. Het busje raakte van de weg, maar hij wist wel erger te voorkomen. De jongen raakte niet gewond. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Weer van Weerplaza, een mix van zon en wolken bij 27 tot 32 graden.
6: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Eén vertraging langer dan 10 minuten. Die staat op de A1 Hengelo-Osnabrück. Tussen de Lutte en Duitsland, die vertraging daar 10 minuten. En de drie meest gemelde flitsers die staan langs de A1. Amersfoort-Eemnes bij 39,8. De A6 Emmeloord-Jouren bij 290,1. En de A37 Duitse grens.

Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk. Goedemiddag, ik ben Lars. En ga jij een beetje lekker vandaag, zo op de zondag? Ik moet zeggen, voor mij is het een klein beetje acclimatiseren. Ik ben echt net terug van vakantie. En ja, dat is toch een beetje wennen, weet je wel. Het is eigenlijk een beetje, ik vergelijk altijd een beetje het gevoel alsof je heel lang geen auto hebt gereden en dan ineens weer in de auto stapt. Je weet allemaal wel hoe het werkt, maar het is toch, ja, het voelt een beetje gek. Nou, dat heb ik dus ook. Net ook, ik wilde eventjes even een Twix halen hieruit. Ik denk, ja, het is zondag, het voelt nog een beetje als vakantie. Ik ga even Twix halen, kan mij schelen. Uit die snackautomaat die hier op de gang staat. Dus ik hou mijn pasta tegen. Saldo ontoereikend. Saldo ontoereikend, hè? Dan weet je dat je een leuke vakantie hebt gehad, hè? Ja, het is echt even wennen aan het nieuwe normaal weer. Maar hey, we mogen niet klagen, het zonnetje schijnt. En ik ben benieuwd, waar hang je uit en wat ben je aan het doen? Laat even van je horen en doe dat met een audioberichtje. Spreek het even in de Q Music app. Doen we zo meteen even een rondje. I'm going.

0: Lambert bij Q. And what do you want from me? Zometeen de zomerhit van collega's Tom en Joe. My Char samen met Rolf Sanchez komt eraan. Eerst ga ik eventjes naar Marijn.
1: Ik ben onderweg naar de supermarkt, want ik ga...
0: Wacht. Wat gaat ze doen? Wat gaat Marijn doen? Ik ben onderweg naar de supermarkt en ik ga... Wat zou ze nou in de supermarkt gaan doen?

0: Ja. Pek Zwolle tegen Ajax. Ja. Even lekker 3 puntjes pakken tegen die Amsterdammers. En anders helemaal niks. Een fijne zondag.
1: Yo, Sebastian. Hey. Ik weet niet veel van voetbal, maar volgens mij is Pek Zwolle is toch niet zo goed als... Oké, ik ga me hier niet aan wagen. Ik ga eventjes naar Lisa. Lisa, hallo. Lisa? Is Lisa nou weg? Is ze al gesprongen, denk ik?
2: Nou,
1: Lisa!
2: Is al gesprongen, denk ik.
3: Hallo!
1: Ja, Lisa met Lars, hi!
2: Ja, Lisa met Lars.
1: Oh, zet je radio even uit. Zet je radio even uit.
3: Oh, sorry. Ja,
1: geeft niet. Lisa, wat ga jij nou doen vanmiddag?
3: Parachutespringen.
1: Nou, dat is toch ongelooflijk. Ben je niet bang?
3: Nee, valt mee.
1: Maar heb je het al eerder gedaan dan?
3: Ja, half jaar geleden ongeveer, denk ik.
1: Weet je, ik heb ook een beetje hoogtevrees. Als ik op een krant sta, dan heb ik al hoogtevrees. Maar jij gaat dus parachutes. Ga je dat met iemand doen? Samen of niet?
3: Wel met instructeur. Maar wel alleen verder.
1: Maar als je dan op dat randje van dat vliegtuig staat straks. Ik weet niet. Ik zou toch, ondanks dat het de tweede keer is, Lisa, ik zou toch een beetje bang zijn. Maar daar heb je helemaal geen last van.
3: Nou, valt mee hoor.
1: Maar het kan ook misgaan, hè?
3: Het kan, maar dat zie je dan alweer, ja.
1: Ik vind dat je nogal... Ben je altijd zo cool, Lisa, of niet?
3: Jawel.
1: Ja, je bent gewoon heel nuchter. Nou,
3: heel nuchter, ja.
1: Veel plezier dan vanmiddag met parachutespringen.
3: Ja, dankjewel.
1: Laat nog even weten hoe het was.
3: Want
1: helemaal
3: goed.
1: Dan ben ik ook weer gerust dat je gewoon...
3: Met bij...
1: Oh, er zit iemand... Sorry? Zat iemand doorheen?
3: Sorry,
1: wat gebeurde er nou?
3: Ja, ik ben buiten, dus...
1: Oh, oké. Nou, Lisa, veel plezier met...

0: Andrix Golden, back to music. Ja, normaal op deze plek zitten Tom en Bram. Tom en Bram spelen altijd op zondagmiddag het spelletje Team Tom versus Team Bram. Die nemen het dan tegen elkaar op. Ja, vandaag gaan we dat net even een klein beetje anders doen.
1: Team Lars versus Team Lars.
0: Ja, Team Lars versus Team Lars. Ik neem het gewoon tegen mijn eigen team op telkens. Dus eigenlijk zit eigenlijk

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hallo.
2: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
1: Ja hoor.
2: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
1: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
1: Ja.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Yeah!
5: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
13: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
14: Honor the craving.
12: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Omdat onze band onbreekbaar is.
3: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
1: Nu bij Dirk. Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: Lars Boelen.
9: Hi. Q-music. Met nu Shakira en Zoo. En wat rijmt er op Zoo?

0: Fool's Garden, Lemon Tree bij Q. Zondagmiddag, Lars hier op de plek van Tom en Bram. Nu spelen Tom en Bram altijd Team Tom versus Team Bram. En dat gaan we dus vanmiddag een klein beetje anders doen.
1: Team Lars versus Team Lars.
0: Ja. Ja, dus je zit sowieso in een uitstekend team vanmiddag. We gaan een spelletje spelen. Het is zondagmiddag, spelletjesmiddag. Nou is de vraag natuurlijk, welk spel gaan we spelen? Gabriella kwam met een ideetje.
2: Ik heb wel een suggestie voor een spel.
0: Ja?
2: Wat dacht je van 30 seconds?
0: Ja, wat een goed idee, Gabriella. Wat een ontzettend goed idee. Dat gaan we doen. 30 seconds. Werkt heel eenvoudig. Je krijgt 5 begrippen. Die ga ik dan aan je omschrijven. En jij moet er dan zoveel mogelijk proberen te raden. Doe je dat als meester, dus heb je de meeste begrippen geraden, dan krijg je een fantastisch Q Music prijspakket. Daar doen wij daar leuke zomerdingen in? Wij doen daar leuke zomerdingen in. Een strandbal, een waaier. Nou, je kan je geluk niet op. Ik speel dat zometeen dus met 2 personen. Nou ben ik op zoek voor speler 1. Speler 1 is iemand die vandaag een ijsje gaat halen. Als je dat vandaag gaat doen, dan ben jij mijn speler 1. Speler 2 is iemand die dit weekend naar de bioscoop gaat of daar is geweest. Dan ben je mijn speler 2. Dus ben je iemand die een ijsje gaat halen vandaag? Of ga je naar de bioscoop of ben je er geweest? Ja, meld je dan even snel aan. Voor een potje 30 seconds doe dat met een berichtje in de Q Music app. Zit je zometeen gewoon lekker in Team Lars.

0: shoot you there.
1: Michel Tello en I Shit a Pego bij Q.
2: Team Lars versus Team Lars.
1: Zondagmiddag, Lars hier op de plek van Tom en Bram. We spelen een spelletje, we doen, hoe verrast het ook, 30 seconds. Je krijgt 5 begrippen, die ga ik omschrijven. Zo goed mogelijk ga ik dat doen en jij moet raden welke begrippen dat zijn. Heb je er zoveel mogelijk goed, beter dan de andere kandidaat, dan win je het Q-Music prijzenpakket. Spelen 1 voor team 1 in mijn team was iemand die een ijsje ging halen en dat is Kim. Kim, hallo.
3: Hallo.
1: Jij gaat lekker een ijsje eten vandaag.
3: Jazeker, na de barbecue gaan we even lekker nog een ijsje doorhalen.
1: Heerlijk. Wat voor ijsje wordt het? Weet je dat al?
3: Ik denk dat ik een soft ijsje neem, maar voor de kinderen is het altijd een verrassing.
1: Altijd maar even afwachten waar ze dan zin in hebben. Hé, maar een soft ijsje, dat is lekker.
3: Heerlijk.
1: Doe je dan ook chocola op of zo?
3: Nee, helemaal niks. Gewoon helemaal niks.
1: Helemaal plain.
3: Helemaal plain.
1: Ja, je hebt gelijk ook. Lekker, lekker. Speler 2, dat moest iemand zijn die deze week, of nee, deze week, maar dit weekend naar de bios gaat of is geweest. En dat is Shama.
4: Ja, hoi.
1: Hallo Shama. Jij gaat, ben je al geweest of niet?
4: Nee. Ik sta op de planning om te gaan.
1: Om nog even te gaan. Welke film?
4: Dat is nog een verrassing. Dat weten we nog niet.
1: Oh? Weet je nog niet naar welke film? Je gaat toch met een reden naar de bios?
4: Nou ja, een beetje afkoelen ook.
1: Ja, dat dacht ik al. Ja, dat doen heel veel mensen. Dat is grappig. Dus ja, maar vraag me ook af, zouden veel mensen bijvoorbeeld nu in zo'n skihal zijn? Dat is toch ook een plek om lekker af te koelen? Dat het daar heel druk is.
4: Dat is eigenlijk ook wel een hele goede. Ja, dat zou ik hem ook afvragen.
1: Nou, dit zou ik je even op het lijstje zetten ook, Shama. Als je denkt, volgende keer, ik heb geen zin in de bios, maar ik wil afkoelen. Misschien gewoon lekker naar de skihal gaan.
4: Ja, dat is ook wel een
1: goede idee.
4: Die ga ik ook noteren.
1: Alright. We gaan 30 seconds spelen. Ik begin met jou, Kim. Ben je er klaar voor?
4: Jazeker.
1: Bij deze beloof ik ook plechtig, ook voor jou, Shama. Ik ga echt, bij jullie allebei ga ik echt mijn stinkende best doen. Ja, om het zo goed mogelijk te omschrijven. Daar gaan we. Ik ga de klok starten, komt-ie. Dit is een spelletje in het casino met een ronde bak met een balletje met cijfers. En dan kan je zo inzetten. Hoe heet dat spelletje?
4: Roulette.
1: Roulette, heel goed. Dit is een snelweg, gaat helemaal van links naar rechts over het land. Van Den Haag richting Duitsland. Je komt langs Gouda, langs Utrecht.
4: De A2?
1: Nee, die andere.
4: A1?
1: Voor 13 en na 11.
4: A12.
1: Ja, dit is een programma op RTL 4 met die draaiende stoelen. Met die zangers.
4: The Voice.
1: Ja, dit is een biertje, maar ook een virus.
4: Ja. Corona.
1: Ja, die laatste was eigenlijk buiten de tijd. Shit. Oké.
4: Ah.
1: Ja, 3. Nou, goed gedaan. 3 van de 5. Ja, er stond ook nog, was inderdaad corona. En de andere was nog George Washington, de grondlegger van de Verenigde Staten. Nou, zover zijn we niet gekomen. 3 van de 5. Ik ga naar Shama. Shama, denk je dit te kunnen overtreffen of niet?
4: Dat ga ik gewoon proberen. Ja, we gaan het gewoon doen.
1: Ligt zeker aan mij. Hoe goed ik het opschrijf. Ja,
4: ja, dat laten we daar gewoon op houden.
1: Oké, ik ga de tijd starten. Komt-ie. Dit heb je in blauw en in rood. Dit is een plaats in België. Wordt ook een Formule 1 geraced. 3 letters. Ja. Ja. Dit is een dierentuin in Apeldoorn. Met alleen maar 1 soort dieren.
4: Appelheel.
1: Ja. Dit is een periode voor moslims dat ze niet eten overdag.
4: Ramadan.
1: Ja, dit is een... dit is moeilijk. Dit is een serie op Netflix volgens mij. In het Engels betekent het pakken. Van die pakken die je aantrekt.
4: Suits.
1: Ja, en dit is een zwemster. Olympisch goud gewonnen. Haar achternaam is een kleur. Hele groot. Ja, zo. Ongelooflijk.
4: Woehoe.
1: Ja, Shama, gefeliciteerd.
4: Nou, dankjewel.
1: 5 van de 5. Ja, ongekend goed, maar ik moet zeggen, ik was ook zelf heel... Ik was echt op dreef ook.
4: Ja, je was zeker op dreef.
1: Ja, maar goed. Ja, hey, Kim, helaas.
4: Geef niks. Ja. Gefeliciteerd voor haar.
1: Nou, dat
4: ja, dankjewel.
1: Sympathiek. Kim, jij gaat wel lekker een ijsje eten vanavond. Zo is het ook.
4: Absoluut.
1: Dat is ook winst. Hey, Shama, jij wint het Q-Music prijzenpakket met daarin een bal, toch? Een strandbal? Ik kijk nog eventjes. Ja, want als beloof ik dingen die we niet gaan waar, maar we hebben een strandbal en een waaier. Het gaat helemaal goed komen. Jij wordt helemaal voorzien voor de komende week.
4: Oh, nou, dat gaat helemaal goed komen.

Ja. Ja, ik kreeg even op mijn Flickr via de Q Music app. En dat is ook terecht eigenlijk ook, hoor. Onder andere Jeffrey en Alna, die sturen allebei hetzelfde. Ja, ik speelde namelijk net 30 Seconds. En ik speelde dat met Shama. En ja, een van de spelregels bij 30 Seconds is dat je de woorden zelf, of een deel van het woord, niet mag zeggen. Maar je mag dus ook geen vertaling doen. Ja, ik speel dit spel niet heel vaak, je snapt het. Maar we hadden net het Suits. En ik zei, ja, in het Engels vertaald, pakken. Een Netflix-serie. Ja, dat mag natuurlijk niet. Nee. Maar uiteindelijk had ze de 5 goed. En haar tegenstander, Kim, had de 3 goed. Dus dan had ze de 4. Oké, ze heeft alsnog gewonnen. Maar je hebt gelijk. Nee, voortaan doe ik geen vertalingen meer tijdens 30 Seconds.

0: You too, beautiful day. Het is niet alleen een mooie dag. Want de komende week ook, ja, we kunnen het wel gerust zomers noemen. Dat is nog een understatement. Geen zon, geen wolkje aan de lucht. Temperatuur die oploopt tot ruim boven de 30 graden. En toch ga je mij de komende week waarschijnlijk niet in een korte broek zien. Waarom, vertel ik je zo. En ook deze komt eraan. Son Mieu.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle ZHP verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
9: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
10: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo. Alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Van school is

0: of doneer.
1: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja,
5: dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
8: Oh, weer een muis.
7: En samen spelen.
8: Kom maar.
7: Ja. Au. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Q-Music the Party vind je donderdag bij Zomeravonden et Teleur met Menno Barreveld. Vrijdag bij Feestweek Balk met Lars Boelen en Edwin Orlander. Zaterdag Kermis Wervershoofd bij het Fortuin met Menno Barreveld. En zondag bij de Havenfeest in Breda met Menno Barreveld.
10: Q-Music the Party boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
11: Q-Music.
12: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. €4,99. We doen met je mee. Plus.
14: Inmiddels 1 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Marcel van Beest.
15: Een bootdrama bij het Vrijheidsbeeld in New York. Er kwamen een vrouw en een baby om het leven toen een boot omsloeg. 12 andere opvarenden werden gered. Het is onduidelijk of de vrouw en het kind familie van elkaar waren. Over de oorzaak van het ongeluk is niets bekend. We gaan de gevolgen van de hitte- en droogtemerken in onze portemonnee. Triodos Bank voorspelt dat na onderzoek. We verdienen als land bijvoorbeeld minder geld aan transport over water. Het komt door de lage waterstand in de rivieren. Het gevolg is dat alles duurder wordt. Wie in en rond de Veluwe omhoog kijkt, kan zomaar een grote zeppelin zien vliegen. Experts van de Wageningen Universiteit willen daarmee de luchtkwaliteit meten. Ze checken de hoeveelheid fijnstof en CO2. Na de metingen gaat de Zeppelin terug naar thuisbasis Duitsland. En er is een Barbiepop uitgebracht van deze artiest. Whitney Houston was dat met het liedje I Wanna Dance With Somebody. De pop van haar is ook geïnspireerd op haar look uit de videoclip ervan. Ze draagt erin een paarse jurk, kleurrijke oorbellen en felle oogschaduw. Whitney Houston overleed in 2012 en het was overigens vandaag haar geboortedag. Ze zou 63 zijn geworden. Het weer van Weerplaza, een mix van zon en wolken bij 27 tot 32 graden.
14: Cool. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Vertragingen van 10 minuten of langer staan op de A1 Hengelo-Osnabrück. Tussen de Lutte en de Nederlandse grens. Je vertraging daar 12 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen de Oud-Dijk en Duitsland 10 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar is de weg dicht 10 minuten. De twee meest gemelde flitsers staan langs de A7 Drachten-Groningen bij 184,3. En de A37 Duitse grens Hogeveen 31,9.
5: Lars Boelen.
14: Ja, zometeen een lekker zomers liedje van Nelly Hadden Heer. En ik vertel je waarom ik waarschijnlijk komende week geen korte broek ga dragen. Yeah.

Oh, Nelly, hot in here. Waar het ook hot is, dat is Ibiza. Ik was afgelopen week even op Ibiza. Nou, ik heb daar vooral heel veel op het strandbedje gelegen. Maar les 1 die mijn moeder me altijd heeft geleerd: als de zon schijnt en helemaal als je naar het strand gaat, les 1. Genoeg drinken. Nou, kan je vertellen, dat heb ik me goed aan gehouden. Dat is wel goed gekomen. Nee, het is dus absoluut genoeg gedronken. Les 2 die mijn moeder me geleerd heeft, is goed insmeren. Ja, en nou goed, daar heb ik het wel een klein beetje laten liggen, denk ik. Ja, ik weet niet of je dat ook hebt, maar sowieso, dat insmeren met zonnebrand. Dat is toch zo. Misschien vind ik het wel een van de ergste dingen die er is. Ik vind dat zo verschrikkelijk. Dat gejoker met zo'n flesje zonnebrand. En je handen worden goor. En ook nog als het dan op je gezicht zit en je gaat zweten. Dan komt het in je ogen nog prikken. En je hele huid wordt vet, vies, plakkerig. Het is, ja, ik vind het echt de hel. Maar goed, uiteindelijk heb ik mezelf toch helemaal ingesmeerd. Althans, dat dacht ik. Ik ben dus helemaal vergeten. Dit is zo dom, jongen, dit. Ik ben mijn scheenbenen. Ja. Ja, die vergeet ze onder de douche ook wel eens af te wassen. Maar ik heb ze dus ook niet ingesmeerd. Mijn scheenbenen. Ik heb heel de dag op zo'n strandbedje gelegen. Ja, mijn scheenbenen. Het lijken wel twee gigantische rode pepers, weet je wel. Die dan onder mijn lichaam zitten. Het is echt verschrikkelijk. Het is vuurrood. Het ziet er echt niet uit. En ik vind ook, het is ook een soort van teken. Als je dan iemand zo met van die knalrode scheenbenen ziet. Dat is ook een teken van, oh ja, die gozer, die is niet slim geweest. Die is zo dom geweest. Lekker eigenwijs. Lekker niet ingesmeerd. Dus als je me de komende week met die bloedhitte die eraan komt, maar alleen maar in lange broek ziet, dan weet je waarom.

0: muzikale toeter van George Ezra, Shotgun McHugh. Elke vrijdagavond opent collega Stefan Bouwman de deuren van zijn eigen pianobar. Artiesten uit binnen- en buitenland komen er langs om samen met Stefan muziek te maken. Laatst kwam Stella Lefty daar langs, helemaal vanuit Amerika. Zij is 23 jaar, ze is echt een beetje upcoming. Zij speelt een beetje indie folk, een beetje country-achtig zou je kunnen zeggen. En het is wel grappig, tegen Stefan vertelde ze, ze is nu 23, hij begint nu met doorbreken, maar ze is nu ook al toe aan eigenlijk een volgende stap in haar leven. Ze heeft namelijk gezegd dat het haar wel leuk lijkt om een babytje te hebben. En?
1: But I even thought about like having a dog for a second. And then everyone around me was like, absolutely not. You can barely take care of yourself. You're not taking care of a dog.
0: Yeah.
1: So the kid thing I think has been, you know, nipped in the butt. They were like, no dog, no child.
0: Ja, ja, even vrij vertaald. Ze wil dus of een baby of een puppy. Ja, nou, ik heb zelf een puppy sinds kort. Ik kan je vertellen, dat is, het is echt, het is hard werken, laat ik het zo zeggen. Het is leuk, maar je krijgt er heel veel voor terug, maar het is hard werken. Nee, ze gaat het niet doen. Ze zegt, ja, kan ook amper voor mezelf zorgen. Dus hoe ga je dan in godsnaam ook voor een puppy of een baby zorgen? Lijkt me heel verstandig dat ze er ook gewoon even mee wacht. Het hele optreden van Stella Lefty vind je trouwens op Qmusic.nl en de Q-app. Je hoort er nu, Stella Lefty.

0: Katrien Verbeek. Zo heet ze in het dagelijks leven. Maar dat klinkt natuurlijk allemaal niet zo stoer als Kate Ryan. Ella, Ella, bij Q. Hey, zo meteen spelen we het Lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel. Het is een hele mond vol. Nou, werkt heel eenvoudig. Ik trek zo meteen een rood kleedje weg. En daaronder zit een fantastische prijs. En die prijs kan je winnen. Dat is hoe het werkt. Daar ben ik ook even heel eerlijk. Ik heb al stiekem even een klein beetje onder het rode kleedje gekeken. Tipje van de rode sluier heb ik opgelicht. Ik weet al wat de prijs is. Daar hoef ik ook niet moeilijk over. Ik weet al wat het is. Sterker nog, ik heb het van de week zelf gekocht. En ik ben daar heel blij mee. En ik denk, nou, misschien ga ik alvast een klein hintje geven. Dan weet je een beetje welke kant we op gaan. De hint over de prijs die je zo meteen kan winnen is... mand. Is kort, weet ik. Maar daar ga ik het wel even belaten. Mand. Laat dat maar eens eventjes lekker marineren, wat het dan is. En nou Cameron Whitcomb, komt eraan.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.

0: retour.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was den Berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
4: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: 1:30 geweest, verkeersinformatie van Flitsmeister. En korte vertraging, langer dan 10 minuten. Die staat op de A76, Geleen richting Keulen, tussen Simpelveld en Duitsland. Je vertraging 12 minuten. En de twee meest gemelde flitsers vind je langs de A10. De A10 Noord richting de Zeeburger Tunnel, ter hoogte van Amsterdam bij 4.6. En de A37, Duitse grens Hogeveen bij 31.9.
8: Lars Boelen.
7: Hey, dat ben ik. Coldplay komt eraan en is de nieuwe van Cameron Wetcom. Dit is Kingdom of Fear.

0: Sky Full of Stars, Coldplay, Back Your Music.
1: Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.
0: Vandaag zonder Tom en Bram, maar met mij. Ik ben Lars, hallo. Doen we elke zondagmiddag dit. Ligt hier een prijs onder een rood kleedje. Ik maak zometeen bekend wat de prijs is. En dan komen er straks twee luisteraars in de uitzending met een pitch voor die prijs. En vervolgens mag dan de rest van Nederland gaan beslissen wie de beste pitch heeft gegeven. En degene met de meeste stemmen in de Q-app, die krijgt dan die prijs. Nou, dit is wel een beetje het moment dat ik dan ga bekendmaken wat de prijs is. Dus ik ga dat rode kleedje ervan aftrekken. Ja, ik weet stiekem natuurlijk al, ja, ik weet eigenlijk al wat het is. Maar goed, weet je, ik doe gewoon net alsof ik het niet weet. Ja? Gaan we. Oké, dat rode kleedje er vanaf. Nou, ja, wat een leuke prijs. Nou, die zag ik er echt niet aankomen. Nou, ik heb dit van de week heb ik dit zelf nog gekocht. Dat was echt geen grap. Ik heb het zelf nog gekocht. Want die voor mij, dat is ook met die dingen, die zijn lastig schoon te maken. Het is namelijk een airfryer. Ja, een hele spiksplinternieuwe airfryer. Voor de bereiding. Ja, ik lees even wat er op de doos staat. Bereiding van snacks, vlees, vis, groenten. Gezonde frituren met behulp van hete lucht. Mand. Ik had net een aanwijzing gegeven, een hintje. De hint was mand. Ja, er zit een mand in, zo'n mand. Voor 5 liter. Dat kan dan een kilo friet kan erin. Een kilo. In 1 keer, hè. Het is namelijk een XL airfryer. 11 automatische bakprogramma's. Regelbare temperatuur tussen de 70 en 200 graden. Digitaal display, hallo. Met tiptoetsen. Ja, het zit er allemaal op. Vaatwasserbestendige pan en rooster. 5 jaar garantie. Het is een waanzinnig apparaat. Een airfryer dus. Als je nou denkt, die airfryer, die moet ik hebben. Stuur dan nu even de reden waarom. Dus waarom wil je dat ding hebben? Laat het even weten en doe dat met een berichtje in de Q-Music app.
2: De Q-Music Alarmschijf. Karol G en Bruno Mars. Still.

0: Bijvoorbeeld Unwritten.
1: Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.
0: Ja, vandaag dus zonder Tom en Bram, maar met mij. Ik ben Lars, hallo. En ik hoop dat je een beetje een lekkere zondagmiddag hebt. We hebben een prachtige prijs onder het rode kleedje. Namelijk een gloednieuwe airfryer. Twee luisteraars gaan tegen elkaar pitchen. En degene met de beste pitch gaat naar huis met die airfryer. Kandidaat 1, dat is Anneke. Anneke, hallo.
2: Hey Lars, hallo.
0: Anneke. Hey, wat leuk. Ga je een beetje lekker vandaag of niet?
2: Ja, zeker. Oh, okay. Ik heb een heerlijk dagje.
0: Goed zo. Wat ben je aan het doen dan?
2: Ik kom net terug van die grote blauw-gele winkel.
0: Even kijken, met blauw-gele. Meubels. Oh, met die meubels. Ja. Ja, ik weet welke je bedoelt. Ja. Heb je nog veel gekocht dan of niet?
2: Nee, dat valt deze keer wel mee. Ik was van de week al groot verbruiker daar.
0: Oh, maar wat ben je aan het doen dan? Ben je aan het verhuizen of zo? Of
2: heb je nieuw... Ja, inderdaad.
0: Oh, dat heeft waarschijnlijk ook iets met je pitch te maken.
2: Zo. Precies, maar ja, niet te veel verklappen.
0: Nee, niet te veel verklappen. Oké. Dan ga ik naar iemand die heel erg lijkt op jouw naam. Dat is niet Anneke, maar Hanneke. Met een H ervoor. Hanneke, hallo.
3: Hallo.
0: Hallo Hanneke, ga jij ook goed?
3: Nou ja, ik ga niet zo goed, maar dat heeft ook met mijn pitch te maken.
0: Ach nee, je gaat niet goed.
3: Ik wil niet te veel zeggen.
0: Oké, dat wil ook niet te veel. Oké, Hanneke, oké. Maar kan je wel een beetje genieten van het zonnetje, dat wel? Of eigenlijk ook niet?
3: Nou ja, ik mag buiten zitten, maar ik kan niet zwemmen. Ik kan niet op vakantie, dus ik wil naar de radio luisteren van jullie. Ja. En vandaar dat ik dacht, ik ga hem gewoon even aanmelden.
0: Is ook geen straf, hè? Gewoon lekker naar ons luisteren.
3: Nee, absoluut niet.
0: Nee, precies. Oké. Nou, we gaan gewoon lekker aan de pitch beginnen. We beginnen gewoon met Anneke, met de A aan het begin. Het is heel verwarrend. We zijn mensen met bijna dezelfde naam. Anneke, jij begint. Waarom wil jij die airfryer hebben?
2: Ja, hier ben ik dan. Ik heb eindelijk mijn eigen huisje weer na 1,5 jaar bij andere mensen inwonen. Op een slaapbank slapen, noem maar op. Ja. En dat is natuurlijk bergen spullen aanschaffen. Dus als jullie mij die airfryer opsturen, dan scheelt dat toch weer een beetje en kan ik weer lekker bakken en koken.
0: Mag ik vragen waarom dat is gebeurd? Waarom heb je altijd bij andere mensen gewoond dan?
2: Omdat ik ongeveer 1,5 jaar geleden terug ben gekomen van het prachtige Bonaire.
0: Oh.
2: Ik heb daar een paar jaar heerlijk gewoond. En,
0: voor je werk of zo? Of,
2: Ja, ik heb daar in de duikindustrie gewerkt.
0: Oh, joh.
2: Fantastisch genoten, kan het iedereen aanraden.
0: Ja.
2: En nu ben ik weer in Nederland om dichter bij familie te zijn en ook voor een toffe baan.
0: Juist, wat ga je nu doen dan?
2: Ik werk nu als reisbegeleider voor mensen met een lichtverstandelijke beperking.
0: Dat is ook mooi.
2: Ja, fantastisch.
0: Okay. En dan kan je in je nieuwe stekje dus wel een airfryer gebruiken.
2: Zeker weten.
0: Ja. Oké, heel duidelijk. Dan gaan we nu naar Hanneke met een H ervoor. Hanneke, waarom wil jij die airfryer dan hebben?
3: Nou, ik wil heel graag de airfryer hebben, omdat ik vorige week zaterdag heel hard gevallen ben met het wandelen met mijn hond.
0: Ach.
3: Ik heb erbij mijn bovenarm rechts gebroken en ik ben rechts. Dus alles moet nu met links. En dat is heel irritant. Ja. En ik zou eigenlijk vrijdag vakantie krijgen. Die is natuurlijk geskipt, want ik kan niet zwemmen. Ik kan natuurlijk nu even helemaal niks. Ik mag wel buiten zitten, maar dat is ook alles, zeg maar.
0: Ja.
3: En koken is ook erg lastig als je alleen maar een linkerhand hebt. En dan is natuurlijk een airfryer veel fijner, want daar kun je veel meer tegelijk in klaarmaken. En dat scheelt me weer een pan.
0: Ja.
3: En dus ik zou heel graag die airfryer willen.
0: Ja,
3: en dan heb ik toch nog iets leuks voor mijn zomerperiode, zeg maar. En als alleen maar thuis zitten en met mijn arm.
0: Ik snap het. Dan kun je gewoon lekker met je linkerarm lekker aan die man trekken. Zo tak, tak, tak.
3: Precies, dat gaat nog wel.
0: Lekker makkelijk. Ja, ik begrijp het. Oké, heel goed. Nou, we hebben dus Anneke aan de ene kant. Die komt terug van Bonaire. Of die is teruggekomen van Bonaire. Heeft nu de eigen stekker in Nederland. Dan kan de airfryer wel goed gebruiken. En we hebben Hanneke met een H dus. En Hanneke die heeft de bovenarm gebroken. En die wil gewoon even lekker makkelijk koken. Omdat het niet gaat met haar rechterarm. Want ze is rechts. Ja, Anneke en Hanneke. Jullie zouden een duo moeten beginnen. Ik vind het zo leuk klinken.
3: Ja, eigenlijk wel. Hè?
0: Ja. Blijf even hangen. Er loopt nu een polletje in de Q-Music app. De rest van Nederland kan nu gaan stemmen op degene met de beste pitch. Over 3 minuten de uitslag.

0: Salavi, baby.
1: Ik vind dit zo'n vette track, jongen. Ik vind het zo'n lekker nummer. De nieuwe van Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William. En My Oh My BQ. Anneke!
2: Ja?
1: Ja, je bent er nog. En Hanneke met een H. Hallo.
2: Ja, we zijn er
1: ja,
2: nog.
1: Ja, jullie zijn er nog. Goed zo. ja, ik heb hier een airfryer staan. Een van jullie beiden gaat naar huis zometeen met die airfryer. Jullie hebben allebei een fantastische pitch gedaan. Anneke, jij zegt, ik kom terug uit Bonaire. Ik heb die airfryer nodig, want ik heb mijn eigen stekkie nu in Nederland. En Hanneke, jij hebt je rechterbovenarm gebroken. Je zegt, ik wil gewoon makkelijker koken. En dat kan met een airfryer. Dat is het verhaal. Er is gestemd, massaal, in de Q-Music app. Nederland heeft jullie pitches aangehoord. En hier is een duidelijke winnaar uitgerold, hoor. Ja, dan moet ik even. Ik moet het duidelijk zeggen, want jullie namen lijken zoveel op elkaar dat we daar geen verwarring. Ja. De winnaar met 74% van de stemmen is geworden. Hanneke met een H.
2: Hey!
1: Ja. Yay! Gefeliciteerd, Hanneke. Ja, ja. Nou, dat is sympathiek, Anneke.
2: Ja, heel aardig.
1: Anneke,
2: ja.
1: Jij krijgt natuurlijk gewoon lekker het Q-Music prijspakket. Je gaat niet helemaal met lege handen naar huis. We doen er nog een strandbal voor je bij en een waaier. Je krijgt een fantastisch pakket. Maar Hanneke, jij krijgt die airfryer.
2: Nou, super fijn. Echt heel fijn. Dankjewel allemaal voor het stemmen.
1: Nou, dat is sympathiek ook. En wat is het allereerste dat je erin gaat stoppen?
2: Nou, misschien nog wel iets lekkers, denk ik.
1: Wat dan?
2: Nou, dan gaan er misschien wat kroketten in. Of een lekkere kaas of vlees.

0: Taylor Swift. En de Fate of Ophelia. Het is bijna 2 uur. Het nieuws komt eraan met Marcel. Marcel, wat zit erin?
1: We hebben het over misschien wel een van de ergste nachtmerries van veel automobilisten. Praat je zo?
0: Oh nee. En ook Kensington komt eraan.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.

0: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3 sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
4: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
8: Honor the craving.
9: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
10: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we er al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
14: Kampioenen!
12: En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we het van weer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar $34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
21: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
22: Inmiddels 2 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Marcel van Beest.
23: Goedemiddag. Opnieuw onrust in het Brabantse Engelen over de komst van de AZC. Er zijn afgelopen nacht protestborden gesloopt. Die hingen aan een hek bij een geplande AZC, weet Omroep Brabant. Eerder waren al huizen beklad aan van voorstanders van het AZC. Een natuurbrand in Wijchen bij Nijmegen. De brandweer rukte met veel mensen uit. Door de droogte was de vrees dat het vuur zich snel zou uitbreiden. Er waren meerdere brandhaarden. Inmiddels is het vuur geblust. Een olieramp dreigt er in het Midden-Oosten. Voor de kust van Oman is een Russische tanker gestrand. Het schip vervoert zo'n 800.000 vaten olie en er zijn explosies geweest. Een kilometerslange olievlek is er te zien. Zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen worden bedreigd. En een nachtmerrie voor elke automobilist. Je handrem vergeten terwijl je op een hellinkje staat. Oh. Overkwam een stel in Dordrecht toen ze de pont wilden oprijden. Het ging mis toen ze uitstapte om nog even iets te checken. Een auto met caravan rolde naar beneden naast de pont. Een vrouw raakte licht gewond. Dan het weer van Weerplaza, een mix van zon en wolken bij 27 tot 32 graden.
2: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Vertragingen van 10 minuten of langer staan op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 10 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland is de weg dicht. 17 minuten vertraging. Flitsers gezien, je krijgt de twee meest gemelde. Die staan langs de A6 Emmeloord richting Jouren 290.1 en de A37 Duitse grens Hogeveen 31.9.
5: Music. Lars Boelen.
2: Ja, ik moet zo meteen even bellen met Sebastiaan. Sebastiaan heeft de hemelpoorten gezien. Waarom? Hoor je zo?

0: Playa Hitty. En the summer is magic. Goedemiddag, het is zondagmiddag. Lars hier. Ik krijg een berichtje van Sebastiaan in de Q-app. Ja, ik lees alles wat er binnenkomt. Hè. Ik reageer eigenlijk ook op alles. Dus je bent van harte welkom om daar wat in te sturen. Ja, ik moet Sebastiaan, die moet ik wel even terug gaan bellen hoor. Vind ik een mooi verhaal dit.
1: Goedemiddag met Sebastiaan.
0: Ja, Sebastiaan met Lars van Q-Music.
1: Hey! Nou, ik zit heerlijk naar je te luisteren, ja.
0: Ja, ik denk, ik ga je even bellen. Dit is wel even een belletje waard. Want, wat stuur jij nou? Jij bent vastgeroeste 3FM-luisteraar?
1: Ja, nou, het is eigenlijk gewoon een beetje toeval. Ik zit in mijn auto.
0: Ja.
1: En ik weet niet eens hoe die autoradio werkt. Dus ik heb mij gewoon standaard op 3FM staan en die 3FM-app. En ik heb toen een beetje op wat knopjes zitten drukken, omdat ik is de tijd dat. En toen kwam ik bij Q-Music en toen viel me gewoon op dat het gewoon een leuke show was. En dat je dan eigenlijk dat je zo vasthoudt aan het oude.
0: Ja, precies. En per ongeluk kwam ik bij Q en in één keer...
1: Zo. Stop gewoon op, ja.
0: In één keer zie je een soort wit licht, denk je zo, maar zo kan het dus ook.
1: Ja, nou, de perfecte knop ben je, ja.
0: Nou, hey Sebastiaan, maar is het nou dan voor het eerst dat je nu Q-Music eigenlijk echt een beetje serieus luistert?
1: Ja, nou, volgens mij wel, ja.
0: Ja,
1: ja dat ik het echt serieus luister, dat ik er echt even bewust om ben.
0: Ja, Sebastiaan, bij deze, je bent van harte welkom. Welkom bij de club.
1: Nou, mooi, thanks.
0: Hoe voelt het? Hoe voelt het nu om...
1: Dat is een hele eer.
0: Ja, dat snap ik. Nou, ik vind het leuk dat je er bent, Sebas. En het wordt allemaal nog veel leuker. Ik heb nog een hoop lekkere muziek voor je klaarstaan. Dus het komt helemaal goed.
1: Nou, de chat werkt dus.
0: Ja, de chat werkt als een trein. Werkt als een trein.
1: Ja, nou, top.
0: Oké. Okay.

maar zingt ook in zijn eigen taal. Werkt trouwens voor hem heel goed en met dit nummer een enorme hit geweest. Bij de Bauza is dat net even wat anders. Dat zijn drie gasten uit Noorwegen, hadden een liedje gemaakt in hun eigen taal, in het Noors. Maar dat klonk eigenlijk allemaal als een natte krant. Ze zaten nog eens te luisteren en dachten van holy shit, wat ontzettend naar om naar te luisteren. Dus, weet je wat we doen?

0: Clubhouse en Rehab Q. Ben jij een beetje een campingganger, of niet? Ik ben vroeger, een beetje opa vertelt dit, maar vroeger toen ik met mijn ouders nog veel op vakantie ging, we gingen altijd naar campings toe. Met de caravan, maar ook met de tent naar Frankrijk en zo. Ik hou van camping. Ik vind campings echt leuk. Ik vind het echt leuk. Ja, ik word een beetje raar aangekeken, maar campings zijn echt leuk, vind ik tenminste. En dan moet ik zeggen, ik ben de laatste jaren eigenlijk niet veel gaan kamperen. Mijn vriendin is daar niet zo van, dus dat vind ik dan jammer. Maar ik hou wel van de camping. Dus ik dacht, misschien is het leuk, zo op de zondagmiddag, laten we even een challenge aangaan. Ik wil gewoon, nu laten we het gast proberen, zoveel mogelijk mensen in de Q-app hebben. Maar echt zoveel mogelijk. Hè. Dus ik wil dat die hele app, dat de rook hier uit de computer komt. Zoveel mogelijk mensen in de Q-app die op een camping staan. Op dit moment. Dus het is even belangrijk, je moet er wel fysiek zelf zijn. Dus niet dat je net wegrijdt of zo, of dat je boodschappen aan het doen bent in het dorp. Je moet er wel echt zijn. Je moet nu op die camping zijn. Maar als je nu op de camping bent, dus je hoort het en je staat op camping, nou, dan ben je eigenlijk verplicht om nu een berichtje te sturen. Ook al heb je de Q-app niet, dan download je hem eventjes. Dat is zo gepiept. En laat dan even weten op welke camping je staat en in welke plaats. Dat is belangrijk. Dus ben je nu op een camping, laat even weten hoe heet die camping en waar ligt die camping. En doe dat met een berichtje in de Q-Music app. Ik wil echt zoveel mogelijk mensen die app hebben. En ook Martin Garrix komt eraan.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is die ja van Jumbo.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
7: craving. Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
8: Allianz Direct.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je

0: geld.
1: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: 2:30 geweest, verkeersinformatie van Flitsmeister bij Q-Music met 1 vertraging langer dan 10 minuten. Die staat op de A76 Geleen richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar is de weg dicht, je vertraging 12 minuten. Flitsers gezien langs de A6 Lelystad-Muidenberg bij 62,2. De A10, de A10 Noord richting de Zeeburgertunnel bij 4,3. En de A37 Duitse grens Hogeveen bij een 31,9.
8: Lars Boelen.
7: Hey, dat ben ik. Q-Music. Zometeen spelen we het campingspel. Eerst Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it.

0: pardon. Nicky Jam, Marieke Iglesias. Picture Music. Het is volle bak zomer. De campings in Nederland staan ram en ramvol. Ja, ik zei net, ik ben zelf heel erg campingfan. Ik hou van campings en het hele campingleven. De laatste jaren ben ik niet op vakantie geweest naar een camping, omdat mijn vriendin er niet zo van is. Maar ik word heel erg blij van campings. Daar krijg ik heel veel mensen in de Q-Music app die allemaal op een camping staan. Ik heb twee mensen gevonden. Dat zijn Bauke en Jessica. En die staan allebei op dezelfde camping, zonder dat ze dat van elkaar wisten. Tot nu. Bauke, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Welke camping is dat waar je staat?
1: Camping De Kleine Wolf.
0: De Kleine Wolf. Is het ook een kleine camping of is het een grote camping?
1: Nee, het is niet zo'n hele kleine camping, nee.
0: Oh, het is een grote camping. Even kijken, je hebt een zwembad ook. Ja, ik ben nu even aan het googlen. Ja. Kleine Wolf. Oh, ik zie een zwembad ook helemaal, ook met een strandje en zo.
1: Ja, zeker.
0: Een beachbar staat er ook. Zo,
1: beachbar,
0: hallo.
1: Beachbar, alles.
0: Zo, dit lijkt me geweldig. Ja, dit lijkt me echt zo'n camping waar ik graag naartoe zou willen. Dit staat ook bij de beste camping van 2026, klopt dat?
1: Ja, dat klopt.
0: Wauw, wat een unit van een camping. Bauke, jij staat er. Hoe lang sta je daar nu?
1: Voor het 11e jaar.
0: Voor het 11e jaar. Maar en ik bedoel ook, hoe lang nu qua...
1: Oh, nu 2 weken. Wij gaan woensdag weer naar huis.
0: Oh, woensdag weer naar huis.
1: We hebben 2,5 weken staan, ja.
0: Lekker zeg, lekker. Ja, Jessica is daar op dit moment ook. Jessica, hallo.
2: Ja, hallo.
0: Hallo, jij bent ook op de Kleine Wolf.
2: Ja, dat klopt.
0: Wat eigenlijk dus de grote wolf is, want het is een enorme camping.
2: Ja, dat is best een grote camping, ja.
0: Ja, hoe lang ben jij daar nu?
2: Nou, sinds gisteren.
0: Oh, jij bent net aangekomen.
2: Ja.
0: En Bauke is er al, ben jij er ook al zo lang, dat je er zo lang achter elkaar komt?
2: We komen nu voor het 4e jaar hier.
0: Oh ja, dus het is wel dus een camping waarvoor je blijft komen. Dus mensen het wel leuk
2: absoluut
0: vinden.
2: Ja. Ja, echt een hele leuke camping.
0: Nou,
2: heel gezellig veel te doen. Dus
0: We gaan het campingspel spelen, Bauke en Jessica. Het werkt als volgt. Ik ga het nog even één keer uitleggen. Jullie staan dus allebei op de Kleine Wolf op de camping. Jullie wisten dat van elkaar niet, tot nu.
2: Nee.
0: En de bedoeling is dat jullie elkaar gaan vinden. Ik geef jullie daar een minuut de tijd voor.
2: Oh.
0: Lukt dat, winnen jullie allebei het Q-Music prijzenpakket.
2: Oh, leuk.
0: Ja?
2: Oké.
0: Ik zou zeggen, overleg vooral met elkaar. Praat veel en probeer elkaar te vinden binnen die minuut. Ik wens jullie heel veel succes. De tijd gaat nu in.
2: Jessica, waar sta jij?
3: Wij staan vlakbij de zwemvijver.
2: De zwemvijver.
3: Ja, ik weet niet waar jullie staan.
2: Bij de Fazant. Ken jij het... wacht even hoor. Het toiletgebouw bij de Fazant daar?
3: Ja, dat denk ik wel.
2: Maar jij bent bij de zwemvijver. Ja. Vlak bij de zwemvijver. Sta je op een kampeerplek of zit jij in een huisje?
3: Nee, wij staan op een kampeerplek. Ik weet waar het is. Kom. We gaan hier een veld. De kinderen lopen mee. Even kijken hoor. Ik denk dat als we... Ja, wij hebben daar volgens mij daar gestaan vroeger.
2: Even kijken, want jij zegt... Ik sta bij
3: de vlak...
2: Nee. Fazant.
3: Fazant. Want jij zit ook bij de vogels. Waar is de
2: vogel? Ja,
3: hier? Bij Hagik.
2: Jij hier! Ja.
0: Heb je elkaar gevonden?
2: Oh! Ja. Jessica! Ja!
0: Geweldig! Het is gelukt! Ik hoor jullie ook nu samen door... wacht even. Ik doe even één van jullie twee uit. We pakken alleen even de telefoon van Bauke. Even de telefoon van Bauke alleen. Want anders wordt het echt een chaos met twee telefoons.
3: Ja, we gaan net opstaan.
0: Hey jongens, wat goed dat jullie elkaar gevonden hebben. Dit levert al het Q-Music prijzenpakket op. Wat leuk. Ik ben hier zo blij mee. Ook voor jullie, allebei. Maar, luister. Er is nog een extra prijs te verdienen. We doen er nog een Q-Music strandbal bij. Maar... Daarvoor moet het volgende gebeuren. Luister goed. Bauke, jij staat nu tegenover Jessica.
2: Ja?
0: Jij moet raden hoe oud Jessica is.
2: Ja, wacht.
0: Ja. Maar luister, je mag er 5 jaar boven en 5 jaar onder zitten. Dus de marge is groot. Als je dat goed hebt, dan krijg ik dus allebei ook nog een Q-Music strandbal erbij.
2: Oké.
0: Hoe oud denk je dat Jessica is?
2: Veertig.
0: Jessica, hoe oud ben je?
3: 54.
0: Oh nee!
2: Jammer.
0: Het is wel een compliment.
2: Ja, het is zeker.
0: Wel een enorm compliment. Zo, oké. Hey, maakt ook verder niet uit. Q-Music prijspakket, kom naar jullie toe. Bauke, moet hij naar huis of zal ik hem gewoon naar huis sturen? Want jij gaat natuurlijk...
2: Ja.
0: En Jessica, jij komt net aan. Dus zal ik hem gewoon naar de camping sturen dan?
2: Ja,
3: Ja, als die snel hier kan zijn.
0: Ja hoor, dat gaan we gewoon regelen. Dat gaan we gewoon regelen.
3: Helemaal top. Helemaal leuk.
0: Ik wens jullie allebei nog een fijne vakantie.
3: Dankjewel.

0: Tot zover. Ik ga de bandjes laten piepen. Ja, het zit zo grappig. Tom en Bram zeggen dat dan elke week als ze dan hier zitten. We gaan de bandjes laten piepen, ja. We zijn weg. Maar
1: Je wordt daar gelogen ook, hoor.
0: Nee, die zijn ook echt meteen weg, dat klopt. Ja. De stem die je hoort is de stem van Stefan Bouwman. Dit is zometeen vanaf 3 uur het stokje over. Jij gaat tegenwoordig veel naar de sportschool, of niet?
1: Ja, klopt.
0: Ja, ik zie het echt.
1: Oh, echt?
0: Ja, vooral je bovenlichaam.
1: Ja, dat is, ja, ik doe geen benen. Nee, doe ik ook.
0: Holy shit, maar je hebt ook zo'n strak shirtje aan?
1: Ja, dat is gewoon een shirt.
0: Je ziet dat het echt begint te groeien.
1: Shirt heb ik al 10 jaar. Dus
0: nee, maar... Oké, misschien is dat, zit het gewoon een beetje strak.
1: Ja, fijn dat het...
0: Ja, dat is echt te zien. Ja.
1: Wacht maar, jongen. Binnenkort Arnold Schwarzenegger. Kom ik hier binnen.
0: Holy shit. Mensenheld?
1: Mensenheld. Nee, joh, mensenheld, hou op.
0: Is toch leuk?
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee?
1: Is een regime. Ik heb dat van Bram gehoord.
0: Ja,
1: dat krijg je elke dag één rijstkorrel en een kipfiletje.
0: Ja, maar Gordon kan ook op de koffer van mensen.
1: Ja, maar dat had hij niet hoeven doen.
0: Nee.
1: En binnenkort Rolf Sanchez. Maar die mensen die er allemaal wel echt... Ik vind ze toch altijd sorry naar iedereen die erop
0: staat.
1: Nou, een beetje ongezonderig.
0: Ja.
1: Het is zo droog getraind. Dat
0: zou,
1: ik denk
0: zou willen dat ik het had.
1: Ja, maar klein buikje mag, hè. Er zijn wel mensen.
0: Ja. Ja, klein buikje, maar...
1: Ja, bij jou is het inmiddels wel een aanleiding. Hij
0: heeft inmiddels zijn eigen postcode gekregen. Nou goed, we doen even Kees Casio. Dat is even leuk.
1: Laten
0: we
1: even weer vallen. De postcode kan
0: je. Ja, hou er maar op. We gaan er even snel overheen. Kees Casio, je gaat een liedje spelen op...
1: Je bent helemaal niet dik. Ja, ik ga een liedje spelen op een kinderpianootje.
0: Ja.
1: Aan jou de taak, en dat is heel breed. Iedereen die luistert, maar ook jij zometeen, Lars.
0: Ja.
1: Raden welk liedje het is. Okay. Ik denk dat hij heel moeilijk is deze week.
0: Ja, weet ik niet. Nou, daar gaan we.

0: Is dat?
1: Ja. Ja.
0: Jij mag nog niks zeggen nu.
1: Nee, oh nee. Ja, ik denk dat ik het... Ja, hij is lastig inderdaad, ja. Hij is lastig. Ik zie ook echt niemand in de queue die nu reageert.
0: Wil ik hem mee naar de sportschool?
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen.
3: Crisis.
2: Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
9: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
11: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
12: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcreme?
13: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
14: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69.
13: Lidl, je verdient het.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
16: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
18: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
19: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
20: Ja, laatste kans.
19: Nog één keer brullende motoren.
20: Ja, goed.
19: Dit mag je niet missen.
20: Oh.
19: Daar moet je bij zijn.
20: Naar binnen.
19: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
20: Ja.
19: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Utke restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr kuppensoep en goodsnacking per stuk 99 cent. We doen met je mee. Plus.
20: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
21: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
22: Het is alweer 3 uur. Goedemiddag, Q-music nieuws van nu.nl. Marcel van Beest.
23: Goedemiddag. Brand bij een grote drukkerij in Amersfoort. Het vuur ontstond in containers waar papier en karton wordt samengeperst. Vermoedelijk is de machine te heet geworden. De brandweer heeft moeite om het vuur uit te krijgen. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De verdachte van de steekpartij in Rotterdam krijgt extra zorg. De politie zegt dat hij erg verward was. Op meerdere plekken in Rotterdam werden gisteren mensen op straat neergestoken. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. Vrede in de Gazastrook lijkt nog ver weg. Amerika had een plan gemaakt. President Trump zei eerder dat zowel Israël als Hamas erachter staan. Maar Israël ontkent dat en eist volledige ontwapening van de terreurgroep. Zolang dat niet is gebeurd, worden er geen militairen teruggehaald. En Feyenoord is de competitie na de zomerstop begonnen met een zege. Het werd in de stadsderby bij Sparta 0-1, was te zien bij de NOS.
24: Hier is Zegiel, terugleggen, Valente in prik 1-0. Prima aanval vanuit die ingooi. En dan is Sparta uiteindelijk geklopt.
23: Momenteel spelen Groningen en FC Utrecht tegen elkaar. Ook is de wedstrijd PEC Zwolle Ajax aan de gang. En later vanmiddag voetbalt Heerenveen tegen Twente. Het weer van Weerplaza, een mix van zon en wolken bij 27 tot 32 graden.
25: Marcel, dankjewel. Ik heb met die voetballers te doen. Dan heb je net het hele WK achter de rug. Dan begint dat nu alweer. Nou oké, we waren er relatief snel uit.
23: Ja, maar ze worden er ook wel redelijk naar betaald, toch?
25: Ja. Goed, je moet wel 5 miljoen per jaar verdienen als je maar 1 jaar het werk kan doen en daar een stortje in, toch? Ja. Nou, ik vind dat ze uitgehold worden. Maar goed.
23: Oh, okay.
25: De A15 Nijmegen-Gorkum tussen de brug over het Amsterdamse Rijkanaal en Tiel West door een ongeluk. 2 kilometer, 20 minuten vertraging. Verder sta je nergens langer dan 10 minuten stil. Wel controles. De A6 naar Muidenberg, 62,2. A10 naar de Zeeburgtunnel, 4,3. A37 naar Hogeveen, 31,9. En de A7 naar Gerun bij 168,0.

0: One Shot. All We Got on Cue. Helene, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo. Neem me even mee in jouw dag. Wat heb je allemaal gedaan vandaag en wat ga je nog doen?
1: Wat ik nog ga doen? Wat ik heb gedaan? We zijn net bij een... Eerst bij een, ja, een boerderijtje geweest. Waar je dingetjes kan halen, zoals vlees, een boerderijwinkel.
0: Leuk.
1: Daarna zijn we naar een museum geweest, Miramar.
0: Dat is? Wat voor museum?
1: Ja, het is een soort van... Ja, het is schelpen- en zeemuseum, zeg ik maar.
0: Oké.
1: Kleinschalig zeemuseum.
0: Leuk.
1: Ja, nou, niet mijn ding. Het is meer van mijn man.
0: Oh.
1: Van mijn dochter.
0: Ja. Je was aanhang. Je was het derde wiel. Ja.
1: Ja, nee, het vierde wiel. Ik heb ook nog een dochter mee van een negen weken oud. Dus die, daar ben ik meer voor mee.
0: Ja, die vindt het misschien leuk, maar dat weten we nog niet. Nee, dat kan...
1: Die weten we nog niet. Die was wel interessant voor alle glimmertjes die ze zag. Dat
0: Was wel grappig.
1: Leuk. En ik ga nu zo naar huis toe. Gaan we barbecuen, zwembad en ik krijg nog verjaardagsvisite. Twee vrienden komen voor mij nog. Dus.
0: Oh, jij was jarig?
1: Ja, ik was 2 dagen geleden jarig.
0: Nou, hier bij de Pipora, gefeliciteerd nog.
1: Dankjewel.
0: Ja, wat grappig. Jouw dag klinkt bijna als dat hele Shake Up Your Day van Tom en Bram. Die gingen ook naar een museum, die gingen ook barbecuen. Er was ook water.
1: Ja, bijna wel. Ik had wel mee met Tom en Bram moeten gaan, inderdaad.
0: Hé, ik heb net iets gepingeld op mijn kinderpianootje. Dat klonk zo. Uitstekend gespeeld weer, al zeg ik het zelf. Welk liedje was het volgens jou?
1: Shanna Spyro met Material Lover.
0: Dat is helemaal goed. Dat betekent dat jij sowieso het Key Music prijspakket krijgt. Woehoe!
1: Ja, dat is mijn man, die heeft namelijk geraden. Oh. Ik moest hem sturen.
0: Je bent echt een soort... Ondanks dat het jouw verjaardag was, ben je een soort leidend voorwerp. Je moet mee naar een museum dat je het niet leuk vindt. Ja. Je moet een spelletje meespelen wat je man mee wil spelen. Wat is dit, joh?
1: Ja, dat is liefde, noemen we dat. Hij heeft niks thuis te vertellen.
0: Oké, precies. Nou, goed zo. Hey, als Lars het ook goed heeft, krijgen jullie nog een extra prijs. Nog een reden op Woehoe. Zijn jullie klaar voor zijn antwoord?
1: Ja, hoor.
2: Yo, Stevie.
0: Yo.
2: Nou, ik vond deze echt pittig.
0: Oh.
2: Ik ga niet voor je liegen, maar deze was echt lastig.
0: Maar?
2: Ik hoorde wel snel, dit is wel iets volgens mij van Shanna Spyro, maar was het Die on the Hill?
0: Nee.
2: Ik zat eerst op het spoor Die on the Hill.
0: Nee.
2: Nee.
0: Nee.
2: Ik denk dat het Material Lover is.
0: Yeah! Hoppakee! Dat betekent dat jullie ook een ingelijste en gesigneerde foto van Tom, Bram, Kees Casio en mijzelf krijgen.
1: Ah, super. Leuk.
0: Ja,
1: mooi verjaardagsgedaan.
0: Ja, nou,

0: Kings of Leon op Q, dit is You Somebody.
1: Dit is Q Music.
2: Bibi Rexha en Faithless.
1: En dit is Q Music.
2: Cameron Whitcomb.
1: En dit is nieuw.
0: Nieuwe muziek van Kygo, nou die ken je wel. Max McKnown, die is ironisch genoeg iets minder known in Nederland. Nou, ik kan hem introduceren door een paar saaie feitjes over hem te vertellen. Waar hij geboren is, dat soort dingen, een beetje Wikipedia. Maar het is leuker, denk ik, om iemand te leren kennen aan de hand van zijn gekke gedachtenkronkels. En daar heeft Max er wel een paar van. Hij voelt zich een soort mix tussen Sneeuwwitje en Dr. Doolittle. Hij denkt dus dat hij met ieder dier op aarde bevriend kan worden. Dat als hij dus zijn hand uitsteekt naar een python of naar een beer, dat die beesten dan denken, ah, die Max is een chille guy. Daar kan ik prima mee kroelen. Kan ik vriendjes mee zijn. Ik vind het een mooie gedachte. Ik hoop niet dat we hem ooit terug horen in het nieuws omdat hij het geprobeerd heeft. Laten we het houden bij zijn muziek op de radio. Dit zijn de eerste stapjes in Nederland. Take Me Back, Kygo en Max McKnown op Q.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Als je dacht dat het vandaag lekker is, als je naar buiten kijkt. Vandaag krijgt het weer een 9. Hou je vast, morgen wordt het zowaar nog beter. Een 10. Dat is een mooi vooruitzicht, maar nu Can't Hold Us op Q.

0: barre Miles Away op Q. En ik ben benieuwd, wanneer heb jij voor het laatst als volwassene je verjaardag gevierd zoals vroeger? Echt een soort kinderfeestje. Ik kom er zo op terug waarom ik op dat verhaal kom.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
6: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo.

0: cadeaus. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Hier geweest. Goedemiddag, Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langste vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Oudijk en Duitsland, 2 kilometer een kwartier. Verder sta je nergens langs, dit langer dan 10 minuten stil, moeilijk wordt. Controles, A1 naar Eemnes, 39,9. De A6 naar Muidenberg, 62,2. Langs de A28 naar Assen, 153,7. De A37 naar Hogeveen, 31,9. En de A7 naar Groningen bij 168,0.
3: Stefan Bouwman.
2: Ja, kinderfeestjes als volwassenen. Gaan we het zo over hebben.

0: blijft goed weer. Queen Radio Gaga op Q-Music. Zometeen Bruno Mars. Eerste berichtje van Jessica.
1: 4, 5 jaar geleden. Toen ben ik met mijn vriendengroep naar Sprookjeshof gegaan. Omdat er ook allemaal kinderen waren. En ik een hele mooie jeugdherinnering heb aan Sprookjeshof.
0: Wat leuk. Ja, echt je jeugd herbeleven. Ja, het begint een beetje een moeilijk verhaal, maar blijf bij me. Elke donderdagavond hoor je Joost en Quinty op Q. En ik zag dus dat Quinty in de bioscoop zat op Instagram, omdat haar broer graag naar de bios wilde. Met het hele gezin. Eigenlijk als zijn verjaardagsfeestje. En toen dacht ik, ouderwets kinderfeestje. Snoepzakjes bij de deur, dat idee, zeg maar. Vroeger deden we dat met van alles met verjaardagen. Ik weet nog dat we zelf hamburgers mochten maken bij de Mac. Er waren springkussens in de tuin. Of je had dan in Rijswijk, vroeger had je de Darling Market met zo'n heel groot indoor speelparadijs. Waarom doen we dat niet meer als volwassenen? Dus wanneer heb jij voor het laatst echt je verjaardag gevierd zoals vroeger? Dus niet een kringverjaardag met lauwe worst en blokjes kaas, maar gewoon iets leuks doen met je vrienden. Ik denk dat we daar echt gelukkiger van worden als mens. En dat komt van iemand die al jaren zijn verjaardag niet meer viert. Dus dat zegt nogal wat. Ik ben nu dus aan het overwegen om dat weer te doen. Maar dan wel op die manier. Nou goed, ik heb nog bijna een jaar om erover na te denken. Nou, leuk als je bericht stuurt in de Q-Music app. Jessica is dus ooit naar het Sprookjeshof geweest. Vind ik ook al heel erg leuk. Wel omdat er kids bij waren. Maar goed, maakt niet uit. Mag de pret niet drukken.

0: Snap. Rosalind op Q Music. Zometeen Talk to You van Another in 54 Ultra. Ja, ik zag dus dat Quinty, onze collega die elke donderdag samen met Joost hoort op Q-Music, in de bioscoop zat om de verjaardag van de broertje te vieren. En toen dacht ik, wat leuk dat hij dat wil doen, zeg maar, met het hele gezin. Een beetje een ouderwets kinderverjaardagje. En waarom doen we dat niet meer? Nou, we hadden net al Jessica, die is dus een paar jaar geleden naar het Sprookjeshof gegaan. Wendy, die heeft de 40ste verjaardag met de vrienden naar Blijdorp is gegaan, met een trolley vol snoep eten en drinken. En s'avonds dan gezellig uit eten. Ja, dat is ook een beetje naar de dierentuin met snoep zelf meenemen, de zakjes. De bekende snoepzakjes. Echt kinderverjaardag vibes. Kiara, een paar maanden geleden mijn verjaardag nog gevierd met vriendinnen. Allerlei activiteiten, mini escape rooms. We zijn gaan bowlen, we hebben lekker gegourmet. Het voelde ook echt als een kinderverjaardag. En, komt-ie, ze had zakjes gemaakt met chips, drinken en snoepjes en andere leuke goodies. Ja, daar zit het hem in, hè. Bram, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo. Nou, niet helemaal kinderverjaardag, maar wel ontzettend leuk. Wat doe jij?
1: Ik maak altijd een themaverjaardag van mijn verjaardagsfeest. Dat vind ik leuk. In plaats van wat je al zei, dat saaie kringfeestje met blokje kaas en zo.
0: Ja.
1: En dit jaar had ik ervoor gekozen van kom verkleed als een artiest. En dan ga ik aan het einde van het feestje post ik in de groepsapp waarin ik de verjaardag heb announced. Een playlist waarin al die artiesten zitten.
0: Oh, wat leuk. Dus je hebt ook invloed op de muziek, zeg maar. Afhankelijk
1: Zeker.
0: Van als wie je verkleed komt. En wie was jij zelf?
1: Omdat ik heb een vrij kale kop, ik heb een baard. Dus ik dacht, dan gaan we dat gewoon lekker makkelijk voor mezelf houden. Gewoon even een beetje nette kleding aan en zonnebrilletje op en gewoon
0: Wat goed. Pitbull zonder baldcap, je had hem niet nodig. Ja.
1: Nee, precies.
0: en wie kwamen er nog meer? Noem maar eens een paar van de artiesten die over de vloer zijn gekomen.
1: Freddie Mercury, Tuurlijk. Bruno Mars, Michael Jackson hadden we iemand verkleed als... het was verkleed als de zangeres van Evanescence. Oh, ik weet even de naam
0: ja,
1: niet meer.
0: Ja, Amy volgens mij. Amy, ja.
1: En ook iemand van als René Rapp, maar specifiek uit een interview van René Rapp. Dus dat was ook nog punt voor creativiteit.
0: Oh, wat grappig. Zo. Welk interview? Dat ADHD, dat interview?
1: Ja, dat interview,
0: grappig.
1: Ja.
0: Ja. Ik zit te veel op TikTok. Als je denkt, we hebben die twee het over, moet je TikTok installeren. Dan kom je er vanzelf dat filmpje tegen.
1: En het was niet eens het main thema. Het andere thema was een reference naar een serie die ik heel graag kijk. Die veel muziekreferences erin gebruikt. Dus
0: Jeetje,
1: de playlist
0: jongen.
1: Die aanstond in de eerste instantie was dat.
0: Het is één grote puzzel, Bram. Ontzettend leuk. Wanneer ben je weer jarig?
1: Volgend jaar pas weer. Het is net 2 weekjes geleden.
0: Oh, echt? Nou, top. Dan ga ik proberen om te onthouden om over een jaar weer bij je in te checken om te kijken wat het thema dat jaar is.
1: Ik ga mijn best doen.
0: Hey, hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.
0: Jenna, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Hallo.
2: Hoi.
0: Ja, bij jou. Jij, dit was wel echt een beetje kinderverjaardag, hè?
2: Ja, dat was zeker kinderverjaardag. Ja, het was niet mijn eigen verjaardag. Het was de verjaardag van mijn schoonzusje.
0: Ja.
2: Dat was wel echt op en top kinderverjaardag zoals we hem uit de boeken kennen.
0: Wat hebben jullie allemaal gedaan?
2: Nou, je begint natuurlijk eerst met de standaard kinderliedjes van 2 violen, de trommel en de fluit. En daarna, ja, dan moet je natuurlijk het plakje cake sieren met de sprinkels en de slagroom. Dus daar is het mee begonnen. Ja.
0: Wat leuk, hè? En daarna nog dingetjes gedaan?
2: Ja, want dat was het een van de laatste jaren dat er dus die veters nog waren. Die dropveters en die rode veters.
0: Oh ja?
2: En daar moest je natuurlijk altijd een chipsketting mee maken.
0: Met van die nibbits, van die rondjes.
2: Ja, die rondjes. Ja, die waren er toen al. Ja, dus dat is wel even een paar jaar geleden. Maar ja, iedereen natuurlijk nog zo'n mooie ketting gemaakt. De hele dag natuurlijk gedragen. En dan aan het eind ga je natuurlijk weg met het zakje snoep. En bedankt dat je bent geweest.
0: Wat ontzettend leuk zeg. Ja, waarom doen we dit niet vaker, toch? Dit is toch voelde je je weer even kind die dag?
2: Ja, zeker. Ja, je voelt je echt helemaal kind. En ook gewoon die goede herinneringen die je daaraan hebt. Ja, dat is gewoon heel erg leuk.
0: Ontzettend leuk. En wanneer ben je zelf weer jarig?
2: Ik ben in april jarig.
0: Oh, je hebt nog even om over na te denken. Nou, ik zou het gewoon nog een keer doen, hoor. En dan nodig je je schoonzusje uit en dan geef je het gewoon terug, die glimlach.
2: Ja, zeker. Ja, goed idee. Nee.

0: Zometeen op Q Music, Calvin Harris, Clementine Douglas en Blessings. En natuurlijk het nieuws van 4 uur met Marcel. Hij staat er allemaal helemaal klaar voor, ik zie het.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl. Yeah!
4: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
5: Hey ondernemer,
6: hallo?
5: Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
7: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen.

0: 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips. 200 gram voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
4: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
5: Huh?
4: Maak er een

0: die anders doet.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM-man. Nu al zin in morgen.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wauw.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: 4 uur, goedemiddag, Q-music nieuws van nu.nl. Marcel van Beest.
6: Goedemiddag. Dit jaar zijn al 1000 Nederlanders opgelicht via Booking.com. Dat aantal is 4 keer zo groot als vorig jaar, weet de Telegraaf. Voor ruim €81.000 werden de slachtoffers belazerd. De nieuwste truc van oplichters is foto's stelen van makelaarssites. En die bieden ze dan aan alsof het een vakantiewoning is. Steeds meer zorgen onder huiseigenaren. Door de lage waterstand kunnen palen onder panden rotten. Huizen op veen of klei kunnen verzakken. Een kenniscentrum wordt erover platgebeld, is te zien bij RTL.
7: Op dit moment zitten we op zo'n 36, 40 meldingen in de week. En dat was een vergelijkbare periode vorig jaar rond de 20. Dus dat is wel aanzienlijk meer dan eenzelfde periode vorig jaar.
6: Als huizen verzakken zijn reparaties vaak erg duur. Een grote natuurbrand komt steeds dichter bij de Spaanse stad Sevilla. De komende uren zijn cruciaal. Als de wind ongunstig draait, kan het vuur een rivier oversteken. Een paar honderd mensen zijn geëvacueerd. Geblust wordt er met vliegtuigen, militairen helpen mee. En veel pech voor een vrouw in België die zichzelf had buitengesloten. Ze beklom een muurtje om zo via de achterkant haar huis in te komen. Maar dat ging niet helemaal goed. Ze viel in een 5 meter diepe regenput. De brandweer bevrijdde haar. De vrouw werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht.
5: Amai.
6: Dan het weer van Weerplaza tot Besluit. Het blijft nog lang warm en er komt wat bewolking. Het wordt vannacht niet koeler dan 18 graden. Morgen eerst kans op lichte regen, in de middag zon en 20 tot 28 graden.
5: Al met al lekker weer.
6: Zeker.
5: Marcel, dankjewel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q. Langste vind je onder andere op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 2 kilometer 11 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, 2 kilometer een kwartier. Controles, de A6 naar Muidenberg, 62,2. A28 naar Assen, 153,7. De A37 naar Hogeveen, 31,9. En de A7 naar Grun bij 168,0.
8: Stefan Bouwman.
5: Dat ben ik. Zijn de gek. Strakjes, Stefans pianobar van afgelopen vrijdag. Ron D. was de gast, maar

0: helemaal gemist dat Calvin Harris gisteren gewoon in Nederland was. Op Dance Valley. Echt vet. Ik draaide hem net Blessings. Jessica stuurde gelijk een foto. Groot podium met Calvin erop. Ja, hij is hier echt bijna nooit. Dus te gek dat je daarbij was. Net op cue dus. Blessings. Christina is er gezellig bij. Vanuit Roemenië krijg je hier een heel mooi fotootje met een strak blauwe lucht. En een zwembad hier ergens op een soort dakterras. Heel erg veel plezier. Esmar die luistert gezellig mee vanuit de tuin. Mooie foto ook erbij. Manon die is er ook bij. Die klopt weer gezellig in de Q-Music app. Ja, en zometeen, Stefans Piano Bar met Ron D. Ze kwamen deze week langs om samen met mij muziek te maken. En het was echt heel erg vet. Jason Mraz.
1: Hallo, Q-Music.
0: Oh, dat is het verkeerde kop. Ja, laat maar hangen. Weet je wat? Maakt ook niet uit. Jammer dat ze leuk kunnen zijn. Ja, wat ik ging doen, je zal het nooit weten. Blijf voor altijd een mysterie in mijn hoofd. Zometeen Sarah Larsen, nu Jason Mraz, I'm yours. Well,

0: Sarah Larsson op Q.
1: Stefan's Piano Bar.
0: Piano Bar. Iedere vrijdagavond hier bij Q Music. Dan open ik Stefan's Piano Bar. Artiesten van over de hele wereld komen langs om samen muziek te maken. Het idee is dat ik dus echt piano speel, soms ook meezing. Ja, we hebben onlangs Teddy Swims gehad, Nothing But Thieves. Binnenkort komt de script langs. Nieuw talent in de vorm van Jobke, de helft van Lotje, zeg ik maar even oneerbiedig. En afgelopen vrijdag talent van eigen bodem, Rondé. Ja, en neem het niet van mij aan dat het te gek was. Nee, ik krijg net ook een appje van Robert. Die zegt: met je geweldige Piano Bar vrijdagavond was weer top. Ja, deze zomer, wees blij dat ze optraden op Q Music. Want eigenlijk staan ze weinig op festivals.
2: We zijn heel veel in de studio deze tijd. We spelen ook iets minder festivals. Omdat we ons echt willen focussen op veel, veel nieuwe muziek schrijven. En ook op den duur uitbrengen. Dus men kan veel van ons gaan verwachten de komende tijd.
0: Men. Allemaal voor nieuwe muziek. De eerste is dus net uit. Oh My God. Die deden ze afgelopen vrijdag ook live.
3: Every Memphis is a god. He finds out he's just a man. They pretend to know it all. Baby, she's got different plans.

Ed Sheeran op Q-Music en dan een mededeling. Medenstip van Lisa. De Q-Music app die zegt op de A15 naar de ring A4. Daar staat een hele dikke file. Tip voor mensen bij de Benelux-tunnel. Neem de rechte buis, dat gaat veel sneller. Lisa namens iedereen die kant op moet en dit op tijd heeft gehoord. Dank je wel met nu Gigi D'Agostino en The Riddle op Q-Music.

0: zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, 4,99. We doen met je mee, plus.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000.

0: euro... om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
1: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Welkom bij
2: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Yeah!
2: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey.
3: Yeah!
2: Speciaal voor jou.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
3: Yeah!
2: Online vind je alles, maar in een winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
6: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
8: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De Summer Savings bij Domino's met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
10: Honor the craving.
11: Eindelijk, zomervakantie.
12: En om het nog leuker te maken... deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
14: Switch nu naar Ziggo en score een

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hallo, het is 4:30, flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langste vertraging op de A12, Arnhem-Oberhausen. Tussen Oudijk en Duitsland, 2 kilometer, een kwartier vertraging. Controles vind je langs de A6 naar Muidenberg, 62,2. A37 naar Hogeveen, hectometerpaal 31,9. En langs de A7 naar Grun, bij

0: enkelband. Stiekem zometeen gaan we het hebben over sport. Eredivisie is weer begonnen, tennis, wielrennen. Eerste alarmschijf van deze week. Het is een heel bijzonder liedje voor de artiest zelf. Carol G, huge in Zuid- en Latijns-Amerika. De nummers zijn ook allemaal in het Spaans. Maar ja, voor een duet met Bruno Mars moest ze er toch echt aan geloven. Engels zingen. Alleen ze had gewoon heel veel moeite met de uitspraak. Dus, as you do, stapte Carol in het vliegtuig richting de studio van Bruno om de hele nacht woordje voor woordje samen het nummer te oefenen. Na een hele lange nacht, en ik kan me voorstellen, een paar kopjes koffie, stond deze track erop. Stil nu op Q Music.
1: De Q Music alarmschijf.
2: Carol G en Bruno Mars. Stil.

0: Dan bel ik met Luc Sarnil, a.k.a. de sportredactie van Mattie en Marieke. Maar die jongen die heeft nog lekker vakantie. Desalniettemin is er een hoop sport nog deze zomer. Eredivisie is weer volop begonnen. Ik zie er ook een hoop appjes over binnenkomen. Anne die is vanochtend naar de wedstrijd van Feyenoord geweest. Die speelde tegen Sparta. Derby. Bram die zit nu in de auto. Die gaat naar FC Heerenveen en FC Twente. Ja, Nederlands trots Talon Griekspoor. Die heeft de wereld verrast op het ATP Montreal tennistoernooi. Hij versloeg van de week al de nummer 3 van de wereld. En vanavond speelt hij ronde 4 tegen een of andere Spaanse guy. En een winkans voor Talon die is heel hoger. Dus hup Holland hup. En nog meer Nederlands trots. Handbiker Tim. Hij is in Amerika aan het trainen voor het WK handbiken. Hij is ook Paralympisch atleet voor ons land. En hij heeft een update over de Tour de France FAM.
1: Ja, goedemorgen vanuit een heerlijk mooi Amerika.
2: Goedemorgen.
1: Stefan, ik ga jou even bijpraten over de Tour de FAM 2026... die natuurlijk vandaag tot ontknoping komt. En daarin zijn natuurlijk, is Demi Vollering natuurlijk de topfavoriet die nu het geel draagt... die gisteren het geel overnam van Kasia Nyodoma. Ja, en ik verwacht eigenlijk wel dat Demi Vollering met overtuiging deze eindzegen gaat pakken. Dus het geel gaat naar Nederland waarschijnlijk. Nice. Nou, verder zit ik hier nu lekker nog, eigenlijk ruim 9 dagen alweer op hoogte. In voorbereiding op mijn WK, die op 4 september gaat plaatsvinden in Alabama. Dus... ja, ik ben druk in voorbereiding en het gaat ontzettend goed. Goed, ciao.
0: Ciao, ja, zet hem op. En als je Tim wil volgen, onze Paralympische held. Hij gaat dus voor goud op het WK in Amerika. Volg hem dan vooral op Instagram, HandbikerTim.

0: Kensington op Q. Ze zeggen wel eens Eindhoven de gekste. Nou, dat blijkt ook maar weer. Een of andere gekke, illegale rave party. Zometeen vertelt Marcel de Meer over. In het nieuws van 5 uur, ook deze van Somber, hoor je zo. 12 to 12.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
10: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's. Voor maar €2,80. I'm loving it.
11: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
14: Oh, weer een muis.
13: En samen spelen.
14: Kom maar. Ja.
13: Au. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
3: 1 over 5, goedemiddag, Q-music nieuws van nu.nl. Marcel van Beest.
4: Goedemiddag. Meer is er bekend over de dodelijke schietpartij in Den Haag. De verdachte was de vader van de kinderen van de gedode vrouw. Of ze toen nog een relatie hadden is niet bekend. De schietpartij in Den Haag was gisteren. De man vluchtte maar werd later in Schiedam opgepakt. Een illegale raveparty bij Eindhoven Airport. Het gedreun was in grote delen van Eindhoven te horen. De marechaussee maakte er een eind aan. Het Eindhovens Dagblad schrijft dat er zo'n 80 bezoekers waren. Voor zover bekend verlieten die allemaal rustig het terrein. Niemand werd aangehouden. In Frankrijk komt er een onderzoek naar de veiligheid rond de Quishy. Dat is voor de kinderen een populair kneedbaar balletje. Frans jongetje raakte laatst gewond toen een Quishy in zijn gezicht ontplofte. Ook in ons land worden ze verkocht. Tade meldde eerder dat een speelgoedketen er gewoon mee doorgaat. En FC Groningen heeft het eerste duel van het nieuwe seizoen gewonnen. De club kreeg thuis FC Utrecht op bezoek, was te zien bij de NOS.
5: Schreuders en de bal in de goal. Tom van Bergen vlak na rust, 2-0 Groningen.
4: En het werd uiteindelijk 2-1. Ook Ajax won de eerste Eredivisiewedstrijd. De Amsterdammers versloegen thuisclub PEC Zwolle met 0-2. Dan het weer van Weerplaza. Blijft nog lang warm en er komt wat bewolking. Voor het vannacht niet koeler dan 18 graden. Morgen eerst kans op lichte regen. In de middag zon en dan 20 tot 28 graden.
6: Ja, ik vind die 18 graden wel prima hoor. Net niet warm, net niet te warm, weet je wel. Je hebt ook zo'n warm huis, hè Marcel?
4: Ja, ik heb zo'n heel oud huis.
6: Ja, dat is echt niet te doen. Oh, en dan gooi je de dubbel HR++ glas in. Dat wordt alleen maar erger. Ja, houd het de warmte
7: dat wordt allemaal niet beter.
6: Ja, goed. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 2 kilometer 10 minuten. En ook de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland 2 kilometer 10 minuten. Verder, je raadt het niet, nergens langer dan 10 minuten. Welkom. Controles de A6 naar Muidenberg, hectometerpaal 62,2. A37 naar Hogeveen, 31,9. En de A7 naar Grun bij 168,0.
8: Music. Stefan Bouwman.
6: Ja, hallo. Zometeen Whitney Houston. Het zou vandaag haar verjaardag zijn.

0: Whitney Houston op Q-Music.
1: Yeah, I wanna dance with somebody.
0: Yeah.
1: Geweldig. Heerlijk rijden in de auto zo.
0: Ja, lekker nooit. Ja, rijvoorzichtig. Ja, het was Whitney Houston. Ze krijgt een eigen Barbie, hè? Was vanmorgen bekend. Zou vandaag 63 zijn geworden. Het is eigenlijk haar verjaardag. Andere berichtjes ook in de Q-Music app. Robert, die is er weer bij. Die was eventjes weg, want die moest PEC Ajax kijken. Nou, ik hoop dat het een leuke wedstrijd was. Je hoorde net de uitslag in het nieuws. Ik zal niks verklappen voor de studio sportfanaten. Bas, die is erbij in de Q-app. Jade, die zegt... Hey Stefan, fijne show. Ga je komende week nog wat doen? Het wordt mooi weer. Ja, nou ja, ja en nee. We hebben wat pianobar dingetjes staan. Ik ga een proefrit maken in een auto. Moet ook nog gebeuren. Ja, want mijn autootje begreep het langzaam maar zeker. Kelly is er ook bij in de Q Music App. Die rijdt net weg. Die gaat van camping 1 naar camping 2. Nou, rij alsjeblieft voorzichtig en nog een hele fijne vakantie. Benieuwd Q, Afrojack, Sia, David Guetta. Dit is Awake Tonight.

0: Oni en Omi. En cheerleader op Q-Music, hallo. Ja, aankomende week zitten we voor mijn gevoel in een hittegolf 85 van deze zomer. Het is nogal warm. Het wordt ook ja, mooi. Ja, het begint op 20 graden, maar dan wordt het ook steeds weer warmer. Maar goed, als het warm is, dan zijn we allemaal net wat prikkelbaarder. Je zal het ongetwijfeld om je heen ook hebben gemerkt. Het is ietsje sneller op onze teentjes getrapt. En dan kan er soms ook ruzie ontstaan. Ook in een relatie, ook thuis. En dat vinden we meestal niet leuk. Maar sommige mensen gaan er juist heel erg goed op. En een van die mensen is Alex Warren. Die vindt ruzie helemaal top.
1: I think arguing is a beautiful thing. Even with my wife, and she finds it so funny. We'll be like fighting about like a rug. And I'm like, this is great. Like, life is about compromise. Life is about figuring out what you can tolerate of me and how much I can tolerate of you. And you know, that's how a relationship works. And it's been really nice to kind of like be able to learn things about people through an argument. How they feel. What is the compromise there? And that's what I really like.
0: Ja, zeg Michael Pelagic 2, niet normaal. Die man is zo mindful, ongelooflijk. Alex Warren, die ruzie maken niet erg vindt, nu op Q Music. Met zijn leven in een notendop. Fever Dream. How

0: Alex Warren en Fever Dream op Q-Music. Nou ja, zometeen Holiday in Spain, maar binnenkort geen Holiday in Spain meer. Nee.
1: Hi Stefan.
0: Hi Inge.
1: Inge hier.
0: Hallo.
1: Ja, nou, wij gaan op een vliegtuig richting Alicante. En dan gaan we huizen bekijken.
0: Nou.
1: Want ons eigen huis is verkocht. En dan hopen we eind van het jaar, begin volgend jaar, ons daar te kunnen vestigen. En dan gaan we lekker in de zomer. Zitten we lekker op onze boot in Friesland.
0: Wat een ontzettend heerlijk vooruitzicht. Nu op Q-Music, Counting Crows en Bluff. Wonen in Spanje.

0: Counting Crows en Bluff Holiday in Spain.
1: De vijfde bepaald.
2: De vijfde bepaald.
0: Elke zondag doen we de vijfde bepaald. Je kan dan de stelling opgooien. Daarna mag iedereen daar wat van vinden in de Q-Music app. Je kan straks een audioberichtje inspreken. Of je het eens bent of oneens. En dat doen we om eeuwige discussies te voorkomen. Ja, het beste

beste voorbeeld is en blijft toch de toiletrol. Moet die van de muur af of naar de muur toe? Maar het is nu wat anders. Mathilde, ze is op vakantie en ze zit zich de ogen uit de kop te schamen. Want zij vindt enkel sokken moeten verboden worden. Ik wil ze nergens meer zien. Je moet normale sokken dragen. Eens of oneens. Spreek je audioberichtje in met de Q-Music app. Dus enkel sokken moeten verboden worden. Eens of oneens.

Mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
4: Heavy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief zonder aluminiumchloridraat. Happy Earth, happy you.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Alle dames, vliegersvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
16: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
15: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
17: Half zes, goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Vertragingen van 10 minuten of langer op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 2 kilometer, 10 minuten. En controles de A6 naar Muidenberg, 62,2. A12 naar Ede, 83,3. De A37 naar Hogeveen bij 31,9. En de A7 naar Grun bij 168,0.
18: Stefan Bouwman.
17: Ja. Q-Music. Enkelsokken moeten verboden worden.

0: Dua Lipa, zometeen Just Stay Jack Style. Ja, je weet wel, de Turn the Lights Off liedje, die is lekker.
1: De vijfde bepaalt.
2: De vijfde bepaalt.
0: Maar eerst de vijfde bepaalt. Elke zondag doen we dat, een regel. Jij kan hem ook insturen met de Q-app. Hij komt nu van Mathilde. En Mathilde die is op vakantie en die zegt... Nou, ik word helemaal gek van die enkelsokken. Die moeten verboden worden. Ik wil ze nergens meer zien. Je moet normale sokken dragen. Eens of oneens, vijf mensen willekeurig op rij.
3: Eén.
0: Vijf mensen willekeurig op rij.
4: Amy hier. Amy. Ik vind enkelsokjes zeker een go. Want liever enkelsokjes en mooi de benen gebruind in de schoen... dan lelijke sokken over de schoen op vakantie. Oké, dan, fijne zondag.
3: Twee.
5: Enkelsokken moeten zeker verboden worden. Of je draagt sokjes zodat je ze niet ziet. Oh. Of je draagt goede sokken die je mag zien. Hey. Maar geen half werk. Dus ik ben het eens.
3: Drie.
6: Ja, oneens natuurlijk. Je gaat toch niet met van die hoge sokken onder je korte broek lopen? Wat? Laat staan witte sokken in je sandalen. Nee hoor, oneens.
3: Vier.
7: Eens. Zeker moeten de enkelsokjes verboden worden. Net als de skinny jeans. Weg ermee.
0: Zo. Hammer.
3: Vijf.
0: Lijkt nog een segment van de kledingkast wordt erbij getrokken. Chelsea, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: Hallo, jij bent de vijfde en de vijfde bepaalt. Enkelsokken moeten verboden worden, eens of oneens?
8: Ja, oneens natuurlijk.
0: Oneens! En waarom ben jij het dan oneens?
8: Nou, ik vind het allemaal prima, maar kijk, het is natuurlijk wel een smaakdingetje, maar ook praktisch. Kijk, als je een korte broek aan hebt, ga ik daar niet met lange sokken onder lopen.
0: Want?
8: Ja, dat ziet het dan niet uit.
0: Want? waarom ziet dat er niet uit, Chelsea?
8: Nou, ik hoor net van iemand anders ook die zegt van joh, als je sandalen draagt en dan daar sokken in, zo moet je het een beetje vergelijken. Dat ziet er ook niet uit met een korte broek.
0: En stel hè, dat je een korte broek aan hebt en je hebt dan en je hebt sneakers daaronder met hoge sokken?
8: Nee.
0: Nee, dat kan niet. Dat ziet er niet uit.
8: Nee.
0: Hoe zou je een man van 36 omschrijven die dat dan aan heeft en daarin rondloopt?
8: Laten we daar maar geen oordeel over doen.
0: Nee, zeg maar gewoon, zeg maar, kan het hebben.
8: Maar ik wil je nog wat langer te vriend houden.
0: Zeg maar gewoon wat jij van een hypothetische man vindt... die op dit moment in een korte broek loopt. Met sneakers, met een hele hoge sportsokken erin.
8: Ja, een flinke afknapper.
0: Oh man, deze stelling bijt mij zo in mijn reet. Ja, ik heb dus echt van die hele hoge sportsokken aan. Van de Action ook nog. Van die badstoffen sokken, weet je wel.
8: Oh god, nee.
0: In Nike gympies en dan een korte broek erboven. Ja, het spijt me.
8: Ja. Het is een keuze van jezelf waar je jezelf fijn in voelt.
0: Ja, je kan zo de politiek in, ja.
8: Nou, liever niet.
0: Hey Chelsea, hoe is jouw zondag verder? Wat ben je allemaal aan doen vandaag?
8: Nou, ik sta op punt om lekker uit eten te gaan en naar de film.
0: Wat leuk. Wat schaft de pot en welke film?
8: Shabu Shabu, de sushi. En de Spider-Man film.
0: Oh, leuk. Ik ben heel erg benieuwd.
8: Ja, ik ook.
0: Nou, ik ben er pas vrijdag weer, maar mocht je het dan onthouden als je even een appje stuurt hoe de film was...
8: Ja, doei.
0: Ik weet dat het ver in de toekomst is, maar goed. Ja, ja. Ben je gelukkig in de liefde?
8: Ja, zeker weten.
0: Gelukkig, want op mij zou je zo hard afknappen door mijn sokken.

0: Morgan Wallen, Tate Macari en What I Want op Q-Muziek.
1: Hey!
2: Joey van der Velde, oh oh.
0: Nog niet zeggen wat je gaat doen. Ik wil nog heel even 10 seconden in rust leven.
2: Wat dan?
0: Gewoon, oh, echt, gewoon heel even, gewoon heel even, heel even. Nu heb ik namelijk nog niet. Oh, oké. Zeg maar wat je zo meteen gaat.
2: Ja, ik weet het. Oh, ik weet het wel. Ja, als ik nu ga zeggen wat ik ga doen, krijg jij trek.
0: Ah, automatisch. Dan ben ik gelijk. Ja, echt.
2: Ik ga toch weer snack roulette spelen.
0: Hier, bam, trek in de frikandel. Ik kan er niks aan doen.
2: Het
0: ik
2: is,
0: kan er
2: niks aan doen. Maar ik ook, hè. Ik ook.
0: Ja,
2: ik ook. Ik doe het mezelf aan. Nee, nou ja, kijk. Het is heel simpel. Snack roulette is eigenlijk een simpel spelletje waar je honger voor krijgt. Het leuke is, het zou ook kunnen zijn dat ik zometeen al je snacks ga betalen. Dus, nou ja, wat je gaat eten. Het werkt heel simpel. We gaan een snackbar bellen. Gaan we vragen of raden hoeveel frikandellen er in het vet liggen.
0: Heerlijk.
2: Ja, het klinkt stomzinnig, maar het is hartstikke leuk.
0: Ja, en verdomde moeilijk.
2: En, nou ja, maar hoe doe je het?
0: Ja.
2: En als het dan lukt, is het extra bijzonder.
0: Zeker.
2: Dus wil je zo meteen meespelen, stuur je favoriete snack in de app van Q. En dan, nou, dan komt het helemaal goed. Ik ben helemaal buiten adem.
0: Joey, ik vraag het elke jaar. Je bent
2: ik was meer dan op tijd, maar ik kwam Menno Barreveld tegen op de gang.
0: Oh, huh? Wat doet hij nou hier?
2: Ja, precies, dat dacht ik ook. Toen moest ik hem uitvragen. Van wat,
0: Maar je hebt niet geluisterd. Je hebt gevraagd, maar je hebt niet geluisterd.
2: Nee, ik zei, ik moet mijn programma doen. Zo in Doppler effect liep ik weg. Zei, oké, succes!
0: Hey, hoe is het met je? Echt media, hè? Ja.
2: Op de gang ook.
0: Joey, ik ga toch weer aan je vragen. Wat is vandaag je favoriete snack?
2: Hoezo? Dat verandert niet elke week.
0: Ja, bij mij verandert dat elke week, hoor. Vandaag is de Mexicano.
2: Mexicano.
0: Oh.
2: Ja, ik ben toch gewoon voor een goed gemaakte bitterbal. En grappig, er was een keer een feestje. En toen vroeg iemand, wat wil je eten? Toen zei ik, kun je niet bitterballen eten? En dat was een hele goede kok. En die ging toen echt zelfgemaakte bitterballen.
0: Oh,
2: nou, dan weet je niet wat je proeft. Maar zelf de ragout en zelf de kruimels.
0: What?
2: En de perpaneermeel, hoe heet die dingen?
0: Wauw. Nou, die zitten zeker weten niet in het mandje zometeen. Wat moet je doen als je wil meespelen?
2: Je favoriete snack hebben. Ja.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo, vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
8: Kampioenen!
6: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
11: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
12: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we het van weer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
13: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark. 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle Plus meloenen. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
19: It's funny, because it's true.
18: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: Exact 6 uur, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van René Posma.
20: Goedenavond. Ook de laatste natuurbrand in Wijchen in Gelderland is uit. Er waren er meerdere, allemaal vlak bij elkaar en in korte tijd. De politie denkt dan ook dat ze zijn aangestoken en is op zoek naar de dader. Mensen die iets verdachts hebben gezien, wordt gevraagd dat te melden. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen uit de verkoop gehaald. Ze kunnen niet garanderen dat ze veilig zijn om woensdag naar de zonsverduistering te kijken. Door de grote vraag naar brillen zijn er allerlei twijfelachtige producten op de markt verschenen. Bol heeft de eisen aangescherpt. Rusland heeft de Oekraïnse stad Kharkiv aangevallen. Een woongebouw van 4 verdiepingen werd geraakt. Er kwam 1 persoon om het leven en tientallen raakten gewond. Er wordt nog gezocht naar meer slachtoffers onder het puin. In Zaporizhia kwam een brandweerman om die was ingezet na een eerdere aanval op dezelfde plek. Acteur Christopher Lambert uit de Highlander-films is in elkaar gezakt tijdens een bijeenkomst met fans in Pittsburgh. Hij was handtekeningen aan het uitdelen en moest met een ambulance mee. Het gaat nu weer beter, hij had niet goed geslapen en te weinig gegeten. Lambert is 69. Het weer van Weer Online. Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen af en toe bewolkt. In het noorden en westen is het 22 graden, in het binnenland warmer. En dat was het ANP-nieuws.
2: Dankjewel René, dank. Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen, tussen Oud-Dijk en Duitsland. Vertraging is daar 10 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar is iets afgesloten. Vertraging is 13 minuten al daar. Dan wordt er geflitst op de A6 Lelystad-Muidenberg. De hoogte van Lelystad staan ze bij 62,2. A7 Drachten-Groningen. De hoogte van Drachten bij 168,0. A12 Maarn-Ede. De hoogte van Maarsbergen bij 83,3. En de A28 Assen-Hogeveen. De hoogte van Hooghalen. Daar staan ze bij 160,5.

0: natuurlijk bij dit spel. Hoeveel liggen er eigenlijk in het vet? Wat jij een winnaar is, Snackroulette. Zeker weten. Het is gewoon een heel lekker spel dit. Omdat ik misschien zometeen wel alle snacks ga betalen van de speler van de Snackroulette. Maar het is natuurlijk ook gewoon super satisfying om te raden hoeveel frikandellen er in het vet liggen. Want ja, weet je het juiste aantal, dan win je dit spel. Ik zeg goedenavond tegen Bart.
1: Ja, goedenavond Joey.
0: En welkom bij Snackroulette. Allereerst natuurlijk even, wat doe je op deze zondagavond?
1: Zondagavond, ja, ik ben nog aan het werk. Dat is heel jammer, want al mijn vrienden staan hier op een feestje. Maar ik hoop daar vanavond nog even aan te kunnen sluiten. Maar eerst nog even doorbuffelen.
0: Ach, wat is er misgegaan met het aanvragen van de vakantiedagen?
1: Ja, dat is gewoon misgegaan. Dat zeg je heel goed.
0: Dat was meteen een korte samenvatting, inderdaad. Ja. Hey, welkom bij Snackroulette. Wat is je favoriete snack?
1: Vlammetjes.
0: Heerlijk, inderdaad. Ja, per 6 of per 9.
1: Dan per 9 natuurlijk.
0: Frikandellen, die spelen zometeen de hoofdrol. Want het is de bedoeling dat jij zometeen gaat raden hoeveel frikandellen er in het vet liggen bij een willekeurige snackbar. Je mag zometeen ook nog een vraag stellen om een beetje idee te krijgen van hoe de situatie in de zaak is. En de marge is 1. Dus je mag 1 frikandel vanaf zitten.
1: Okay.
0: Lukt het je nou, dan ga ik je maaltijd betalen. Dan al je snacks.
1: Lekker.
0: Alles wat je wilt hebben.
1: Wat goed. 9 vlammetjes.
0: We gaan bellen met... Mag meer zijn. We gaan bellen met Snackbar Danel.

0: Goedemiddag, Snack met een L.
1: Ja, Snack met een L met Joey van de radio.
0: Hallo.
1: Hallo, ja, van Q Music.
0: Goeiedag.
1: Bel ik gelegen?
0: Zeker, zeker.
1: Ja, kan het even?
0: Ja, het is vandaag niet super druk. Komt ook omdat het vakantietijd is in ons dorp. Ja.
1: Bart, goed opletten, hè?
2: Ja, ik luister.
1: Dit is waardevolle informatie. Even met wie spreek ik eigenlijk van Snack Bart.nl?
0: Kees.
1: Kees, oh ja, sorry. Kees. Kees, ik heb Bart aan de telefoon. Bart, ja. die gaat proberen te raden hoeveel frikandellen er bij jullie in het vet liggen.
0: Oké, leuk.
1: Ja, als dat klopt ga ik alles betalen. Het zijn hele maaltijd, zijn snacks. Bart, je hebt nog een vraag, hè, voor Kees.
2: Ja, en nemen jullie meer online bestellingen aan of wordt er meer besteld op dit moment in de zaak?
1: Goeie vraag. Dat was zelf niet opgekomen, Kees.
0: Tegenwoordig is online eigenlijk leider. Ja.
1: Ook ongezellig toch, Kees? Je wilt toch ook.
0: Dat wel een beetje. Gezichten
1: erbij.
0: Ja, het is wel gezellig in de snackbar. Dat probeer ik altijd bij te zeggen.
1: Bart, hoeveel frikandellen denk je dat er bij Kees in het vet liggen?
2: Ja, met online en als het rustig is in de zaak, is het toch zondagavond. Ik ga voor 4 frikandellen.
1: Kees, zou jij eens hardop willen tellen?
0: Even kijken hoor. In het eerste mandje zie ik een 1 frikandel speciaal. In het tweede mandje een gewone frikandel. Maar in de derde zie ik zowel een grove frikandel als een XXL frikandel speciaal.
1: Ja.
0: Dus ik kom op snel geteld 4.
1: Bart, het is helemaal goed!
0: Yeah.
1: Ongelooflijk! Hoe vaak komt dit nou voor, jongens? Dit is toch...
0: Ja, dit hebben we niet vaak, inderdaad.
1: Dit hebben we niet vaak, inderdaad. Dankjewel, Kees. Werk ze nog.
0: Graag gedaan.
1: Doeg! Bart. Nou, ik feliciteer jou. Ik ga al je snacks betalen. En je krijgt van mij ook nog het Q Music prijspakket.
2: Nou, waanzinnig.
1: Tof dat je meespeelde. Tot later.
3: Dankjewel, joh.
1: Zometeen, Mark.

0: the Drink. Zometeen hoor je Usher en More. Mijn moeder die zei altijd, de kapper knipt graag. Dus je moet de kapper goed vertellen wat je wilt. Want anders wordt je haar echt veel te kort. Nou, dat is natuurlijk waar ook. Want de bakker, ja, die wil het liefst de mooiste bolletjes maken. En de schilder een strak kozijn. En de zanger zingt graag. Nou, behalve dan Cameron Whitcomb.
1: My favorite part about doing these shows is people are just so kind. People just like have these stories that they want to tell me. And hearing them is just incredible. I'm so grateful.
0: Ja, Cameron Whitcomb die staat het liefst met zijn publiek te praten. Die vindt de verhalen van zijn publiek echt het allerleukste van de show. En ergens snap ik dat ook wel. Want ja, aan jouw liedje zitten dan weer 1000 verhalen en misschien wel miljoenen herinneringen geplakt. En, want ja, zo werkt het natuurlijk ook. Die verhalen zijn natuurlijk ook weer inspiratie voor nieuwe liedjes. Die de zanger dan weer heel graag zingt. Begrijp je? Dit is Cameron Whitcomb bij Q Music en Kingdom.

0: Music and More. Ik ben dus verliefd op dat nieuwe liedje. Dat nieuwe liedje van de band die ooit een delete-knop had. Die band die kon je echt letterlijk deleten. Ik geef je even een paar minuten om erover na te denken. Want wie zijn dat dan? Nou, dat straks. En deze ook. Is de Bauza en Magnetic. Over een minuut of vier.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet.

0: Odido.nl. Het kan ook zo.
1: Die flitsers met Tom bij TomTom.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Ah, nee hè.
4: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
3: Ja, weer eens.
4: Nou, proef jij even.
3: Oh ja?
4: Ik heb net koffie gezet.
3: Lekker.
4: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt...

0: Pot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
5: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld, ja. Speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: Zo makkelijk retour.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense. Joey van der Velden. Yo.

Zometeen ga ik Taylor Swift draaien. I knew it, I knew you. En ook Lil Nas X. En ik ben dus een beetje verliefd op dit liedje. Martin Garrix die heeft een track gemaakt met de band die ooit een eigen verwijderknop kreeg op alle Apple-apparaten. Ja, dit is een beetje een raar verhaal, maar U2 die had een deal gemaakt met Apple. Alle gebruikers die zouden via iTunes gratis het album Songs of the Innocent op hun computer krijgen, of ja, telefoon of iPad. Als een soort van cadeautje van de band. Alleen heel veel mensen die vonden dat dan weer niet zo leuk. En zeker niet omdat ze het niet konden verwijderen van hun computer, iPad of telefoon. Dus U2 zat echt letterlijk vast in je Apple-product. En daarna heeft Steve Jobs dus heel snel een U2-verwijderknop geïntroduceerd. Als een soort, ja, hulp tool als je het cadeautje niet zo heel leuk vond, zeg maar. Ja, op dat moment is het natuurlijk enorm balen voor de band. Nu is het een goed verhaal. Ik kan me er zelf weinig bij voorstellen. U2 weg.

Leon S.X. bij Q Music en Star Walking zometeen. Mendo Diao. En Dance With Somebody. Even een vraagje van mij en jou. Wat was je eerste bijbaantje? Ik heb een top 5 gevonden van de populairste eerste bijbaantjes. Er staat de supermarkt natuurlijk in. Als vakkenvuller of achter de kassa. Maar ook krantenbezorgers populair. Oppassen. Keukenhulpje. Eerste bijbaantje van Taylor Swift staat absoluut niet in die top 5. Zij werkte vroeger op een kerstboomkwekerij. Ah, dat zag ik niet aankomen. Haar eerste functie die was nog veel leuker. Ze was namelijk niet zo heel groot. Tenminste niet groot genoeg om alle kerstbomen te tillen. Dus mocht kleine Taylor Swift de eitjes van bitsprinkhanen uit de kerstbomen plukken. Die konden zich nog wel eens in die kerstbomen verstoppen. En dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. En zo had dus een handjevol Amerikanen tijdens de kerst een kleine 30 jaar geleden geen bitsprinkhanen in huis. Dankzij Taylor Swift geen bitsprinkhanen. Nu zijn er wel miljoenen fans die haar muziek in huis hebben.

0: gaan dus geruchten dat Coldplay volgend jaar weer op tournee gaat. Ik zit echt permanent Twitter te refreshen. Of Twitter, ik bedoel X. X bedoel ik, X. Het zijn allemaal theorieën, zijn er gaande. En ik geloof gewoon dat het waar is. Ik ben in ieder geval ben ik gewoon aan het sparen. Voor mochten ze komen, waar dan ook. Wie wil jij heel graag zien? Ja, die vraag ga ik zo meteen ook aan jou stellen. Misschien ben je wel mijn kandidaat in een nieuwe ronde van The Ticket Battle. Er ligt hier 100 euro ticketengoed voor je klaar. Die kan je dan uitgeven aan een artiest naar keuze. Of ja, je kan het net als ik sparen voor als je favoriete artiest deze kant op komt. Of misschien wil je er nog heel even over nadenken. Hoe je kans maakt op die 100 euro, ga ik je zo meteen vertellen. Na deze. Teddy Swims.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
9: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Utke Ristorantenpizza en Piadina, 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goedsnacking per stuk, €0,99. We doen met je mee. Plus.
13: Ik

0: een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Exact 7 uur, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van René Postma.
5: Goedenavond. De Tour de France voor vrouwen is gewonnen door Demi Vollering. Ze startte de laatste etappe als klassementsleider en sprintte in de laatste kilometers ver weg bij haar Poolse rivaal, die eergisteren nog in het geel reed. Het is Vollering haar tweede toerzege. In Wijchen in Gelderland wordt een pyromaan gezocht. Er braken kort na elkaar meerdere natuurbranden uit. Ze waren vlak bij elkaar en daarom denkt de politie dat ze zijn aangestoken. Ze zijn geblust, maar door de droogte had het veel slechter kunnen aflopen. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen uit de verkoop gehaald. Het is niet te garanderen dat ze veilig zijn om woensdag naar de zonsverduistering te kijken. Door de grote vraag naar eclipsbrillen zijn er allerlei twijfelachtige producten op de markt verschenen. Bol heeft de eisen aangescherpt. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft alle bezoekers van Pride bedankt. Ze zegt op Instagram: jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad. Dit jaar werd World Pride in Amsterdam gehouden en was het feest extra groot. Gisteren was er een mars en het slotfeest op het Museumplein. Het weer van Weer Online. Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen in het noorden bewolkt en rond 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal een stuk koeler. En dat was het ANP-nieuws.
4: Dankjewel René, dankjewel. Verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging op de A12 Arnhem-Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland. Vertraging is daar 10 minuten. A76 dan Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar is, even kijken, de weg afgesloten. Vertraging daar 13 minuten. En er wordt geflitst op de A6 tussen Lelystad en Muidenberg. De hoogte van Lelystad staan ze bij 62,2. A12 Maarn-Ede, de hoogte van Maarsberg bij 83,3. De A28 Hogeveen-Assen bij 153,7. Dat is bij Spier. En op de A28 staan ze ook tussen Assen en Hogeveen. Bij Hooghalen, daar staan ze op 160,5. Joey van der Velden. Ja, die 100 euro ticket te

0: Q Music.
1: Q Music.
0: Q sounds better with you.
1: Better with you.

Dragons bij Q, Whatever It Takes. Zometeen All City en Fireflies. Iedereen heeft wel wat geld gereserveerd voor leuke dingen. Nou kan ik me voorstellen dat die pot na de zomer een beetje leeg is. En dat is natuurlijk goed nieuws, want dan heb je heel veel leuke dingen gedaan. Maar die pot een beetje aanvullen is natuurlijk ook fijn. Je zit hier helemaal aan het goede loket de komende minuten. Want ik mag zometeen weer de Ticket Battle spelen. Idee van het spelletje is eigenlijk heel simpel. Je krijgt een liedje te horen. En dan is de vraag, is die eerder of later uitgekomen dan het liedje dat je daarvoor hoorde? En niet voor niks. Nee, er ligt hier 100 euro ticketengoed voor je klaar. En dat je dus kan uitgeven aan een concert of festival naar keuze. Nou, hoe fijn is dat als je dat zometeen eventjes scoort? Wil je meedoen met de Ticket Battle? Dan staat je eigenlijk maar één ding te doen. Pak even de app van Q uit je binnenzak. En stuur mij nu, zo snel als je kan, het woord Ticket Battle. Oké, dan ga ik je bellen. Dan spelen we het spel over een minuut of vijf naar All City inderdaad. Fireflies. Dit is

0: All City. Fireflies bij Q Music.
1: Tom en Joe's Ticket Battle.
2: Ticket Battle.
3: Zometeen de alarmschijf. En je hoort ook Lucas en Steve. Ja, elke zaterdag en zondag hoor je bij Tom en Joe de Ticket Battle. Die zijn er niet. Die hoor je deze week tijdens de ochtendshow van Matt en Marieke. Want die zijn even vrij. Die rusten even uit. Daarom speel ik de Ticket Battle. En dat doe ik vanavond met Martijn en Josephine. Welkom in de show. Martijn, ik begin even bij jou. Als er nou één artiest is die jij echt bovenaan je lijstje hebt staan, die moet ik echt nog een keer live zien. Bij wie komen we dan uit?
4: Davina Michelle.
3: En waarom?
4: Ja, hij is te gek.
3: Ja, dus eigenlijk, dat zei je, maar twee woorden nodig. Dat is te gek, Martijn. Wat is het favoriete liedje van Davina?
4: Ja, lastig. Ik vind ze allemaal wel leuk.
3: Oké. Ja, Davina is zo'n artiest. Dat is echt een rasartiest. Ik zag laatst op de socials zag ik nog dat ze volgens mij bij een openluchttheater in de sloot stond tijdens een optreden. En dan gaat ze gewoon door. Die is die gek te krijgen. Martijn, wat is jouw geboortejaar eigenlijk?
4: 86.
3: Oké. Josephine, goedenavond. Hallo.
5: Hallo.
3: Wat is jouw favoriete artiest? Die wil je graag nog een keer zien?
5: Ja, jij had het over Coldplay. Ik ben daar 2 jaar geleden, dat is 3 jaar geleden geweest. Dat was fantastisch. Dus ja. Ik denk dat dat een goede is. Ja.
3: Ja, wij kunnen met elkaar praten. Waar ben je geweest?
5: Ja, in Brussel.
3: Ja, dat was fantastisch, hè?
5: Ja, zeker.
3: Ja, ik krijg ook kippenvel van als we erover beginnen. Ja. Het leuke van Brussel was ook, het decor stond overdwars. Dus zeg maar, het stond niet op de korte kant, maar op de lange kant. Dus iedereen zat dichtbij.
5: Klopt, ja, dat was heel gaaf.
3: Ja, dat was echt te gek. Ik ga ook jouw geboortejaar vragen.
5: Ja, 1998.
3: Oké, dan gaan we zo meteen met jou beginnen, Martijn. Ik zeg welkom bij de Ticket Battle. Jullie krijgen zo meteen een liedje te horen. De vraag is dan, is die eerder of later uitgekomen dan het nummer dat je daarvoor hoorde? Jullie spelen tegen elkaar, moeten om en om antwoord geven. Geef je een fout antwoord, dan is het over en uit en gaat het ticketengoed automatisch naar de overkant. Nou, de oudste begint, dan ben jij Martijn. En je geboortejaar is ook meteen je startjaar. Dus ja, we beginnen bij 1986.
4: Cool.
3: Ben je klaar voor het allereerste liedje?
4: Yes.
3: Daar ga je. Lush Life, Zara Larsson, eerder of later dan 1986?
4: Later.
3: Later, dat is inderdaad helemaal goed. Gaan we naar de volgende, die is voor jou, Josephine.
5: Deze was eerder.
3: Het is Scars to Your Beautiful, Alessia Cara. Eerder of later dan 2015?
5: Oh ja, ik denk eerder, maar...
3: Waar? Zit er een theorie achter? Een herinnering?
5: Nee.
3: Nee?
5: Nee, ja, nee, niet per se.
3: Dat was een hele snelle ronde.
5: Oh, helaas.
3: Oh, nee! Hey, het scheelt 1 jaar. 2016 is dit.
5: Ja, helaas.
3: Moeilijk. Dat betekent dat jij hebt verloren, Martijn. Jij hebt gewonnen.
4: Yes!
3: Yay! Nou, dankjewel voor deze ronde Ticket Battle. Martijn, jij krijgt 100 euro ticketengoed van me. En dat ga ik direct naar je overmaken.
4: Ja, is prima.
3: En veel plezier bij Davina.
1: De Q Music Alarmschijf.
2: Karol G en Bruno Mars. Still.

0: en Steve bij Q Music en Love on Hold. Elke band, elke zanger, elke act, die kent altijd een kantelpunt in zijn of haar carrière. Dat je dus precies kan aanwijzen, hey, hier ging het beter en hier liep het ook ergens naartoe. De band Flair staat eigenlijk nog maar net in de top 40 en die kunnen nu al zeggen waar het beter ging. Ga je zo meteen even een stukje laten horen van een interview dat ze hier een tijdje geleden hadden bij Q Music. Ik moet dat heel even uitknippen. En deze ga ik ook draaien. Mel Smith.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenhul, het leukste dagje uit tussen de apen.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhul.nl.
4: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcrème?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
1: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi. Yeah!
8: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
10: Welkom bij de verfzaak.
8: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
10: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, 4,99. We doen met je mee. Plus.
12: Joey van der Velden.
13: Yo.

0: bij Q en Die Die. Het is de nummer 1 uit de top 40. Ze staan al 7 weken staan ze op die nummer 1 positie. 7 weken. Ja, misschien komen de boys van Flair daar ook nog wel. Ze zijn in ieder geval zijn ze lekker bezig. Ze staan al 3 weken in de top 40. En op dit moment staan ze op 34. En dat zie je dus altijd in het bestaan van een band of een groep. Er is altijd een soort van kantelpunt. Flair begon ooit met 2 gasten. Holti en Max Lorenzo. Maar toen...
1: Dat was meer bier drinken en... random dingen tegen.
2: Op de dinsdagmiddag met een sixpack hier een paar
1: nummers. Op mijn kamer.
3: Ja. En toen kwam Yves erbij, toen ging ik lopen.
2: Toen klikte het, ja.
4: Toen hadden we in één keer een organisch klik te pakken. Ja, dat wil je niet loslaten dan. Als je zoiets hebt, dan moet je er gewoon lekker gigantisch in doorgaan.
0: Maar toen kwam Yves erbij en toen ging het lopen. Toen gingen ze liedjes maken en produceren. Toen kwam het helemaal goed. Kortom.

0: down. Lost Frequencies bij Q en Head Down. Zometeen Ray en Where's My Husband. Eerst even Stella Lefty. Ja, die zit op dit moment echt op een hele mooie golf in haar carrière. Ze breekt op dit moment echt door bij het grote publiek. En dat terwijl ze het beroep waarvan ze eerst nog niet eens wist dat het bestond... gewoon nu uitoefent. Dat is natuurlijk songwriter. En vertelde ze laatst in een Stefans Pianobar.
1: Like publishers that sign songwriters. And I didn't know that one could be a songwriter until all this went down. So I decided I wanted to be a songwriter after my whole abroad experience.
0: Ja, toen Stella met muziek posten op TikTok begon, werd ze benaderd door allemaal mensen uit het vak die op zoek waren naar songwriters voor andere artiesten. Waarbij Stella dacht, songwriters voor andere artiesten, bestaat dat? Nou, zeker dat het bestaat. En waarom dan, als je heel goed bent in het schrijven van liedjes, niet zelf die liedjes zingen en zelf posten op TikTok en dan zelf die hits scoren?

0: My Husband. Tom en Joe die werpen zich elk weekend samen met alle Q-luisteraars op tot nationale hulptroepen. Ze noemen dat zelf een klantenservice voor al je dagelijks problemen. Vind ik een waanzinnige verwoording voor de service die je zometeen gaat horen. De nationale hulptroepen. Ja, goede klantenservice is natuurlijk nooit dicht. Dus ik ga zometeen de hulptroepen draaiende proberen te houden. Je kan weer al je problemen bij me kwijt. En we gaan dan op zoek naar een passende oplossing. Dus heb je een probleem en kan je wel wat hulp gebruiken? En durf je het ook met mij en de rest van Nederland te delen? Dat is ook belangrijk. Dan zou ik zeggen, stuur nu je probleem in de app van Q. Dan gaan we dat samen oplossen. En dat insturen is eigenlijk heel makkelijk. Je tikt het je spreekt het in. Druk je op het microfoontje en dan kan je het gewoon heel uitgebreid aan me vertellen. En dan laat het ook horen. Dus dan kan je het zelf helemaal uitleggen. Nou, stuur je probleem maar deze kant op, dan spreek ik je zo. En deze ga ik ook draaien. Van Aller.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor
3: the craving. De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Bij Euro.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
4: Kampioenen!
2: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met

0: neer.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Q-Music The Party.
9: Q-Music The Party vind je donderdag bij Zomeravonden et Teleur met Menno Barreveld. Vrijdag bij Feestweek Balk met Lars Boelen en Edwin Orlander. Zaterdag Kermis Wervershoofd bij het Fortuin met Menno Barreveld. En zondag bij de Havenfeest in Breda met Menno Barreveld.
8: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
10: Q-Music. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
15: Maar hey, met de nieuwe collega's.

0: Goedenavond, dit is het Q-Music Nieuws. Krijg je van René Postma.
1: Goedenavond. Duitsland gaat zijn anti-droneteam versterken. Het aantal mensen wordt verdubbeld en ook het aantal bases waar de lucht in de gaten wordt gehouden. Het worden er 8. Aanleiding is de mislukte aanval op een Oekraïns vliegtuig op het vliegveld van Leipzig. Daar werd een drone met explosieven onderschept. In Wijchen in Gelderland hebben meerdere natuurbranden tegelijk gewoed. Eentje had 5 brandhaarden en de politie denkt dan ook dat het vuur is aangestoken, ook omdat ze dicht bij elkaar waren. Ze zijn geblust, maar door de droogte had het veel slechter kunnen aflopen. Het bloemencorso van Rijnsburg heeft enorm veel bezoekers getrokken, zegt de organisatie. Hoeveel precies is niet geteld, maar ze denken een paar honderdduizend, een record. Het corso van Rijnsburg is een van de oudste en bekendste. De wagens reden gisteren door Katwijk naar Noordwijk en waren daar vandaag nog de hele dag te zien. Demi Vollering heeft de Tour de France voor vrouwen gewonnen. In de slotklim sprintte ze weg bij haar Poolse rivaal, die eergisteren nog in het geel reed, en won de rit met ruim een minuut voorsprong. Het is Vollering haar tweede toerzegen. Puk Pietersen won het bergklassement en Lorena Wiebes het puntenklassement. Het weer van Weer Online. Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen in het noorden bewolkt en rond 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal een stuk koeler. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dankjewel René, dankjewel. Verkeer gemeld door Flitsmeister. Op de A12 een vertraging tussen Arnhem en Oberhausen, tussen Oud-Dijk en Duitsland. Vertraging is daar 15 minuten. En er wordt geflitst op de A6 tussen Lelystad en Muidenberg. De hoogte van Lelystad staan ze bij 62,2. En de A28, dat is Assen, Hogeveen, de hoogte van Hooghalen. Daar staan ze bij 160,5.
2: Music. Joey van der Velden.
0: De hulptroepen komen eraan. Als je een probleem hebt, zou ik zeggen, maak even een berichtje en stuur hem in de Q-app deze kant op. Dan lossen we het op. Q.

0: Nou, Tom en Joe niet. Ja, die staan ook altijd voor je klaar, maar niet dit weekend. Niet vandaag, op dit moment. Ik ben hier. Joey, hi. Tom en Joe die doen de ochtendshow. En ik ga nu de hulptroepen proberen draaiende te houden. Want ja, we botsen allemaal wel eens tegen een probleem of een kwestie aan. Waarvan je dan denkt, ja, hoe los ik dit nou op? Hoe ga ik dit te lijf? Hoe kom ik er vanaf? Daarom de hulptroepen dus. En ik kreeg een berichtje van Mies. Die heeft dat ingesproken. Laat misschien even, we gaan even laten. Ik ga het je laten horen.
1: Ik ben anderhalve week een appje vergeten te beantwoorden. In mijn hoofd deed ik het, maar ik ben het vergeten. Is het nu te laat? Wat moet ik doen? Moet ik hem alsnog beantwoorden?
0: Ja, ik vraag dit trouwens niet alleen voor Mies. Ik denk dat ik dit ook een beetje voor mezelf vraag. Ik ben anderhalve week vergeten te reageren op een appje. Moet ik dat nog doen? En hoe dan vooral? Hoe reageer ik dan? Hoe doe ik dat een beetje nonchalant? Als je luistert, de vraag is, hoe lossen we dit op? Wat denk je hiervan? Je kan een van de hulptroepen zijn. Stuur even je oplossing in de app van Q. Je mag het typen, maar ook heel handig als je het inspreekt. Dan kan ik het laten horen en dan komen we samen tot een oplossing. En ik beloof je, als je een bericht stuurt, dan krijg je een berichtje terug. En dat doe ik dan niet anderhalve week over.

0: dit. Je krijgt een oplossing op maat. Als je een probleem hebt, dan stuur je het gewoon naar Tom en Joe. Of naar mij in dit geval. En dan roepen we de nationale hulptroepen bij elkaar. En dan verzinnen we een oplossing. Het probleem van vanavond is niet heel groot. Maar het is wel een probleem. Mies die stuurde. Ik ben anderhalve week vergeten te reageren op een appje. Moet ik dat nog doen? En vooral, hoe moet ik dat doen? Nou, leuk als je even jouw oplossing deze kant op stuurt. Kan in de Q-Music app. Je mag het typen of inspreken. Dat heeft Lola gedaan. Even luisteren.
1: Nou, het is heel simpel. Je zegt gewoon eerlijk tegen die persoon van... ik dacht dat ik het bericht al verstuurd had, maar ik ben het vergeten te verzenden. Hm. Gewoon niet omheen draaien. Gewoon eerlijk. Eerlijkheid doet het langst, okay, toch?
0: Duidelijk. Douwe zegt, misschien kun je een kaartje sturen als reactie op het appje. En dan sturen dat de post was vertraagd. Leuk. Bern, als je anderhalve week niet reageert, vind je het bericht blijkbaar niet zo belangrijk genoeg. Wees dan vooral eerlijk tegen jezelf. Alright, even kijken. Audio van Mendel.
2: Hey, bij mij.
0: Hi.
2: Ja, sorry. Ik zie nu je berichtje. Ja, stom. Ik ging even een weekje alligator rijden in de Amazone. En toen viel net mijn internet weg. Nou, ik ben weer terug. Dus ik denk, ik reageer nu even.
0: Oké, okay, we hebben meegeschreven. Zou je ook nog kunnen gebruiken. Jochem zegt, ik stuur wel eens de digitale postduif als ziek. Maar hij is er gelukkig weer. Leuk, leuk. Gewoon een foto met AI maken. Dat je op vakantie was. Dat schrijft Leonie. En ik zie een berichtje binnenkomen van Marieke Elsinga. Van de ochtendshow. Die stuurt dit.
3: Joey, hey.
0: Hi.
3: Ik wilde jou eens appen.
0: Ja.
3: Zie ik dat ik helemaal niet heb gereageerd op jouw bovenstaande berichtje. Sorry. Dus dat doe ik eerst even. Dat is altijd een beetje de manier waarop ik het aanpak. Dus gewoon doen alsof je het niet gezien hebt.
0: Oké, okay. Doen alsof dat je het niet gezien hebt. Ik zie ook nog binnenkomen Lucas. Stuur mijn duim lag anderhalve week in het gips. Maar ik ben er weer. Wat was de vraag ook alweer? Met een knipoog? Oké, okay. Ik denk dat we iets van een conclusie hebben. Dat is sowieso reageren en met humor los je alles op. En dan een klein leugje om best te...

0: out in me back.
1: Zometeen spelen wij Ik Weet Het Beter. Spelletje dat ik uit de spellenkast heb gepakt. Ja, je hebt het misschien wel eens eerder gehoord bij Q. Even weg geweest. Ik vond het opeens. Ik dacht, weet je wat, ik ga het gewoon weer proberen. Kijken of het wat wordt. Zometeen dus. Ik weet het beter en ik ben ook een beetje gespannen. Want je weet nooit welke kant het op gaat. Het spel werkt eigenlijk heel simpel. Je mag tegen iemand opbieden om binnen een minuut zoveel mogelijk goede antwoorden in een bepaalde categorie te noemen. Dat zijn top 20's. Dus bijvoorbeeld filmgenres, bordspellen, vakantielanden. Noem het maar op. Heb je zin om mee te doen zometeen? Dan zou ik zeggen, stuur even Ik Weet Het Beter met een gratis bericht in de Q Music app. Dan ga ik je bellen. En dan spelen we het spel. En je hoort deze.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Verscholen is

0: Dirk. Whiskas. €3,99. Lekker voor de kat.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Ja, ik speel zo meteen, dus ik weet het beter. Ik ben op zoek naar twee kandidaten. Als je nou mee wilt spelen met dit zinderende spel, je hebt nog een kleine 2 minuten om je aan te melden.
0: Joey van der Velden.
6: 2 minuten maar. Q-music. Om Ik weet het beter te sturen in de Q-music app.

0: zijn de Google Dolls bij Q-Music en Irish. Zometeen Temper City. En ook ga ik het weekend draaien. Eerst een nieuwe ronde van Ik Weet Het Beter. Ik zeg goedenavond tegen Ingrid en Boas. Welkom in de show.
1: Goedenavond.
0: Ingrid, Peter ook.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond, goedenavond, heel goed. Nou, welkom beiden bij dit zitterende spel. Ingrid, ik begin even bij jou. Wat heb je gedaan? Vandaag.
2: Ik ben naar de Hippiade geweest in Ermelo, Nederlands kampioenschap en dressuur.
0: Dat is, nou Ingrid, dat is waanzinnig.
2: Ja, superleuk.
0: Even, wat was het hoogtepunt van zeg maar de wedstrijd of de kampioenschappen?
2: Ik vond eigenlijk alles wel leuk om te zien, maar de kuur op muziek is natuurlijk altijd wel een beetje het hoogtepunt om te kijken.
0: Ja, altijd als je dat ziet, dan denk je, hoe is het toch mogelijk dat ze dat dan voor elkaar krijgen?
2: Ja, superleuk. Ik vind het alleen wel dat ze een beetje meer lef mogen hebben qua muziek. Dat vond ik dan wel jammer, maar het is altijd super mooi om te zien. Zeker op ZZ Lichtniveau is gewoon mooi. Ja,
0: Bo, als ik ook even jou vragen, wat was jij aan het doen?
1: Ja, we hebben net de kinderen opgehaald bij mijn ouders. Die hebben daar een nachtje geslapen. Dat hadden we een apart idee de avond.
0: Oké. Okay. Nou, welkom bij Ik Weet Het Beter. Ik ga zo meteen een onderwerp noemen. Jullie mogen tegen elkaar opbieden hoeveel juiste antwoorden je denkt te kunnen geven. Diegene die het juiste of het hoogste getal noemt, daar ga ik het spel ook mee spelen. Lukt het je, dan krijg je het Q-Music prijzenpakket. Er zitten de Q-Music strandballen in. Neem je de uitdaging aan, maar lukt het niet, dan gaat het prijzenpakket naar de ander. Ik heb een top 20 voor mijn neus. En de top 20 is, wat neem je mee naar het strand? Dus er zijn 20 antwoorden op deze vraag. Wat neem je mee naar het strand? Ingrid, hoeveel denk jij er te weten?
2: Nou, dat zou wel met 10 moeten lukken, toch?
0: Ja, jij zegt het. Jij zegt het, Ingrid. Boas, meer dan 10?
1: Ik ga voor 12.
0: Zo, we gaan er met 2 over 1. Ingrid, durf je 13 aan? Wellicht.
2: Oeh.
0: Moet binnen een minuut, hè, jongens?
2: Binnen een minuut, ja, binnen een minuut.
0: Heb ik dat erbij gezegd? Binnen een minuut.
2: Nee, Boas mag het doen.
0: Meen het?
2: Ja.
0: Boas, de vraag is, wat neem je mee naar het strand? Hoeveel van de 20 meest genoemde kan je opnoemen binnen een minuut? Jij zegt 12. Ik zeg, als je niks hoort, ga dan gewoon rustig door. Wij moeten het hier ook natuurlijk controleren. 12 is de inzet. Ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Gaat jouw minuut nu in?
1: Zonnebrandcreme. Ja. Badhanddoek, badlaken, handdoek.
0: Ja, strandlaken.
1: Strandbal. Zonnebril.
0: Zonnebril staat erop, ja.
1: Eten, drinken.
0: Fles water, ja, heb ik staan.
1: Ja. Telefoon.
0: Die zie ik er niet op staan. Je hebt er nog 8 te gaan en nog 36 seconden op de klok.
1: Wat neem je mee naar het strand? Duikbril.
0: Wat doe je daar? Wat doe je daar? Je hebt,
1: parasol.
0: Ja, parasol inderdaad. Maar wat doe je daar nog meer?
1: Boek lezen.
0: Ja, absoluut. Boek staat erop. Ja.
1: Speelgoed.
0: Ja, maar wat voor speelgoed? Dat ding wat je naar elkaar overgooit.
1: Strandspeelgoed, strandbal. Een volleybal, beachbal.
0: Nee. Dat ene ding waar die hond ook achteraan springt.
1: Frisbee.
0: Ja, inderdaad, 5 seconden nog. En je hebt er nog 5 nodig. Boas, valt het toch tegen?
1: Zo, ja.
0: Dit zag ik niet aankomen.
1: Ik ging eigenlijk een beetje voor de strategie. Ze zei zo overduidelijk 10. Ik denk als ik 12 zeg, gaat ze misschien nog over 1.
2: Oh. Dat scheelde niet veel, hoor.
0: Jij dacht ik overtoep, zodat er geovertoept wordt.
1: Ja, precies.
2: Okay. Ik wilde bijna voor 13 gaan, maar ik heb het niet gedaan.
0: Oké, okay, ja, moeten we nog alle antwoorden doornemen? Ja, misschien wel. Je zei boek, je zei parasol, strandlaken, zonnebril, zonnebrandcreme, zwemband had je kunnen zeggen, zwemkleding, tijdschrift, petten, hoed, plastic zak, bluetooth speaker, koeltas, slippers. Ben ik er nog één vergeten? Ik denk dat ik er nog eentje vergeten ben. Is After Sun gevallen? Nee, nou goed. Bij deze, Ingrid, gefeliciteerd.
2: Yay!
0: Je krijgt een Q-prijzenpakket.
2: Superleuk.
0: Er zitten ook in de Q-zwemballen. Zwemballen. Nee?
2: Strandballen.
0: Strandballen zitten daarin. Nou, puinhoop, ook in mijn hoofd. Ja, Boas, ik vond jouw strategie zo mooi. Misschien wil je een troostprijs?
1: Ja, graag.
0: Krijg jij de Q-music zwemband? Zwemballen. Zwemband.

0: The Weeknd bij Q en Blinding Lights. Oeh, ik had je bijna anders genoemd. Ik had bijna Stefan Bouwman.
1: Zo. Sorry. Nou, dat was wel een aankondiging geweest. Ja, toch iets minder mensen. Maar...
0: Vincent Pronk, daar is hij. Hey. Een applaus. Hey, telspel zo meteen weer, hè?
1: Ja, zo meteen doen we het telspel inderdaad. Ik ga een liedje draaien waarin één woord heel vaak voorkomt. We kunnen vast even een refrein pakken misschien. Kan je een beetje luisteren hoe die gaat?
0: Oh ja, goed. Ja. Is dit het liedje van zo meteen ook?
1: Ja, ja. Het gaat om het woord hello.
0: Twee.
1: Ja, twee. Nog een keer. Nog één keer?
0: Weet niet. Oh ja, inderdaad. Ja.
1: Hij komt dus in heel het liedje nog veel vaker voor. Zometeen gaan we luisteren en tellen. En ik heb trouwens nog even gekeken. Ik heb volgens mij nog wat zwembanden gevonden. Dus misschien kan ik die nog even weggeven.
0: Meen je het? Ja. Zwembanden?
1: Ja,
0: ik heb er net ook al een paar weggegeven, ja. Inderdaad. Ja, inderdaad.

0: een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
5: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aanvuldeals bij Bol.
6: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
6: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa.
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Goedenavond, het is 9 uur. Het laatste nieuws krijg je van René Posma.
13: Goedenavond. Op de A50 bij Uden is een heftig ongeluk gebeurd. Een auto met een Belgische familie raakte van de weg en kwam op zijn kop in de sloot terecht. Twee meisjes zijn zwaar gewond, een paar anderen zijn ook gewond. Er kwamen meerdere ambulances en een traumahelikopter bij en de weg ging dicht. Duitsland verdubbelt de strijd tegen drones. Er komen twee keer zoveel mensen en bases. Aanleiding is de mislukte aanslag op het vliegveld van Leipzig. Er werd een drone met explosieven onderschept vlakbij een Oekraïens vliegtuig. De regering zegt tegen Bild dat Duitsland dagelijks doelwit is van geheime operaties uit het buitenland. In Keulen is een protestmars gehouden tegen de aanval op de Pride in Berlijn twee weken terug. Een extremistische moslim reed in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Er vielen een dode en tientallen gewonden. De opkomst voor de protestmars in Keulen was 5 keer groter dan verwacht. Tourwinnares Demi Vollering wilde per se de slotetappe winnen om te laten zien dat ze echt de sterkste was. Gisteren klaagde haar Poolse rivaal dat ze was gehinderd door Vollerings teamgenoot. Vollering zegt dat ze wilde afrekenen met het idee dat ze had vals gespeeld. Ze reed zo hard weg bij de Poolse in de slotklim dat hij ruim een minuut achterstand opliep.
14: Het weer van Weer Online.
13: Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen in het noorden bewolkt en rond 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal een stuk koeler.
12: Q-verkeer door Flitsmeister. Er is nog één vertraging op de A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens. Een kwartiertje. En snelheidscontroles op de A6 richting Muidenberg. Daar staan ze bij Lelystad, hectometerpaal 62.2. A12 richting Ede bij Maarsbergen 83.1. En de A28 richting Assen, let op bij Spier, 153.5.
15: Vincent Pronk.
12: Ja, en ik zeg hello. En dat is meteen het woord waar je zo meteen op moet letten in het telspel. Hello. Spelen we over 3 minuten. Yeah.

December bij Q-Music. My body isn't ready op zondagavond. Een paar minuten over negen. Misschien zit je nog lekker buiten met de radio aan. Ik heb een leuk spelletje meegenomen. Even wat anders dan badminton en jeu de boule. Het enige wat je nodig hebt zijn je

We spelen het telspel. Ik heb alles even zitten oefenen vanmiddag op de camping nog. Dikke tip, als je meespeelt, gebruik even een blaadje om op te schrijven. Dan kan je makkelijk meeturven, dat is nog veel makkelijker. Of je gebruikt gewoon je vingers, hè. Kan ook gewoon even uit je hoofd meetellen. Wat gaan we doen? Je moet opletten hoe vaak één bepaald woord voorbij komt in het liedje dat je zo gaat horen. Als je tenminste in de prijzen wil vallen. Het gaat namelijk om Hello van Martin Solveig en Dragonette. Hoe vaak komt het woord hello voorbij? Hello. Hier, het refrein zit er vol mee. Hello. Hello. Nou, het liedje duurt 3 minuten, dus ik zou zeggen full focus. Laat je niet afleiden en tel goed mee. Want als je zometeen het goede getal instuurt via de app van Q-Music... dan maak je kans op het Q-zomerpakket met de exclusieve zwemband. Oké, we gaan beginnen. Hoe vaak tel jij het woord hello? Iedereen klaar?

0: Even kijken. Brian die zegt... Oh, ik heb ChatGPT gebruikt. Oh, Brian, dat mag niet. Geen ChatGPT gebruiken. Hij zegt ook 19 keer. Ah, dat is dus ook niet eens goed. Vertrouw geen AI. Even kijken. 30 keer zegt Sabine. Dat is ook helaas niet goed. Mieke die zegt... We hebben samen 21 keer hello geteld. Dus ook net iets te veel. Judith, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En als het goed is, een auto vol kinderen. Laat je horen!
1: Laat je horen!
0: Hey! Hey. Wie zijn daar allemaal?
2: Vlinder. Mees.
0: En Lente.
1: Ja.
0: Jullie hebben de meest hippe namen van 2026 volgens mij. Vlees. Geen vlees. Vlinder en Lente en Mees. Ja, Vlinder en Mees door elkaar krijg je vlees. Nou goed.
1: Ja, ja, dat is waar, ja.
0: Jullie hebben lekker meegeteld in die auto daar.
1: Klopt.
0: Hebben jullie gewoon uit je hoofd meegeteld of met een pen en papier meegeschreven?
1: Nee, met de vingers.
0: Kijk, dan ben ik heel benieuwd. Hoe vaak hebben jullie het woord hello geteld?
1: Roepen.
2: 18!
0: Zeker weten?
2: Ja!
0: 18 keer, dat is goed! Jullie krijgen het Q-zomerpakket met een zwemband, een strandbal en nog veel meer.
1: Yay!
0: Yay! Vlinder, Mees en Lent, ik wens jullie nog een fijn weekend. Fijne zondag.
1: Ja,

0: Mal Smith, Back Your Music en Stay If You Wanna Dance. Altijd leuk als ik vakantie-appjes binnenkrijg. Het is natuurlijk volop zomer, mensen zitten lekker op de camping. Ik krijg een audio-appje van Michael. En Michael zit lekker buiten. En moet je horen, je hoort de krekels op de achtergrond. En Michael is blij.
1: Jee, het regent hier nu eindelijk in de Achterhoek. Ik zit hier in mijn tuinstoeltje te genieten.
0: Regen, eindelijk! Hij zit in Serenberg, krijg ik door. Daar vallen wat buien. Ja, is ook wel nodig, want wat is het droog de laatste tijd. Hè? Al die natuurbranden ook deze week. Ik was gisteravond even bang dat ik zelf mijn vakantie moest afbreken vanwege een brand. Het kwam echt heel dichtbij. Ik vertel je zo meteen het hele verhaal. En Bebe Rexha komt er ook aan. New Religion, hoor je zo.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk

0: Earth Happy You.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Al één van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
3: Müllermilk, the moo you can't resist.
4: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleept jij doorheen.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25.

0: een van de meer dan 20 verfzaken.
1: Hé, hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
1: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een

0: retour.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
0: Praxis.
2: Vincent Pronk.
3: Hey. Rihanna komt eraan. En eerst Bibi Rexha.

Rihanna, Kanye West en 4 of 5 Seconds bij Q Music. Ik ben gisteravond ontsnapt aan een natuurbrand, kan ik wel zeggen. Ik zat met wat vrienden op de camping in Limburg, midden in de bossen. En nee, we hebben geen kampvuurtje gestookt in het bos. Dat zou heel dom zijn. Dit kwam echt niet door ons. We zaten gewoon lekker voor de caravan. Een beetje badmintonnen, pilsje erbij, nog een blond biertje, een wit wijntje en nog een wijntje. En terwijl wij dus, nou ja, best wel lekker in de olie zitten, horen we ineens sirenes. De brandweer, maar echt om de hoek. Dus meteen googlen natuurlijk. Hey, wat is er aan de hand? Brand Limburg even gegoogeld. Was er blijkbaar dus een bosbrand om de hoek. Echt letterlijk in het bos dat grenst aan onze camping. 4 brandweerwagens waren uitgerukt. Dat is ook niet gek, want ja, het is natuurlijk overal kurkdroog. Er zijn heel veel bosbranden deze week geweest. En toen was er toch wel een beetje kleine paniek. Want toen dachten we, wat nou als nu de camping wordt ontruimd? Dat zou betekenen dat wij nu hals over kop de camping af moeten. Dat we ons tentje moeten inpakken. En dat we dus ook moeten autorijden. Maar we hebben net allemaal wijntjes zitten drinken. Dus ik ben nog naar die brandweerman gelopen. Tenminste, de agent die had de afzetting daar gedaan. Ik vroeg nog, meneer de agent, hoe groot is die brand? Moeten wij weg? Nou, daar kon hij niks over zeggen. Dus dan zit je maar te wachten op je campingstoel en te wachten. Uiteindelijk kwam gelukkig vrij snel het bericht. De brand is onder controle. En je begrijpt, binnen no time stond weer een fles limoncello op tafel. Ja, dan zit je toch wat lekkerder daar op die stoel, hè? Dat bijna mijn tentje ingepakt, maar was gelukkig niet nodig. Allemaal goed gekomen. Q Music, dit is Teddy Swims.

Op Bijkje Music. En die Douwe Bob die zat deze week lekker op de veranda. Hè? Lekker op een houten stoel. Lekker nieuwe liedjes te bedenken. Echt waar. Douwe Bob zit in Nashville. En ik zag dus een filmpje dat hij op de veranda zit met een cowboyhoed op. En ja, zeg je Nashville, dan zeg je country muziek. Moet je even luisteren. Zit hij lekker hoor. Met je tokkel op de gitaar in het zonnetje. En vanmiddag deelde hij nog een liedje vanuit Nashville. Dat was deze.

dit wordt echt een serieus project. Er komt heel veel nieuwe muziek aan van Douwe Bob. Ja, en als die echt volop voor country gaat, zou dat heel slim zijn. Want in Amerika staat de hele top 5 van muziek vol met country. Dus ik denk als Douwe Bob het hier ook gaat doen, dat hij misschien nog wel eindelijk international kan gaan. Who shall know?

0: SDMC, Bees and Honey, Show Me Love bij Q Music. Een bericht van Martijn Willemsen in de app van Q Music. Die rijdt net terug vanuit Disneyland Parijs. Oh, wat leuk. Hij zegt, hey Vincent, we luisteren mee vanuit de auto. We rijden terug van een weekendje Disneyland Parijs. 2 dagen genoten met het gezin. En we zijn alweer bijna in Zeeland. Welkom terug in Nederland, Martijn. Ik zal zo meteen nog even een liedje draaien om lekker thuis te komen. Een liedje over Zeeland door een band uit Zeeland. En ook Sia, hoor je zo?
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Hey, ben je er weer?
7: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
6: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
7: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
6: Ja, lekker. Je
8: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
9: perfect. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Let's
12: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
0: 10 uur, goedenavond. Het laatste nieuws krijg je van René Posma.
16: Goedenavond. Aalsmeer vindt het onterecht dat ze op de zwarte lijst staan van gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen. De gemeente zegt tegen NH Nieuws, we willen wel, maar alle locaties die we aandroegen zijn afgekeurd. Bovendien vangt Aalsmeer al jaren honderden Oekraïners op. Op de A50 bij Uden zijn 2 meisjes van 14 en 16 zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Ze zaten met 5 andere familieleden in een auto die van de weg raakte en op zijn kop in een sloot terecht kwam. De anderen zijn ook gewond. De weg ging dicht voor de hulpverlening, meerdere ambulances en een traumahelikopter. Het water in de IJssel blijft verder zakken en het laagste record van 1959 is niet ver meer, nog maar 8 centimeter. Het pontje in Deventer heeft nog maar een halve meter speling in het water. Andere ponten zijn al uit de vaart genomen, maar Deventer vindt deze te belangrijk voor fietsers en voetgangers, meldt RTV Oost. Heerenveen heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen van Twente. Het werd 1-0. Heerenveen had twee nieuwelingen in de basis, Dirk Proper en Lanroy Machine. Invaller Ooyen scoorde net na rust. Ajax won van PEC Zwolle met 2-0. Groningen-Utrecht werd 2-1 en Sparta-Feyenoord 0-1. Het weer van Weer Online. Er is wat bewolking en vannacht is het rond 17 graden. Morgen in het noorden bewolkt en 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal koeler.
0: Dan even kijken op de weg. Er zijn geen vertragingen gemeld. Wel twee snelheidscontroles. Eentje op de A12 richting Ede. Daar staan ze bij Maarsbergen. Hectometerpaal 83,1. En de A28 richting Assen. Let op bij Spier bij 153,5.
3: Vincent Pronk.
0: Ja, het begint lekker af te koelen buiten. Ik zou zeggen, gooi die ramen open. Lekker doorluchten. Zometeen gaan we naar Zouten.

0: Q Music met Sienna Sparrow en Material Lover.
1: Q Maximum Summer.
0: Hey, dat ken je wel, als je op vakantie bent geweest, dan zit je natuurlijk in zo'n bubbel. Hè, dan ben je er even helemaal uit. Ik heb dat afgelopen dagen gehad. Dan krijg je ook niks mee van de nieuwe muziek die wordt uitgebracht. Ja, ik zat dus in die bubbel op een camping ergens in Limburg. Ik was aan het kamperen, geen radio geluisterd. En daardoor heb ik de nieuwe alarmschijf van deze week echt nog geen seconde gehoord. Misschien jij ook niet. We draaien hem al sinds vrijdag op Q-Music. Hij is tot nu toe dus helaas nog langs me heen gegaan, maar ik ga hem zo meteen draaien. Mocht je hem ook nog niet hebben gehoord, de nieuwe alarmschijf, die is van Carol G en Bruno Mars. Laten we zo meteen even samen voor het eerst dan gaan luisteren. Twee namen waar ik toch wel veel van verwacht. Want ja, Carol G en Bruno Mars is dus

0: Bij Q Music en Gijke Arnoud en Zoutelanden. Oké, daar gaan we. De alarmschijf. Ik ga hem nu voor het eerst horen. Misschien jij ook wel. Misschien heb je hem al gehoord. Ik ben echt heel benieuwd. Nieuwe muziek van Carol G. Die ken je nog van deze. En Bruno Mars. Nou, die heeft geen uitleg nodig. Daar gaan we. Dit is nieuw.
1: De Q Music. Alarmschijf.
2: Carol G en Bruno Mars. Still

0: armschijf. Carol G en Bruno Mars. Zo, wat een lekkere zomerballet is dit, joh. Even kijken, Diana uit Noordwijk stuurt een berichtje. Mooi nummer van Bruno Mars. Wat past de stem van Carol G er supergoed bij. En Sjoerd uit Blijswijk die zegt nog... dit wordt gewoon de volgende nummer 1 hit. Dat kan niet anders. Carol G en Bruno Mars, lekkere alarmschijf. En ik zag nog een appje van Judith, die is ook enthousiast.
1: Oh, wat is die mooi, hè? Die nieuwe van Bruno en Carol G. Ha, genieten.
0: Genieten. Lekker, Judith. Dankjewel voor je berichtje. Bruno Mars hoor je deze week extra vaak. Het is de alarmschijf. Binnen een paar minuten, IS Replay. Terug naar de Zero.

0: zondagavond van Q-Music. Vincent Pronk hier. Zometeen ben je welkom om bij mij te pronken over... daarvoor moet ik even mijn bankieren-app erbij gaan pakken. Vertel ik zo. Ook Camel Whitcomb komt eraan.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren... voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
9: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
8: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenheul.nl.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt... is dat helemaal niet zo erg. Yes! Esso. Omdat elke rit telt.
13: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
14: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus... Zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
15: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
16: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend,

0: altijd voordelig.
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.

Martin Garrix op Q-Music. En tot you zo. Het zijn toch wel weer de laatste uurtjes van de zondag. Even voor we dat weekend echt achter ons laten. Ik wil nog heel even terugkijken naar afgelopen week. Ik wil even spieken in je uitgaven. Ja, mag ik even kijken in je uitgaven? Ik hoef niet alles te weten. Maar ik ben wel op zoek naar je allerleukste uitgaven van deze week. Dus echt hetgene waar je het echt nou gewoon bijna leuk vond om de pinpas te trekken. Dat je dacht, ik ga dit met alle liefde betalen. Je kan er schaamteloos even mee pronken via een berichtje in de app van Q-Music. Dus we doen zometeen pronken bij pronk. Ik wil zelf ook wel even spieken in mijn bankieren-app. Even kijken. Het kostte €9,95 deze week. Nou, een klein tientje. Ik heb gekocht namelijk oordoppen. En daar ben ik heel blij mee. Sterker nog, het zijn van die siliconen oordoppen. Die kan je vormen in je oor als een soort kauwgom. Dus die past perfect in je oor. Ik was namelijk dit weekend kamperen. En daar kwamen ze echt heel goed van pas. Er waren namelijk ook twee jonge kinderen mee van 1 en 3. Dus heerlijk uitgeslapen. En ik ga voor 2 weken ook nog naar Lowlands. Dus die oordoppen die gaan nog wel even mee. Ik ben er heel blij mee. Een tientje was het. Nu jij. Wat is je leukste aankoop geweest van deze week? Waar ben je echt blij mee? Stuur een berichtje in de app van Q-Music. Mag ook een fotootje zijn. En zet er ook even bij hoe duur het was. Ik ben heel benieuwd.

0: Dit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is Q Music.
1: Bruno Mars.
0: En dit is

0: Lekker deze You Go Back Your Music en Move Into the Sun. Het is tijd om schaamteloos op te scheppen.
1: Pronken!
2: Pronken! Pronken bij Pronk!
0: We pronken even over onze leukste uitgaven van de afgelopen week. Even spieken in je uitgaves. Even kijken, Noah stuurt een berichtje. Noah die zegt, ik heb van de week een Apple Watch gekocht. Ik ben er heel blij mee, want dan kan ik eindelijk mijn stappen per dag inzien. Ik ga de komende week alleen maar wandelen. En dat kostte €260. Kijk. Denise, goedenavond.
3: Hoi, met Denise.
0: Denise, dit is jouw moment. Je mag schaamteloos pronken met je allerleukste uitgaven van deze week.
3: Ja, ik wil pronken met mijn heerlijke zwembad.
0: Wat lekker, je hebt een zwembad gekocht.
3: Ja.
0: En wat kost dat?
3: €65.
0: €65, maar is het een groot zwembad of heb je een klein kinderbadje? Wat heb je staan?
3: Nou, hij is redelijk groot. Hij is 3x2.
0: 3x2, dus dat is wel...
3: We kunnen in ieder geval lekker drijven.
0: Wat heerlijk. Ja, volgens mij wordt het ook wel weer lekker weer komende week. Die ga je goed kunnen gebruiken.
3: Ja, klopt. De vakantie is voorbij, maar we kunnen nog wel even zwemmen.
0: Kijk, en waar kunnen we zwemmen? Dan komen we allemaal langs.
3: Ja, zeker.
0: Waar woon je?
3: Bijlen.
0: Oké, ik zie je dan morgen. Dan kom ik even langs.
3: Ja, nou, wie weet. Je bent welkom.
0: Denise, dankjewel. Fijne avond.
3: Dank je, hetzelfde.
0: Peter, goedenavond. Even kijken, Peter heeft niet op... Oh, Peter is weg. Ik ga Peter even terugbellen, want ik vind dat Peter iets heeft waarvan ik bijna jaloers word. Dat ik denk, zo, als je dit toch hebt. Peter. Peter heeft namelijk een fotootje van... ik ga het zeggen, allemaal biertjes. Maar dat zijn geen normale biertjes. Deze heeft hij gekocht tijdens een Bassie en Adriaan reis door Europa. Ja, Peter neemt niet meer op. Die is biertjes aan het drinken, denk ik. Maar hij is dus door Europa aan het reizen. En Peter heeft in elk land waar Bassie en Adriaan zijn geweest... heeft hij daar een biertje gekocht. Dus hij stuurt een foto met, ik denk wel, 50 biertjes. En in elk land dus waar Bassie en Adriaan zijn geweest... heeft hij zo'n biertje gekocht. Nou, dat vind ik een hele leuke...

0: gek besefmomentje ineens. Toen je haar hoorde zojuist, Carly Bae Jepsen, toen ze het inzong, was ze 26 jaar oud. Ik zit even te kijken hoe oud is Carly Bae Jepsen inmiddels. Die is gewoon ook alweer 40 jaar, joh. Dat was 2012. Carly Bae Jepsen hoorde je Call Me Maybe. Mijn opa zou zeggen, wat vliegt de tijd? Nou, sowieso trouwens, het is bijna 11 uur. Zometeen spelen we de Foute Minuut. Ook Lola Young komt eraan. Messy. En zometeen de pauza. Magnetic, hoor je zo.
1: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.

0: krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Nu bij 10 liter Histomonodek 25% gratis.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad.

0: ASM-bank. Nu al zin in morgen.
1: 11 uur, goedenavond. Het laatste nieuws krijg je van Mario Kwartaal.
2: Goedenavond. In Rotterdam was vanavond een grote brand in een flat. De brand begon op het dak, maar omdat het gebouw houten vloeren heeft, kon het vuur zich razendsnel verspreiden. Er raakte niemand gewond, maar meerdere bewoners moesten wel hun huis uit. Van zeker 8 woningen kunnen de mensen vannacht niet thuis slapen. Tennisser Talon Griekspoor is op het Masters-toernooi van Montreal uitgeschakeld in de kwartfinale. De Spanjaard Daniel Merida was in 2 sets veel te sterk. Griekspoor liep al snel achter de feiten aan. In de 2e set werd hij 2 keer gebroken en stond hij zelfs 5-0 achter. Tot nu toe was Griekspoor dit toernooi juist heel sterk bezig. In de buurt van Keulen is een explosie geweest in een woonhuis. 5 mensen zijn gewond geraakt. Eentje heeft zulke erge brandwonden dat hij met een helikopter is weggebracht. Ook de anderen moesten naar het ziekenhuis. Waarschijnlijk lag er buskruid in de woning opgeslagen. En de film The Odyssey is nu officieel de grootste kaskraker van regisseur Christopher Nolan. Hij verbrak het record van The Dark Knight Rises van zichzelf uit 2012. Hij is nog niet het grootste succes van dit jaar. Dat is de nieuwe Spider-Man. Maar dat kan deze week veranderen, want dan komt The Odyssey ook uit in China. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is vannacht een graad of 17. Morgen wordt zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het sterk af.
1: Dan even kijken op de weg. Geen vertragingen gemeld. Wel 2 controles. De A12 richting Ede. Daar staan ze bij Maarsbergen. Hectometerpaal 83.1. En de A28 richting Hoogeveen. Let op bij Bijlen 160.3.
3: Music. Vincent Pronk.
1: Zometeen een gloednieuwe ronde.

0: heb deze week gekampeerd. Ik dacht, op de camping ga ik deze even aanzetten. De Bausa Magnetic. En ik zag onze buurvrouw één tent verder hier heel lekker op dansen. Dus dat zegt al genoeg. Heel Nederland vindt het volgens mij een lekker liedje. Want het staat op nummer 3 in de top 40. De Bausa en Magnetic. Ondertussen stuurt Danny een berichtje. Hey Vincent, ga je nog een spelletje spelen? Of hoe zit het? Danny, hou me tegen.
1: De Foute Minuut. Elk fout antwoord is goed.
0: Wij spelen, zoals elke zondagavond, zometeen de Foute Minuut. En dat is eigenlijk het perfecte spel voor iedereen die net zoals ik echt eigenlijk heel slecht is in spelletjes. Want elk spelletje dat ik speel, dat weet ik op een of andere manier toch weer te verliezen. Dat gaat nooit goed. Nou, dat is precies de bedoeling met het spel. Het moet juist niet goed gaan, want we spelen zometeen de Foute Minuut. Daarin ga ik allemaal vragen op je afvuren. En als je er 5 niet goed, maar fout kan beantwoorden, dus beantwoord 5 vragen fout, dan win je het Q-zomerpakket. Doen we allemaal leuke dingen in, waaronder de Q-music zwemband. En die heb ik dit weekend alvast uitgetest in het zwembad. En iedereen was stinkend jaloers. Dus het zomerpakket kan zo meteen voor jou zijn. Maar wil je meespelen met de Foute Minuut, dan moet je jezelf eerst even aanmelden. Stuur even het foute antwoord op de kwalificatievraag. Ja, er was vandaag iets opvallends te zien in Nederland. Wat vloog daar toch door de lucht? Was dat een zeppelin of een meteoriet? Een zeppelin of een meteoriet? Stuur het foute antwoord nu in de Q.

0: Hey, Jeannette.
1: Ik ben alleen niet om... Ja?
0: Jeannette, moet ik fluisteren of niet?
1: Nee hoor, zeker niet.
0: Oké, zijn de kinderen al wakker op de achterbank?
1: Ja, ik heb zo wakker gemaakt.
0: Oh,
1: ja.
0: Hallo allemaal!
1: Hallo!
0: Hallo! Hey Jeannette, je zit lekker in de auto, toch?
1: Ja, zeker. Wij zitten in de auto. Ja, al de hele dag.
0: Sinds hoe laat zit je in de auto?
1: Sinds 9 uur vanochtend.
0: Alle mensen.
1: Vanuit Italië. Maar we zijn er bijna. Nog 2 uurtjes.
0: Ben je al in Nederland of is het nog België nu?
1: Nee, in Duitsland.
0: Duitsland. Oh, je gaat ook via Duitsland. Ja, de topografie was niet mijn sterkste vak. Jeannette, we gaan de foute minuut spelen. Tenminste, als jij het foute antwoord weet op deze vraag. Wat was er vandaag te zien in Nederland in de lucht? Was dat een zeppelin of een meteoriet?
1: Meteoriet.
0: Een meteoriet, inderdaad.
2: De foute minuut. Elk fout antwoord is goed.
0: Dat is inderdaad het foute antwoord, want er was dus een zeppelin te zien. En die vloog rond om onderzoek te doen naar de luchtkwaliteit in ons land. En daarom heb je hem misschien wel gezien vandaag. Heb jij natuurlijk niet gezien, want jij was dus in Italië vandaag.
1: Inderdaad, ja.
0: Hoe was het, de vakantie?
1: Superleuk. We zijn eerst in Oostenrijk geweest en toen in Italië.
0: Wat heerlijk.
1: Topvakantie gehad, alleen maar mooi weer. Ja.
0: Nou, wat goed. En komende week wordt het ook gewoon in Nederland best wel weer lekker. Dus jullie treffen het wat dat betreft wel.
1: Zeker.
0: En nog 2 uurtjes rijden en dan gewoon je eigen bed weer in.
1: Oh, heerlijk. Ja.
0: Wat lekker zeg. Nou, dan gaan we hopelijk even snel de foute minuut spelen. En daarna win je het Q zomerpakket als dat fout gaat. En dan heb je nog een strandbal en allemaal leuke dingen voor deze zomervakantie.
1: Ja.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ik ga mijn best doen. Ik ben er klaar voor.
0: Oké, 5 antwoorden. Niet goed, maar fout. Daar gaan we.
2: De foute minuut.
0: Vraag 1. Wat is de hoofdstad van Italië? Is dat Milaan of Rome?
1: Milaan.
0: Vraag 2. Welke club heeft vandaag gewonnen in de Eredivisie? Feyenoord of Sparta?
1: Oh, Sparta.
0: Ja. Vraag 2. Door welk stuk fruit werd Sneeuwwitje vergiftigd? Was dat een aardbei of een appel?
1: Een aardbei.
0: Ja. Op welke dag is koning Willem-Alexander jarig? Dus wanneer vieren we Koningsdag? Is dat 26 april of 27 april?
1: 26 april.
0: Ja, ja. En vraag 5. Hoe heten de 3 jongens die we kennen van Stuk TV? Giel, Thomas en Stefan of Jeroen, Ruben en Tel?
1: Jeroen, Ruben en Tel.
0: Mag ik iedereen horen? Mama heeft het helemaal fout gedaan! Hey, wat leuk zeg, dat ging hartstikke fout. En dat betekent dat je het Q zomerpakket wint met onder andere de strandbal en een zwemband.
1: Yay!
0: Ik wens jullie nog een hele fijne rit, jongens. Zet hem op nog even.
1: Dankjewel!

Zondagavond. Ja, iedereen heeft het wel eens. En soms kom je er gewoon niet vanaf. Het is heel irritant, maar iedereen heeft wel eens een liedje in zijn hoofd zitten. De hele dag. Ik ben even benieuwd. Welk liedje zit er al de hele dag in jouw hoofd? Gooi het even in de FNQ Music. Er is toch wel iets waarschijnlijk wat je de hele dag aan het zingen bent. Onbewust misschien. Ik heb dat dus al het hele weekend met dit liedje. Dit zing ik echt al sinds donderdag, denk ik.

0: hoor je toch overal nu op TikTok, Instagram. Het kwam zelfs nieuw binnen in de top 40 afgelopen vrijdag. Het duo Ray en Beer, het liedje heet Zonnebank. En dat zit dus nu de hele tijd in mijn hoofd. Je weet dat de beste manier is om er vanaf te komen. Als een liedje in je hoofd zit, moet je hem gewoon tot het einde afluisteren. Dus echt tot de laatste seconde. En dan zou die uit je hoofd moeten gaan. Dus dat gaan we zo meteen maar eens doen. Welk liedje zit al de hele dag in jouw hoofd? Stuur het even in de app van Q-Music. Ga ik hem zo meteen draaien.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende

0: stappen? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
2: laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell. Vincent Pronk.
3: Ja. Q-Music. Welk liedje zit al de hele dag in je hoofd?

0: We gaan een battle doen tussen twee liedjes. Ik vroeg je net, welk liedje zit al de hele dag in je hoofd en gaat er maar niet uit? Even kijken. Patricia, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Heb je al de hele dag het in je hoofd zitten, ja?
1: Ja.
0: Dat is irritant.
1: Ja, eigenlijk wel. Samen met mijn schoondochter.
0: En wat zit er in je hoofd?
1: Ja, moet ik het zingen?
0: Ja, is goed.
1: Zolang ik de vogels hier fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door.
0: Patricia, wat goed gesprongen. Ik stop hem in de battle. Je kan er nu op stemmen in de Q-app.
2: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door.
0: Deze wil horen, dan kan je er nu op stemmen in de app van Q-Music. Justin de Wild en Cheerio. Maar Erik stuurt ook een berichtje. En Erik die zegt dat hij de hele dag terug in de tijd in zijn hoofd heeft van Yves Berendsen. Zijn kinderen zingen dit de hele dag en nu heeft hij het ook in zijn hoofd en hij wil er vanaf. Dus alsjeblieft, zegt hij, draai deze!

0: Wat vind jij hiervan, Patricia?
1: Eerlijk is ook stiekem wel een heel leuk nummer.
0: Toch stiekem ook heel leuk. Oei, oké. Je kan nu stemmen op je favoriet in de app van Q-Music. Ga je voor de Cheerio, die wil Patricia horen, of ga je voor Terug in de Tijd? Dat wil Erik horen. Nou, de meeste stemmen gelden. Ik geef je

0: Het is Teddy Swims bij Q-Music, Mr. Know-It-All. Zo, ik ga die poll in de app van Q-Music, ga ik nu stoppen.
1: De lijnen zijn gesloten.
0: Oké. Er is een battle gaande tussen twee liedjes. Leuk, Patricia wilde namelijk deze horen.
2: Zolang ik geen vogels of fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog één.
0: Cheerio was de eerste keuze, want deze zit al de hele dag in het hoofd van Patricia. En dan krijg je de rest van de dag ook niet meer uit je kop. Maar Erik, die zei, ik wil deze horen.
3: Ja, als ik terug kom in de tijd, dan wel met jou.
0: Yves Berendsen, terug in de tijd. Even kijken wat er allemaal binnenkomt in de app van Q.
4: Vincent, we zijn op weg naar Italië met een paar draken van kinderen. En wat willen die horen?
0: Oh, Cheerio. Oké, ja, dat zijn heel veel stemmen voor Cheerio. Namelijk 44% van de stemmen. Maar helaas, het was niet genoeg. Want 56% gaat voor Yves Berendsen terug in de tijd. Dus ik hoop dat ze daar ook in de auto deze gewoon keihard gaan meezingen. Dat kan toch wel? Daar gaan we. Yves Berendsen terug in de tijd.

0: Duidelijke winnaar Yves Berendsen terug in de tijd. Ja, deze heeft gewonnen van Patricia. Nou, bij Patricia is het huilen thuis.
1: Oh, mijn zoontje. Het was heel erg jong dat ik niet gewonnen heb. Oh, zo zielig, maar wel een leuk nummer.
0: Oh.

0: Clean Bandit, Jess Glynn, Back Your Music en Redder B. Hey, het is precies 12 uur. Het is maandag, nieuwe week begint. De nacht van Q Music gaat zo meteen lekker van start met Lady Gaga. Bad Romance komt eraan en Somber. Homewrecker hoor je zo.
1: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Müller Milk, the moo you can't resist.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van 489 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Q-Music The Party.
0: Q-Music The Party vind je donderdag bij Zomeravonden et Teleur met Menno Barreveld. Vrijdag bij Feestweek Balk met Lars Boelen en Edwin Orlander. Zaterdag Kermis Wervershoofd bij het Fortuin met Menno Barreveld. En zondag bij de Havenfeest in Breda met Menno Barreveld.
4: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Q-No Events. Kijk op qmusic.nl.
5: Q-Music.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN. Voor het beter internet.
7: Goedenacht. In de bossen bij Zeist stond vanavond een schuur in brand. Volgens RTV Utrecht kwamen er grote vlammen uit het gebouw, maar was het wel snel uit. Omdat de brand in de bossen bij Zeist woedde, heeft de brandweer er alles aan gedaan om te voorkomen dat het bos ook in brand zou vliegen. Door de droogte is dat risico erg groot. Een Ierse topcrimineel is aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie die zich bezighoudt met drugsmokkel. Hij werd eerder vandaag uitgeleverd aan Ierland door de Emiraten, waar hij in april werd opgepakt. Er werd jarenlang op hem gejaagd. Hij zou in de jaren 90 ook een tijdje in Nederland gewoond hebben. President Trump wil de economie van Iran onder druk zetten. Dat zou meer nut hebben dan nieuwe aanvallen, zegt hij. Het gaat erg slecht en er is te weinig geld om militairen te betalen. Dat zou vooral komen doordat Amerika geen schepen doorlaat die naar havens in Iran willen varen, zegt Trump. Er wordt nu niet echt onderhandeld. En een van de grootste basketbalcoaches van Amerika, Don Nelson, is overleden. Hij was 86 jaar. Als speler werd hij 5 keer Amerikaans kampioen met Boston Celtics. Later als coach werd hij 3 keer verkozen tot coach van het jaar. Maar in die rol werd hij nooit kampioen. Bij elkaar was hij bijna 50 jaar actief in de NBA. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is vannacht een graad of 17. Morgen wordt zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het sterk af. En dat was het ANP-nieuws.

Goeienacht. Een paar kinderen hebben in Rotterdam-Zuid een dode man gevonden in de bosjes. Ze zagen hem een dag eerder ook al liggen, maar dachten toen dat hij lag te slapen. Toen leefde hij misschien nog volgens de politie, maar dat is niet zeker. Net als de doodsoorzaak. Volgens regionale media is niet bekend hoe jong de kinderen waren die hem vonden. De brandweer heeft in Zeist gisteravond voorkomen dat een stuk bos in brand vloog. Er stond een schuur in brand in het bosgebied en volgens de regionale omroep waren de vlammen groot. Door de droogte is het risico op bosbranden erg groot, maar de brand sloeg niet over en was snel geblust. In Denemarken zijn 3 mensen gewond geraakt bij een schietpartij in een stad zo'n 60 kilometer ten westen van Kopenhagen. Voor er werd geschoten zou er een grote vechtpartij zijn geweest. Er zijn 3 mannen aangehouden, maar de politie zoekt nog naar zeker 1 andere verdachte. Het zou een ruzie zijn geweest tussen criminelen. En Nederland heeft nog maar 1 tennisser in het Masters-toernooi van Montreal zitten. Dat is Botik van der Zandschulp, die vannacht moet tennissen tegen Jakub Mensik uit Tsjechië. Talon Griekspoor werd gisteravond uitgeschakeld door Daniel Merida uit Spanje. Zij ontlopen elkaar amper op de wereldranglijst, maar de Spanjaard was veel te sterk. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is een graad of 17. Overdag wordt het zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het sterk af. En dat was het ANP-nieuws.

0: Let's do some.
1: Dit is Q Music.
2: Alex Warren.
1: En dit is Q Music.
2: Bruno Mars.
1: En dit is nieuw.